0: De kustbuien, in de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. Het wordt dan 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. Twee mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij, waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. Ook in Dnipro vielen doden en raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te brengen. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Het weer dan nog. Aan de kust kunnen buien vallen. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. En het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex. Een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd getroffen. In Frankrijk zijn bij protesten op middelbare scholen meer dan 160 mensen opgepakt. Er raakten 27 scholieren, docenten en medewerkers van de veiligheidsdienst gewond. De protesten begonnen vorige week in Parijs en sindsdien blokkeren leerlingen door heel Frankrijk de ingangen van hun scholen. Ze willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en een hoge werkdruk. Bij de protesten werd vuurwerk naar de politie gegooid en er werden spullen gesloopt. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de scholieren niets eisen, maar alleen maar geweld plegen. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. 2 mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water, voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. Het weer. Aan de kust nog wat buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. En het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex en een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Over slachtoffers is nog niets bekend. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om het leven en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd toen getroffen. In een appartementencomplex in Apeldoorn heeft vannacht een grote brand gewoed. Bewoners van zo'n 30 appartementen moesten hun huis uit. Volgens de veiligheidsregio gaat het vooral om oudere mensen. 7 van hen hadden rook ingeademd, maar er hoefde niemand naar het ziekenhuis. 1 appartement is volgens de veiligheidsregio onbewoonbaar. Omdat er bij de brand in Apeldoorn veel rook vrij kwam, moest een deel van de bewoners vannacht mogelijk ergens anders slapen. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te kunnen brengen. Bij protesten op middelbare scholen in Frankrijk zijn 27 mensen gewond geraakt. 1 meisje kreeg zoutzuur aan haar handen en gezicht. De Franse politie pakte 164 mensen op voor geweld en vandalisme. De scholieren eisen dat er iets gedaan wordt aan het lerarentekort en aan de overvolle klassen. En daarom blokkeren ze schooldeuren. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat de huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Overdag is het overal droog met regelmatig zon. Maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. Rusland heeft vannacht opnieuw Oekraïne aangevallen. Onder meer in hoofdstad Kiev zijn explosies gehoord. Volgens de burgemeester van de stad kwamen brokstukken van een raket neer bij een appartementencomplex en vloog een ander gebouw in brand. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. Voor de kust van Puerto Rico is een boot met tientallen opvarenden omgeslagen. Dat gebeurde volgens de Amerikaanse kustwacht nadat iemand met een kapmes om zich heen was gaan steken. Zeker 2 mensen zijn omgekomen en er zijn nog ongeveer 20 vermisten. 40 opvarenden zijn uit de zee gered. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Verder wordt het een droge dag met regelmatig zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Beaches, die draaiden al een tijd hun rondje mee. Maar daar waren ze toch uiteindelijk met dit Staying Alive in 1978... na Saturday Night Fever niet te vergeten. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Het is inmiddels 6:07. Anne, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Voor iedereen een goedemorgen natuurlijk. Ik wil van jou even weten, eigenlijk wel van iedereen natuurlijk... hoe het gegaan is als je nu naar je werk bent gegaan. Maar jij bent op de fiets gekomen hier?
1: Ja.
0: Was het droog? Want ik heb wel wat plassen gehad onderweg. En daar bedoel ik mee waar ik doorheen reed met de auto. Hoe was het bij jou?
1: Ja, nou, alle zadels waren nat. Maar
0: ja, zie je.
1: De fiets zitten bleef nog droog. Dus
0: goed.
1: Ja, gelukkig. Het is wel nat geregend trouwens. Alles er nog over.
0: Ja? Ja. Oh, gisteren bedoel je? Toch wel. Ja, ja. Ik zei goed luisteren naar Grieta.
1: Ja, ik heb weer niet geluisterd.
0: Kwam niet uit gistermiddag. Ja, ik vond toch gisteren, als ik een beetje terugblik inderdaad, toch een beetje regenachtig weer gisteren.
1: Ja, grauw hè?
0: Nee, grauw, dat was het inderdaad. Ja,
1: ja. Ja, het was echt herfstig, maar wel een beetje het sombere herfstweer.
0: Precies, dat gaat vandaag echt heel anders worden. We hebben behoorlijk geklaagd met elkaar, dus ik zeg 25 graden. Wat denk jij?
1: Lekker. Ja, 26.
0: Je bent er ook op gekleed, of 26?
1: Ja, hè, kijk. Ja, we lopen zo. Vandaag.
0: Ja, ik ook. Ik heb nog wel even vestje aan. Het is toch vroeg in de ochtend, maar ik denk, nou, wat ik maar...
1: Ik kan zo uit, hoor.
0: Precies, ga ik zo doen. Naarmate de tijd vordert. Dit is Utrecht.

0: Feels part 2, hè, voor het part 1, het eerste deel, moet je even geduld hebben. Die hebben we eigenlijk al gehad natuurlijk, ja. Sommieu, wel een goede single weer vast, hè.
1: Ja.
0: Mooi, zo'n Nederlandse groep die zichzelf ook eigenlijk heel gemakkelijk in een aantal jaren op de kaart heeft gezet met fantastische muziek.
1: Ja, het klinkt ook altijd gezellig of zo, Sommieu.
0: Mooi, ja, absoluut. Het is 7:12, zometeen even kijken naar de kranten van vandaag. En voor degenen die al wakker zijn, leuk, je kunt het je ook even kenbaar maken bij ons. Even een appje sturen,
1: ja,
0: de RTV Utrecht app. Vinden we leuk. Ik zag hier al even kijken, Sjaak. Goedemorgen Anne en Bob. Een uurtje later ben ik er dan gisteren, maar we zijn weer onderweg. En een prettige dag voor jullie allemaal.
1: Hey, goedemorgen Sjaak, gezellig. Leuk dat je er bent.
0: Ruud ook, goedemorgen Bob. Weer een nieuwe warme dag. Ja, nou voelt gisteren... Ja, het is wel nu ook alweer warm eigenlijk. Ja. De temperatuur is zo hoog, dat is waar. Weer een warme dag waar we nog even van kunnen gaan genieten. Ik moet met mijn zoon, staat hier even naar Breda. Die moet ik even brengen naar het station. Het wordt weer lekker genieten, lekker luisteren naar jullie.
1: Oh.
0: Wat gaan jullie ons vandaag voorschoten? Want nou, dat gaan we je zo vertellen. Fijne uitzending, de groetjes van Ruud vanuit Dordrecht. Dus.
1: Gezellig.
0: Is de uitdrukking nog steeds? Nee, dat ga ik niet zeggen.
1: Ja.
0: Nee hoor. Hartstikke leuk dat je luistert, Ruud. En dat geldt voor iedereen natuurlijk. Je kunt ons bereiken via de RTV Utrecht app. Of Facebook. En daar hebben we ook een vraag staan. En het gaat over kinderboeken vandaag.
1: Ja, welk kinderboek heb jij stuk gelezen in je jeugd? In welke boeken kon jij je helemaal verliezen vroeger? Nou, zijn we benieuwd naar omdat Connie en aan tafel verder praten met de schrijfster van het Kinderboekenweekgeschenk. Nou, om even over mezelf te beginnen gelijk.
0: Ja, doe maar gelijk. Hè. Dat is een beetje
1: een beetje warm draaien.
0: Nou, mensen, daar is ze dan, Anne.
1: Ik was, ja. Nou, vroeger, joh, ik zat bij de Leesleeuw. En dat is een leesclub voor kinderen.
0: Ja?
1: Kreeg je iedere week een nieuw boekje. En dan mocht je dan lezen.
0: Mm-hmm.
1: En dan mocht je je mening geven over dat boek, wat je ervan vond.
0: Oh.
1: En dan ging dat bespreken met andere kindertjes die ook in die Leesleeuwclub zaten.
0: Ja.
1: Nou, ik vond het enig. En Dolfje Weerwolfje.
0: Oh ja, ja.
1: Thrillers van Mel Wallis de Vries. Hele enge, spannende boeken.
0: Ja? Is dat ook jouw genre waar je nog steeds verzot op bent, of niet? Ja?
1: Nou, maar nu meer non-fictie. Dus meer over journalistiek, over media, over journalisten die boeken schrijven. Ja, dat vind ik ook leuk. Meer over de maatschappij en zo. Een beetje politiek ook georiënteerd. Ja. Vind ik ook leuk.
0: Hé, maar vroeger las je dan elke week een boek? Begrijp ik het goed als kind?
1: Misschien wel meer.
0: Ja?
1: En de Donald Duck vond ik ook enig. Strips lezen. Ja, Suske Wiske vond ik
0: ook
1: leuk.
0: Ja, ik ook, ja. Ik heb ze laatst allemaal weggegooid die ik had. Heel gek. Ik ben ik ben van het bewaarderige.
1: Ja.
0: Maar toen met de verhuizing dacht ik echt van, wat ga ik ermee doen? Toen ben ik langs de kringloop gegaan, nog een keertje. En gevraagd, hebben jullie nog Suske en Wiskes nodig? Terwijl ik het antwoord eigenlijk al wist. Nou, kijkt u nog even in de winkel. En toen dacht ik, oké, duizenden boeken.
1: Nee.
0: Zouden we niet geïnteresseerd in Suske en Wiskes. Toen hebben ze uiteindelijk gewoon, maar ik heb nog wat mensen om me heen gevraagd van, wat willen jullie?
1: Ja.
0: Een stuk of 70, 80 Suske en Wiskes. Dat is uit mijn jeugd. Ja, ik heb ze weggegooid.
1: Nou, zonde, dacht je niet.
0: Bij het oud papier? Ja, dat is niet te geloven. Hè?
1: Heb je soms niet dat je dan gaat zitten en opruimt en dan gaat lezen? Dat je ineens een half uur verder bent in die stapboekjes.
0: Ja, maar ik heb altijd als ik iets ga weggooien, op een gegeven moment denk ik, oh, toch maar even in je handen toch wel.
1: Ja, dat ja.
0: Op de
1: ben je een half uur verder.
0: Ja, daarom. Hé, maar het gaat dus over boeken vandaag. Omdat Connie er ook over praat met de schrijfster van het kinderboekengeschenk.
1: Ja, precies. Ja. Daar, dat willen ze ook van jou weten. Welk kinderboek heb je helemaal plat gelezen in je jeugd? Ja, en welke boeken kon je helemaal verliezen? Of waar werd je uit voorgelezen bijvoorbeeld? Vinden we ook leuk. Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina op Radio M Utrecht.

0: Mamma Mia. Ben je naar de musical geweest, Anna, of niet?
1: Nee, lijkt me heel leuk.
0: Ben je een van de weinige Nederlanders? Ik ook niet trouwens, hoor.
1: Wij zijn
0: een Mamma Mia musical. Ik was vorig jaar in Londen en daar werd hij natuurlijk ook opgevoerd, Mamma Mia. Toen hebben we nog overwogen om daarheen te gaan. Maar dan moest je ver van tevoren kaartjes reserveren. Ja. Het was een lang weekendje Londen in november vorig jaar. En dat hadden we dan op tijd moeten doen. Dus dat ging even niet door.
1: Oh, dat is jammer. Ja, moet je weken van tevoren, misschien wel maanden van tevoren.
0: En wij sliepen in het hotel, midden in Londen was dat. Naast waar die musical werd opgevoerd. We zagen elke avond zagen we die mensen lopen. En we dachten, best wel leuk eigenlijk dan.
1: Oh, dan word je elke dag geconfronteerd met...
0: Mamma Mia nog aan toe. Hadden we volgend jaar, dachten we. Maar dit jaar gaan we niet, hebben we bedacht eigenlijk.
1: Oh, jammer.
0: Andere keer weer.
1: Ja, leuk.
0: Even de kranten vandaag hier bij Radio M Utrecht. Met de voorpagina's in elk geval. Wat brengen ze? Het AD heeft het over, kan het nog lager? Als vraagstelling voor deze visser op de foto te zien. Bij Nijmegen is het misschien nog niet zo'n probleem. Maar voor de scheepvaart wel. En we zien daar een schip varen. Ja, nog wel. Want het kan. Het is een schip in de Rijn bij Arnhem. Bij Nijmegen moet ik zeggen. En er wordt momenteel de helft minder vracht vervoerd over de Rijn dan in dezelfde periode vorig jaar. En de komende dagen zakt het waterpeil nog verder. Op een gegeven moment is het niet meer mogelijk om over het water te vervoeren. Omdat de diepgang namelijk belangrijk is natuurlijk. En dat kan niet meer. Dus vandaag en morgen zijn toch ook wel weer cruciale dagen voor het vervoer over het water.
1: Dat blijft toch ook in het nieuws, hè?
0: Zeker.
1: De Telegraaf dan, die hebben het over AI. De risico's door opmars van AI of AI in de zorg. En de opmars van AI in de zorg brengt risico's met zich mee voor patiënten. Bijna 2/3 van de zorgprofessionals grijpt naar AI-tools. Zoals ChatGPT bijvoorbeeld. Wanneer de AI-toepassingen die hun werkgever aanbiedt niet aan hun behoeften voldoen, blijkt uit onderzoek van zorgtechbedrijf Philips. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt dat zulke chatbots niet bedoeld zijn voor medische besluitvorming. Ja, en verkeerde adviezen of diagnoses kunnen geven. Ja, dan nog een heel leuk verhaal van een superleuke foto op de voorkant van die krant. Mm-hmm. Met twee dames die een taart aan het bakken zijn. Ja, een stichting Gebakplaats, die is in 6 jaar uitgegroeid tot een netwerk van honderden hobbybakkers.
0: Oh, wat leuk.
1: Die bakken gratis verjaardagstaarten voor de minder bedeelden.
0: Oh, wat goed.
1: Superleuk.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Ik zou me zo aanmelden.
0: Jij bent ook van de taarten bakken, koekjes bakken en zo, hè?
1: Ja.
0: Maar taarten maken is er ook wel een heel vak apart natuurlijk, hè, denk ik.
1: Ja, ik zie hier een vrouw met een hand slagroomspuit en fondant en zo. Dat vind ik allemaal wel ingewikkeld. Maar ik zou het wel willen leren.
0: Ja, dat vind ik
1: wel leuk.
0: Oh ja,
1: dat vind jij ook leuk, hè?
0: Eerlijk, ja. Ik ben wel zoete kouwer, dus ik denk dan meteen aan marsepein. Wat maak ik wel is, ik heb het hele jaar nog geen taart gemaakt. Ik bedoel dat...
1: Oh.
0: Ik vind in de winkel heb je vaak en bij bakker ook zulke lekkere taarten.
1: Ja,
0: daar kan ik niet tegenop. Hoe heet het? Cheesecake-achtige dingen. Dat vind ik altijd lekker tegenwoordig. Of iets met kwark of zo.
1: Geweldig, ik had de tijd terug worteltjes taart gemaakt.
0: Dat is ook heel lekker, hè?
1: Oh, met dat lekkere schuim erop. Of schuim, hoe heet dat? Creme? Ja, fantastisch.
0: Ja, maar de eerste keer dat ik heb altijd gedacht, worteltjes taart, dat is niet lekker. Ja. Tot ik het een keer, een jaar of 5, 6 geleden voor het eerst at. En toen dacht ik... Wauw, wat is dat lekker.
1: Ja, geweldig, dat was fantastisch. Ja. Heerlijk. Nou, we raken niet uitgepraat over taart.
0: Nee, maar het moet wel, want we gaan nog even naar het Trouw, waar de cruciale Schipholplannen tentoongespreid worden. Althans, wat het kabinet erover denkt. De Tweede Kamer debatteert vandaag namelijk over de toekomst van Schiphol. Ja, heel veel voor's, heel veel tegens. Over de uitbreiding van de luchthaven, over het inkrimpen. Er wordt vandaag over gedebatteerd in Den Haag. In elk geval, we zullen er zeker in het nieuws meer over gaan brengen.
1: De Volkskrant heeft het over Nederland weigerde oppositieleider hulp bij terugreis naar Venezuela. Het leider van de Venezolaanse oppositie in ballingschap heeft vorige week dinsdag geprobeerd naar Aruba en Curaçao te vliegen. Maar beide keren kreeg Machado geen toestemming om te landen op de eilanden waarvoor Nederland het buitenlandbeleid bepaalt. Mm-hmm. En nog een artikel over Boos. Het programma bestaat 10 jaar. Ja, hoe groeit dit programma uit tot een volwassen speler in de journalistiek? Daarover meer aandacht in de krant.
0: Zometeen eens even kijken of Margot is er vandaag voor het weer voor Midden-Nederland. En morgen ook, donderdag en vrijdag, Gita weer deze week. Eens even kijken wat zij heeft gestuurd aan de berichtje.
1: Oh, ik ben benieuwd.
0: Er is een mailtje binnengekomen, dat is mooi. Gaan we zo eventjes een kort het weer voor Midden-Nederland even onder de loep leggen. Kijken of we vandaag inderdaad die 25 gaan halen. Met Margot praten we daar uitgebreid over. Om 7:10.

0: Bos Skaggs. Mooie naam voor een man. Ja, hij heet echt Bos Skaggs met een Z. Skaggs. Ja, je kunt ook Bob heten, maar dit is Bos, is eigenlijk nog vele malen leuker. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht is inmiddels bijna 6:58. Met Robert-Jan Boy zometeen bij ons in de studio. Die gaat vertellen wat hij vandaag voor ons gaat ondernemen. Waar hij verslag van gaat doen en vooral ook waar. Dat willen we weten. Eerst even kort een weerberichtje van Margot Ribberink. Daar gaan we dan. Een zomerse dag die eraan zit te komen vandaag. En wel degelijk gaat het worden. Wel met wat wolkenvelden in de loop van vanmorgen. En zeker vanmiddag flink wat ruimte voor zon. Het wordt een graad of 26 en er staat maar weinig wind. En het blijft droog. Dus Anne, je gaat vanmiddag naar huis.
1: Eindelijk.
0: In het zonnetje, denk ik dan wel. Oh. En in ieder geval geen nat pak zoals gisteren. Overigens vanavond en de komende nacht wisselen opklaren en dunne wolken elkaar af. En kouder dan 15 graden gaat het in ieder geval niet worden.
2: Utrecht is wakker met Bob van

0: Uit het jaar 1990, deze van de London Beat. I've been thinking about you. Het is 6:06. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. En we noemden net al even zijn naam. En hij zit inderdaad bij ons in de studio. Nu nog wel, want zometeen gaat hij weer de benen nemen. Onderweg naar een onderwerp wat hij gaat toelichten. Robert-Jan Mooij, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe was het met opstaan, wil ik niet weten. Maar toen je naar buiten ging, dacht je ook bij jezelf van... Ik vraag me af hoe je het hebt ervaren, de temperatuur.
1: De buitentemperatuur.
0: De buitentemperatuur, ja.
1: Warm.
0: Ja.
1: En vannacht echt de
0: regenbuien.
1: Oh. In de omgeving.
0: Ja.
2: In Houten.
1: Ja, significante regen, dat je denkt van nou, dit is wel behoorlijk.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, het is inderdaad warm.
2: Warm, hè?
1: Buiten,
2: ja.
1: Hè? Een beetje klammig ook. Ja. Een beetje vochtig.
0: Precies. Ja. Ik hoop dat we daar gauw van af zijn. Want van de vocht, dat geeft een heel raar tropisch gevoel bijna, zou ik willen zeggen.
1: Nou, dat zou je nu zeggen. Ja. Ja, ik hoorde dat het in Nederland 28 graden kan worden of zo.
0: Ja, bijhouden. Nou, het stopt bij ons bij 5-26, laat maar gewoon weten. Maar er is ook nog best aan de hoge kant natuurlijk, hè, voor eind september.
1: Ja, gedrukt. Ja,
2: nee. Alle zomerdag.
1: Het is een rare zomer wat dat betreft. Ook een nazomer natuurlijk, met deze temperaturen.
0: Ja, maar ik snap dat mensen nu in de korte broek gaan of een lekker jurkje aantrekken om vandaag te genieten van het mooie weer natuurlijk.
1: Ja, kijk, ieder zijn meug. Kijk, je moet natuurlijk ook niet overdrijven. Maar goed, als mensen dat leuk vinden.
0: Nou, kijk,
1: als het warm is inderdaad buiten. Je neigt eerder naar de winterjas bewijzen van spreken, zeg maar.
2: In de kalender kijkt. Ja.
1: Maar nu kan alles weer uit eigenlijk.
0: Precies.
2: Ja, nou.
0: Maar we hoorden gisteren nog, het is niet voor het eerst dat eind september het heel warm is. En we gaan niet eens een warmterecord breken. Tenminste, dat werd gisteren een beetje gesteld. Dus we gaan het meemaken vandaag.
1: Maar ja, goed, het past wel in de trend dat alles steeds warmer wordt.
0: En, zeker.
1: En dat is toch wel significant natuurlijk.
0: Zeker, ja. Ja. Robert-Jan, je gaat op pad vandaag. Wat ga je doen?
1: Ja, ik ga naar de wijk Zuilen. Daar is van de week een zelfbiep geopend, gisteren om precies te zijn.
0: Een zelfbiep?
1: Een zelfbiep. Daar kan je dus vanaf deze week terecht. En het komt erop neer dat je een ruimte ingaat die eruit ziet als een soort huiskamer.
0: Mm-hmm.
1: Hebben wij gehoord.
0: Ja.
1: Met boeken erin. In een tafel, et cetera. Je kunt er lezen. Je kunt er studeren. Je kunt er boeken uitzoeken. Dat stel ik mij erbij voor. Het is een nieuw fenomeen, eigenlijk.
0: Ik ken het niet, hoor, moet ik je zeggen. Ik denk gewoon aan die bibliotheek waar je vroeger ook een boek ging lezen. Waar je even kon zitten.
1: Er is geen personeel, dus geen bibliothecaresse of zo.
0: Oh zo, ja.
1: Je kunt er gewoon in met een pasje. Waarschijnlijk gaan het allemaal bekijken.
2: Oh.
1: Het is wel de derde vestiging in Utrecht geopend. Mm-hmm. Een jaar geleden in de Kanalen Eiland, dus Rijn en Leidse Rijn.
0: Ja.
1: En nu dus in de wijk Zuilen, er komt nog eentje bij.
0: Nou ja.
1: En dat is ongetwijfeld bedoeld om het lezen dichter bij de mens te brengen.
0: Ja.
1: Er is ook een potje voor via het Rijk en via de gemeente.
0: Mm-hmm.
1: Dus vandaar dat nog één vestiging geopend gaat worden in de toekomst.
0: Ofwel,
1: in de Mieren.
0: Ik denk even aan de boeken, want volgens mij met bibliotheken... die kunnen over het algemeen niet heel veel uitbreiden... omdat er een bepaald budget is. Maar hoe komen die boeken dan daar? Ik bedoel, daar is dan een potje voor om heel veel boeken aan te schaffen?
1: Ja kennelijk. Is daar geld voor, ga ik even vragen natuurlijk.
0: Ja,
1: en hoe ziet die collectie boeken dan precies eruit natuurlijk?
2: Ja.
1: Dat is ook interessant. Hoe zit het met de belangstelling voor dit fenomeen? Maar op zich is het natuurlijk mooi dat je zo ergens een soort bibliotheekachtige ruimte in kan gaan.
0: Mm-hmm.
1: Zonder personeel, dat heeft zijn nadelen. Kan ik me ook voorstellen, want je kunt geen hulp vragen of zo.
2: Ja, en hoe blijft het netjes?
0: Dat zat ik ook aan te denken.
2: In een grote rommel.
1: Ja, en inderdaad, geen calamiteiten, dat soort zaken. Maar dat gaan we allemaal aan de orde stellen zometeen in de wijk Zuilen.
0: En dan ben je er vroeg vanmorgen. Vraag ik me ook af of er een koffieautomaat is daar.
1: Nou, dat is een hele goede vraag.
2: Ook echt een goede vraag.
1: Ik mij, dat is een gigantische vraag. Dat ga ik even bekijken. Ja,
2: is er nou koffie?
1: Eigenlijk, eerlijk gezegd, van wel. Als het echt een huiskamereffect is, dan...
0: Ja, dat lijkt me wel.
2: Dan wil je wel een bakkie natuurlijk.
0: Op naar Zuilen dus.
1: Zuilen, hier.
0: Voor de zelfbiep.
1: Ja, zo heet het.
0: Oké. Nou, we zijn heel benieuwd. We horen je zo meteen.
1: Zo meteen.
0: In Utrecht is wakker de Beatles nu. Baby.

0: Love is a Stranger uit 1983 van Dave Stewart en Annie Lennox en de rest van de muzikanten van de Eurythmics. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht, ja. We gaan zo even naar de Facebookvraag. Even een groet overbrengen aan Rita Mulder, want zij zegt goedemorgen Bob en Anne.
1: Oh,
0: wij hadden vannacht zelfs onweer.
1: Oeh.
0: Ik heb dat niet meegekregen, maar goed, dat kan, Rita. Ik geloof je, dan word je dan wakker van inderdaad.
1: Ja, dat is ook vervelend soms hoor, als je dat zo hard hoort.
0: Bob en team, goedemorgen. Martien hier. Ik ben wakker geworden in Wevelgem, dat is in België.
1: Oh.
0: Straks even lossen, vrachtwagen. En daarna nog even twee gaan doen in Kortrijk. Nou, daar zijn ze niet heel erg belangrijk. Dat is duidelijk. Nee, grappig. Kortrijk, mooie plaats in België trouwens. Het is bij mij nog droog en 16 graden qua temperatuur. België krijgt ook een warme dag, heb ik al gezien. Oh. Opeens weer overzicht. En Ronald zegt, ik ben vroeg opgestaan, dat wil je weten. 16:45. En ik ben om 17:45 naar mijn werk gegaan. Oh, daar heb je ook zo lang nodig.
1: Ook,
0: ik heb ook bijna een uur nodig om de deur uit te gaan. Niet te geloven, joh.
1: Echt waar, ja?
0: Opstaan, contactlezing doen, een beetje wakker worden, nog een keer plassen en dan...
1: Rustig douchen of doe je dat niet 's ochtends?
0: Meestal 's avonds.
1: Oh, ja,
0: dat heb ik gisteren avond ook gedaan. Dat vind ik dan wel lekkerder, want als ik die tijd erbij ga optellen, ja, dan moet ik om 2:00 opstaan.
1: Ja, vertel, vertel mij wat. Ja, oh, ik doe het ook 's avonds, hoor. En dan lig je ook zo lekker rozig in bed.
0: Dat wel, ja.
1: Heerlijk.
0: Ja, heerlijk. Dat slaap je goed. Ja. Dank allen voor de reactie. Altijd leuk om even te weten of je ook wakker bent. Utrecht is wakker, is elke dag vanaf 6:00. En misschien ben je inderdaad, zoals Ronald, ook wel echt vroeg opgestaan, of anderen ook, om aan het werk te gaan of om andere plannen te ontvouwen. We zijn er benieuwd naar. Laat het weten via de RTV Utrecht app bijvoorbeeld. Ja, die vraag vandaag gaat over boeken.
1: Ja, welk kinderboek heb jij stuk gelezen in je jeugd? Welke boeken vond jij leuk? Kon je helemaal in verliezen bijvoorbeeld? Ja, we hebben het erover omdat Connie vandaag in Aan Tafel praat met de schrijfster van het Kinderboekenweekgeschenk. Ja, en vroeger had je natuurlijk van die klassiekers als Pinkeltje of Pietje Puk of Pietje Bel, Pietje dit, dat, hoe heet die ook weer, uit Amsterdam. Siske de Rat, is dat ook een boek?
0: Rat. Ja, ja.
1: Toch? Of is het alleen een musical? Of
0: een film. Film ook, hè?
1: Ja, nee, krijg toch allemaal ook.
0: Hey, maar veel reacties al, hè?
1: Ja, ik heb hier een reactie van Hans. Die zegt, de boeken die ik stuk las, waren de boeken van Bob Evers. De wildste avonturen maakte drie vrienden mee.
0: Wow.
1: Een serie van meer dan 20 boeken.
0: Oh joh.
1: En ook over de Biggles en een gevechtspiloot. Nou, dat klinkt wel heel spannend, Hans. Leuk.
0: Mm-hmm.
1: Dus die hield ook al van actie in de tent.
0: Klinkt het?
1: Ja, en ik zie hier Puk van de Pettenflat nog voorbij komen. Dat vond ik ook zo leuk. Met Zaza, de slak. Of hoe heet hij ook weer? Dat huisdier? Nou, lijkt ook niet uit. Er komen allemaal herinneringen naar boven.
0: Je bent al iets ouder. Je bent de jeugd weer helemaal vergeten, begrijp ik. Ja. Hey, nog een reactie?
1: Even kijken. Het muizenboek van Pietje Puk. Het zegt vrouwtje, vindt ze ook leuk. Heb ik nog steeds. En ze stuurt een foto ervan.
0: Ja?
1: Ah, schattig.
0: Heel leuk.
1: Ja, superleuk. Nou, reageer op de vraag welke kinderboek heb jij stuk gelezen in je jeugd. Laat het ons weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina.
0: Van Radio M Utrecht natuurlijk.
1: Ja, oh, zeker.
0: Dan luister je natuurlijk ook naar. Dus, Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Op naar het mooie weer van vandaag. Het overzicht hoor je zometeen van Margot Ribberink.

0: King of Pop. Hij maakte zich los van zijn broers. En dat was ook eigenlijk wel te verwachten. Don't Stop Till You Get Enough naar de Jackson 5. En de Jacksons was het Michael Solo uit 79. Don't Stop Till You Get Enough. 7 minuten voor 7 uur. Hoog tijd om met Margot te gaan praten over het weer. Goedemorgen, Margot.
1: Goedemorgen.
0: Nou, het is vandaag die lang verwachte dag. Nou, lang weet ik niet, maar die verwachte dag, zoals gisteren ook nog uitgesproken door jouw collega, door Gita, ja. Dat het vandaag wel 25 graden gaat worden. Jij doet er nog een graadje bovenop, begrijp ik?
1: Ja, ik heb jou net een berichtje gestuurd. En
0: zeker.
1: Ik heb gezegd, het wordt 26 graden. Ja,
2: wow.
1: Dat is volgens de weermodellen. Hè? Maar als we nu naar buiten kijken, dan zien we nog een tamelijk bewolkte hemel. Want wat er gebeurd is afgelopen nacht, is dat er een warmtefront over het westen, noordwesten van ons land naar het noorden is getrokken. Daar zat zo even nog flink wat onweer boven Friesland en de Waddeneilanden bij.
0: Ja?
1: En achter dat warmtefront is de lucht natuurlijk nog poepievochtig. Dat merk je als je buiten komt. Het is niet koud buiten, maar het is al wel heel warm en dat heeft vooral met de luchtvochtigheid te maken. En als je dan naar boven kijkt, dan zie je af en toe wel de maan, want het is geen lage bewolking, maar er zijn wat hoge, middelbare wolken, waardoor de maan al zichtbaar is en strakjes ook de zon. Maar het duurt even voordat al dat vocht verdampt is en voordat de zon echt zijn werk kan doen. Mm-hmm. En dat is pas in de loop van de ochtend en vanmiddag. En dan ook zal het niet helemaal wolkeloos zijn. En dat het zo warm wordt, dat heeft niet alleen met de zon te maken, maar ook met de wind, die aanvoer van hele warme lucht. En op dit moment komt de wind nog uit een oost- tot noordoostelijke richting, een windkrachtje 3. En die gaat langzaam naar het zuidoosten draaien. Nou, dat is natuurlijk de warme hoek.
0: Precies.
1: Dus uiteindelijk, hè, als die föhn aangaat vanmiddag, dan zien we die temperaturen omhoog schieten. En dan kan het zomaar eens gebeuren dat we op 25 tot 26 graden gaan uitkomen.
0: En dat zijn de plekjes in de schaduw, hè, notabene. Toch?
1: Ja, ja, zo'n temperatuur wordt altijd gemeten, zeg maar, in een weerhutje.
0: Ja.
1: En dat weerhutje, dat is bedekt met lamellen, zodat de directe zonneschijn daar niet op kan schijnen. He, want dan krijg je misschien nog wel veel hogere temperaturen.
0: Mm-hmm. He,
1: maar dat is echt in de schaduw gemeten, met een beetje wind erbij. En dan komen we uit op een zomerse 25 tot 26 graden op de ene laatste dag van september.
0: Precies. Het kledingadvies vandaag is luchtig, hè, denk ik. Luchtig kleden.
1: Ja, luchtig. Ja, luchtig kleden zou ik wel doen, ja.
0: En voorlopig nog eventjes rekening houden dat het nog niet zo zonnig is. Als de zon erbij komt, even half acht, denk ik, vanmorgen.
1: Ja, ja, ja, dat denk ik ook. Het is aan het begin van de ochtend hebben we nog met bewolking te maken. Maar in de loop van de ochtend en ook vanmiddag komt die zon er wel degelijk bij. Hoewel het niet helemaal wolkeloos zal zijn vanmorgen.
0: 5, 26 graden. Meer over morgen en de rest van de week. Horen we in het volgende uur graag van je, Margot. Dankjewel voor nu, hè. Tot zo.
1: Ja.
0: Utrecht is wakker. Het nieuws, weer verkeer. In het volgende uur hebben we een pittig onderwerp, vind ik. Dat is een bijeenkomst in Driebergen. Het gaat over mensen die een angststoring hebben, bijvoorbeeld. Een nieuwe groep mensen die bij elkaar gaat komen.
2: Ja, dat is wat, ja.
0: Praten we uitgebreid over door. Dit is Bruno Mars.

De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest...

0: met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
1: 2 topmerken, 1 event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
2: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen. Dat is een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar eerder. Ruim 3/4 van de doden door een val is ouder dan 80 jaar. Gisteren begon een valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar verhaal groeide uit tot een symbool van de woningcrisis in Spanje, zegt correspondent Miral de Bruyne.
4: Sinds 2020 zijn de huizenprijzen heel hard gestegen. Als je naar heel Spanje kijkt, zie je dat koopwoningen met 35% duurder zijn geworden dan voor de coronapandemie. En de huur die is maar liefst met 45% gestegen.
3: Tienduizenden mensen gingen gisteren de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Een Brits schaakwonder van 11 jaar heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Bodana Sivanandan pakte die titel tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Ze leerde zichzelf schaken tijdens de coronaperiode en ze zegt dat ze wil doorgaan en geschiedenis wil blijven schrijven.
5: Well, I want to be one of the best chess players in the world. And that's like my main long-term aim. And yeah, for now I just want to keep improving and doing my best.
3: Het weer droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm, met maximaal van 25 graden in het westen en 28 in het zuidoosten.
6: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. De tweede uur van Utrecht is wakker. Het is inmiddels 2 minuten over 7 geworden. Marjolein bij ons in de studio. Goedemorgen, Marjolein.
7: Goedemorgen.
6: Het nieuws uit de regio.
7: Op de A2 is vannacht een dronken automobilist van de weg gehaald. De auto slingerde over de snelweg en dat werd gezien door de politie van de Ronde Venen. Hij was niet alleen onder invloed van alcohol, ook van drugs. Veel Utrechtse jongvolwassenen mijden zorg uit angst voor hoge kosten. Vooral afspraken bij de tandarts of een fysiotherapeut worden uitgesteld. Net als de vervolgafspraken bij specialisten. Deels komt dat door een gebrek aan kennis over verzekeringen. Wat wordt er vergoed en wat niet? Mm-hmm. En Samuel Welte is weer eens in de prijzen gevallen. Bij de Buma NL Awards ging hij gisteravond met 4 prijzen naar huis.
6: Zo, geweldig hè. Zo'n jonge leeftijd zoveel prijzen. Het doet natuurlijk hartstikke goed natuurlijk.
7: Uiteraard ook weer voor... Echte liefde is te komen.
6: Ja, geweldig. Echte liefde is te komen.
7: Maserati.
6: Ja, ja, ja, precies. Ja, ja, ja. En doe het goed. Hey Marjolein, dankjewel. Dit is het nieuws in het kort. Uitgebreid 7:30 bij ons op de zender. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Het is wat drukker op de A1. Stroe-Hoevelaken richting Amsterdam. Een minuutje of 5 ongeveer extra reistijd. En op de A28 10 minuten vertraging van Zwolle naar Amersfoort. En dat meet de ANWB tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk.
8: Bij BVR staat comfort hoog in het vaandel. Daarom laten wij winterse kou en zomerse hitte buiten. Zo blijft het binnen aangenaam, ieder seizoen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het heurt.
9: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
8: Kou en hitte buiten, comfort binnen. BVR Wooncomfort.
10: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
11: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op van

0: een Rembrandt in Amsterdam.nl.
1: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
2: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
4: Robert-Jan in de automobiel, de zelfbesturing, zeg maar. Zo gaat dat. Hij gaat naar de zelfpiep vandaag. Goedemorgen, Robert-Jan.
5: Ja, goedemorgen. Ja, je moet er wel een beetje sturen in de reportagewagen.
4: Dat wel.
5: Zeggen. Maar wel soms van die piepjes dat je denkt van, joh, piepjes, weg met die piepjes. Maar goed, eens even kijken. Dat is even een ander onderwerp. Ik nader nu volgens mij de zelfpiep. Daar staat hij met grote letters,
4: nu
5: de
4: al.
5: Bibliotheek. Ja. Ik weet niet zeker of dit hem is, maar het ziet er fors uit. Een soort klaslokaal met boekenkasten erin. En toch een forse ruimte. Nou, als het goed is, kun je daar dus zo meteen vanaf 19:30 kun je daarin. Er is geen personeel aanwezig. Dat is de truc van een zelfbiep. En het is de derde vestiging in Utrecht die van de week is opengegaan.
4: Ja.
5: Kortom, we gaan eens even kijken wat er verder achter dit concept huist.
4: Maar hoe kom je daar binnen dan? Met een breekijzer of zo?
5: Ik denk met een pasje.
4: Oh ja.
5: Met een pasje.
4: Maar heb je een pasje bij je dan?
5: Ik heb geen pasje bij me.
4: Nou.
5: Maar ik heb hier natuurlijk een rendezvous. Dat begrijp ik.
6: Met
5: de mensen van de bibliotheek. En ik heb inderdaad mijn maniertjes om binnen te komen. Dus maak je niet ongerust.
4: Je hebt zo je ingangen,
5: alles,
4: zeg maar.
5: Ja, en anders wordt het radiofonisch erg leuk om binnen te komen.
4: Dat lijkt me ook, ja. Hey, je bent in Utrecht in Zuilen, hè, voor de duidelijkheid.
5: De Wijdzuilen in Utrecht, ja, dat is het.
4: Oké, nou we gaan je horen uitgebreid naar 19:30. Dan vanuit die zelfbiep. Ik ben heel benieuwd wat het verhaal daarachter is. En hoeveel mensen daar gebruiken. Van gaan maken, want het is al de derde vestiging in Utrecht.
6: Ja, ik ben benieuwd of het een beetje gezellig is daar.
4: Ja, precies. Ja. Nou, de sfeer gaan we proeven. Na 19:30 nogmaals, in Utrecht is wakker. Over sfeer gesproken. Vroeger, de sfeer van kinderboeken voorgelezen worden of zelf duiken in de leuke kinderboeken die er zijn. Daar praten we vandaag over.
6: Ja, dat is de vraag. Welk kinderboek heb jij helemaal stuk gelezen in je jeugd? Zijn we benieuwd naar, omdat hij aan tafel kon niet praten met de schrijfster van het Kinderboekenweekgeschenk. Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
4: Zometeen gaan we bellen met Ali Nooit Gedacht. Die is van de Angst, Dwang en Fobie Stichting. In Driebergen komt namelijk vandaag een nieuwe groep mensen bij elkaar. Die toch wel moeten leven met overmatige dwangklachten.
6: Ja, dat is me wat.
4: Hoe ziet dat uit? Dat horen we zo meteen. In Utrecht is wakker. Nu Man at Work.

0: hele goede morgen zelfs. Een hele warme dag gaat het worden vandaag. Je hoort meer over het weer zometeen hier bij Radio M Utrecht. Dit is Utrecht is wakker met nieuws, weer en verkeer. Het is inmiddels 14 minuten over 7 geworden.
1: In Driebergen komt vandaag een nieuwe groep mensen samen die leeft met dwangklachten. Ja, ze ontmoeten elkaar daar zodat ze herkenning en steun kunnen vinden in elkaars ervaringen. En dat wordt georganiseerd door de Angst, Dwang en Fobie Stichting. We spreken Addy Nooit Gedacht daarvan. Goedemorgen, Addy.
2: Goedemorgen.
1: Hey, fijn dat je bij ons bent. Ja. Als je leeft met dwangklachten, waar heb je dan precies last van eigenlijk?
2: Je kunt last hebben van dwanghandelingen of dwanggedachten.
1: Ja.
2: En dwanggedachten, dat speelt zich voornamelijk in je hoofd af. Dat kan bijvoorbeeld tellen zijn, dwangmatig tellen. En dwanghandelingen, wat veel voorkomt, is overmatig handen wassen.
1: Oh ja.
2: Controledwang komt veel voor. Dus controleren of de deur goed dicht zit, of het gas uit is, of de kraan goed dicht is.
1: Ja, ja, dat zijn dan die dwanghandelingen. Ik ken iemand die voordat hij wegging graag 7 keer de sleutel in en uit het sleutelgat deed. Is dat ook een voorbeeld?
2: Ja, dat is wel een voorbeeld, ja. Ook omdat het dan precies 7 keer moet.
1: Ja.
2: Ja, ja, dat is wel dwangmatig, ja.
0: Waar komt dat dan vandaan, Addy? Want het is verschillend natuurlijk, hè, waar mensen dus last van hebben. Maar is dat...
1: Hoe
0: ontwikkelt zich dat dan bij je?
2: Nou, het kan vaak naar de oppervlakte komen door een live event. Dus bijvoorbeeld een verhuizing of de geboorte van een kind. Of een scheiding. En dan kan het zich vaak openbaren. En dat kan zich dan uiten in die dwanghandelingen en die dwanggedachten.
1: Ja, begrijp ik dan goed dat als stel iemand maakt iets mee waarbij je de controle verliest, dat mensen het eigenlijk bewust al onbewust terug willen pakken door dit soort dingen te doen, zeg maar?
2: Ja, dan gebruik je het juiste woord. Controle is heel erg belangrijk. Dat is wat de mensen met dwangklachten graag willen. Die willen graag controle ergens over hebben.
1: Ja.
2: Dus dat gaan ze dan zoeken in de controle. Of met de smetvrees in het schoonhouden van bijvoorbeeld de handen.
1: Ja, precies. Ja, daarover gesproken. Jij bent zelf ervaringsdeskundige als betrokken bij de stichting. Zelf heb je last gehad van de ernstige smetvrees en ook angststoornissen. Hoe ben jij op het punt gekomen om hier vanaf te komen?
2: Nou, vanaf ben ik er niet.
1: Oké.
2: Dat is
1: eigenlijk... Ben je er ooit vanaf eigenlijk? Excuus.
2: Nou, ik heb die illusie voor mezelf niet. Nee. Ik heb wel... bij mij is het heel erg naar voren gekomen na de geboorte van mijn zoon. En toen heb ik intensieve therapie gehad. Dat heeft mij wel goed geholpen. En het is niet dat ik er vanaf zou komen, maar dat ik er mee om leer gaan.
1: Ja, precies. En is dat vaak ook de boodschap die mensen met dwangklachten krijgen als ze in therapie gaan? Van oké, het kan zijn dat je er nooit meer vanaf komt, maar leer ermee leven?
2: Ja, ik denk dat het overgrote deel ermee moet leren leven.
1: Ja, rustig. Hoeveel mensen hebben dit eigenlijk al, die weet je dat?
2: Zo tussen de 200 en 250.000.
1: Oké, zo, dat is best een groot aantal van de Nederlanders. Hey, en vanavond dus lotgenotencontact in Driebergen. Waarom is dat belangrijk?
2: Nou, je ontmoet lotgenoten. Mensen die in hetzelfde schuitje zitten. Je kunt ervaringen delen. Je kunt rekenen op begrip, op herkenning en erkenning. En het is gewoon heel fijn om bij elkaar te zijn.
0: Maar durven mensen daar makkelijk over te praten? In het openbaar misschien niet, maar in groep kan ik me voorstellen. Als je allemaal dezelfde kenmerken hebt van dwang, dat je dat wel kunt.
2: Ja, mijn ervaring is in onze groep, zeg maar, die vanavond dan weer gaat starten, dat over het algemeen erg goed gaat. Mensen vinden de eerste keer vaak wel spannend. Het werpt wel zijn vruchten af.
1: Ja. Kun je ook dwangklachten hebben zonder dat je het zelf doorhebt? Zeg maar dat je bewust die handelingen doet en dat je denkt, ja, laat maar, het doe
2: ik
1: gewoon.
2: Je hebt natuurlijk ook een heel groot grijs gebied, hè. Je weet allemaal wel dat als je op vakantie gaat bijvoorbeeld, dat je even extra checkt of de deur goed dicht zit. Mm-hmm. En dat zijn dan van die gewoontes geworden. Dus daarin zou je misschien kunnen denken, ja, je hebt het zelf nog niet door, maar het is echt helemaal ingesleten in je leven.
1: Ja, ja, ja, exact. Nou, vanavond dus die eerste bijeenkomst. Deze groep die begint in Driebergen zit al vol, maar mocht iemand dit horen en denken, nou, ik ken of ben iemand die hier last van heeft, waar kunnen we dan terecht?
2: Nou, we hebben ook nog een groep dwang en autisme, een combinatiegroep. Okay. Uh-huh. Die start volgende week woensdag en daar is nog wel plek.
1: Ja.
2: En dan zou je contact op kunnen nemen met mijn collega Mira. Zij is de coördinator van het lotgenotencontact.
1: Oh, oké, okay. Dan kunnen we naar een website toe, of hoe gaat dat?
2: Ik kan een telefoonnummer even geven. Dat is 0343 51 80 80. En dan vragen naar Mira.
1: Ja.
2: En we hebben natuurlijk een website, www.adfstichting.nl.
1: Heel goed, kunnen mensen terecht voor meer informatie. Dit was Addy Nooit Gedacht van de Angst, Dwang en Fobie Stichting. Dankjewel en succes vanavond.
2: Ja, dankjewel.
3: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
0: Mind Over Matter van Waylon.
4: Mind over matter. The time we had together is gone.
0: De Nationale Nieuwe.
3: Radio M Utrecht.

0: elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10:00.
1: Dat klopt. Samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Zoek je bijvoorbeeld oud-klasgenoten voor een reunie? Heb je hulp nodig in de tuin? Of wil je aandacht voor een bijzondere tentoonstelling? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10:00. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Boudewijn de Groot. En als de rook om je hoofd is verdwenen, ja, dan weet je het wel, hè. Dan gaat het allemaal gebeuren vandaag. Zullen er veel mensen gaan barbecuen vandaag, denk je, Anne?
1: Oh, nou, dat zou zo kunnen. Je brengt me op ideeën ook, leuk.
0: Ja, zeker. Ja. Ik ga wel buiten eten. Mijn zoon komt te eten vandaag.
1: Oh, gezellig.
0: Ik heb gezegd, het is lekker weer, dus we gaan wel buiten eten. Ik ga niet barbecuen overigens.
1: Wat ga je maken dan?
0: Dat weet ik nog niet. Ik denk wel iets van een salade of zo. Ja, of iets luchtig.
1: Een stukje vlees.
0: Ja, kip of zo erbij. Ik weet nog niet. Ideeën of niet? Want dit
1: Dan ga ik even wat voor je bedenken. Zo.
0: Oh, heel lekker. Ja. Marjolein, buiten eten vandaag ook of niet? Van qua weer?
2: Nou, ik heb eigenlijk alles alweer, weet je wel, zo afgedekt en zo. Ja. Ik heb eigenlijk geen zin om die kussens weer naar buiten te halen.
0: Dat
2: ik weet het nog niet. Maar misschien moet ik me even daartoe zetten. Want het is natuurlijk wel echt lekker om nog even buiten te zitten.
0: Ik vind het sowieso heerlijk buiten eten, hoor. In het weekend ook, als het een beetje goed weer is, dan...
1: Dan ben je allemaal wel heerlijk aan het water.
0: Huppakee, meteen naar buiten toe. Ja, ik vind het wel lekker. Nou, dat dus. Jij gaat even nadenken over wat ik ga eten vanavond.
1: Ja, zeker. Binnen een paar minuten heb ik wat voor je.
0: Hartstikke goed. Ja, tips zijn welkom, hoor. Het is bijna 8:30, zo meteen het nieuws uit de regio.
2: Ja, dat gaat over steeds meer jongvolwassenen die een bezoek aan de tandarts uitstellen vanwege de hoge rekening. En Samuel Welte, die is weer eens in de prijzen gevallen.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
11: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
0: Bijna 7:30, Radio M Utrecht met het nieuws uit de regio door Marjolein.
2: Goedemorgen, over zorgmeiders. Veel Utrechtse jongvolwassenen mijden zorg uit angst voor de hoge rekening. Vooral afspraken bij de tandarts of de fysiotherapeut worden uitgesteld. Net als vervolgafspraken bij specialisten, omdat er onduidelijkheid is over de kosten. Deels komt dit door gebrek aan kennis over verzekeringen bij 18 tot 27-jarigen. En daarnaast wil de gemeente Utrecht regelingen voor mensen met een laag inkomen onder de aandacht brengen. Burgemeester Dijksma kan een demonstratie bij restaurant Roemer in Leidse Rijn niet verbieden. Dierenactivisten willen dat foie gras van de menukaart gaat vanwege de productiemethode. Ze willen daar blijven demonstreren totdat het gebeurt. Volgens de gemeenteraad heeft Active for Justice al zeker 15 keer actie gevoerd. Verbieden kan alleen bij risico's voor de gezondheid. Op 8 oktober staat een nieuwe actie gepland. Op de A2 is vannacht een dronken automobilist van de weg gehaald. Die auto slingerde over de snelweg en dat werd gezien door de politie van de Ronde Venen. Uit de controle bleek dat de bestuurder had gedronken, maar ook onder invloed was van drugs. Hoeveel hij had gebruikt wordt nu verder onderzocht. De Utrechtse zanger Samuel Welte was de grote winnaar bij de Buma NL Awards. Hij ging gisteravond met 4 prijzen naar huis. Maar dat is voor hem niet het belangrijkste.
13: Mijn omgeving gewoon trots te maken. Zoals mijn oma die nu aan het kijken is, of mijn moeder, of mijn chauffeur Sjaak. Ja, als ik hen zie opgroeien, dat maakt mij nog veel trotser.
2: Ja, het was ook een lekker feestje daar zo te
0: horen.
1: Cheerio. Juist in de wereld. Andere Utrechter op de achtergrond.
2: Heerlijk. Ja, goed. Samuel die kreeg 2 prijzen voor Echte Liefde is te koop. Ook de nummers Alles kan kapot en Uitslover samen met de Utrechtse bankzitters. Die vielen in de prijzen. Nou.
0: Nou,
2: mooie avond dus voor hem.
0: Heb ik al gefeliciteerd? Nee, bij deze gefeliciteerd.
1: Gefeliciteerd, Samuel.
2: Het weer nog even zomers warm. Flink wat zon. Ook misschien wat wolkjes, maar ook 26 graden.
0: Dat is het vooruitzicht vandaag. En meer over het weer horen we zo meteen van Margot Wibberink. En jou horen we natuurlijk ook weer.
2: Ja, zo, tot zo weer.
0: 8:30, 9:30, 9:30, uitgebreide bulletins. En 8:00 natuurlijk ook weer. Verkeersinformatie van de ANWB. A1 wat druk tussen Stroehoef, Lakenminuut of 5 richting Amsterdam. De A12 Utrecht Den Haag tussen Nieuwebrug en Gouwen. Het knooppunt doe je 10 minuten langer richting Den Haag. Dus vanuit Utrecht komend. Minuutje of 10 en ook 10 minuten vertraging op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Dat meet de ANWB vanaf strand Mulde tot knooppunt Hoevelaken.
14: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
15: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
16: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
17: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
18: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
19: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
20: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
19: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
21: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Oh Baby, I'm Your Man van Wham, George Michael en Andrew Ridgeley uit de jaren 80, de muziek. Het is 8 minuten over 7:30 geworden. Wij gaan verderop in de uitzending praten over boeken, met name kinderboeken. Kijk maar op Facebook van Radio Wham. Dan weet je waarom we dat gaan doen. We horen nog in dit uur Margot Ribbering en het weer voor Midden-Nederland over die warme dag van vandaag en de komende dag. Dus morgen ook nog een keer zo'n warme dag in Midden-Nederland. Maar eerst gaan we de komende minuten het hebben over de zelfbiep. De zelfbiep is een bibliotheek zonder personeel waar je naar binnen kunt gaan wanneer je wilt. Om een boek uit te kiezen, om ter plekke ook te lezen. Maar het is ook een plek waar je kunt gaan zitten om te gaan studeren. Die zelfbiep is echt een trend in de stad Utrecht. Want na Kanaleneiland en Leidsche Rijn Centrum kun je vanaf nu ook terecht in Zuilen. Ja, dan gaan we eens even een kijkje nemen, dacht verslaggever Robert-Jan Boy. Goedemorgen Robert-Jan, ben je al binnen?
1: Jazeker, goedemorgen. Nee, ik ben nog niet binnen. Dat kon eigenlijk vanaf 7:30. Maar we hebben eventjes gewacht om de binnenkomst echt helemaal live mee te maken. Midden in de woonwijk spreekt vanzelf natuurlijk de wijk Zuilen. Ik zei het net al, iets na 7:00. Een tamelijk groot gebouw. Je kijkt naar binnen toe, dan zie je de boekenkasten staan. Vol met boeken. Een soort klaslokaalachtige ruimte. Misschien nog wel groter. Hier een glazen schuifpui. Ik zie daar een kastje met een codemogelijkheid. Rosemarijn Ludolfi.
2: Ja, goedemorgen.
1: Manager zelfbieps.
2: Ja, dat klopt.
1: Er staat hier met grote letters de bibliotheek. Ja. Ik dacht eventjes, zou het hier nou wel zijn?
2: Ja.
1: Nou, kun je dat voorstellen?
2: Ja, dat kan ik me op zich voorstellen, maar je bent helemaal goed. Je staat hier goed.
1: Hoe gaat het in zijn werk?
2: Nou, wij hebben bemenste openingstijden, maar die zijn in de middag. En jij mag nu al naar binnen als leden van de zelfbieps.
1: Nou, ik ben geen lid, maar goed, bij de gelegenheid.
2: Op dit moment doen we even alsof je lid bent.
1: En ik heb hier een pasje gekregen, inderdaad.
2: Ja, die scan je hier.
1: Die gaat hiervoor, oké. Okay.
2: Ja, en dan mag je de code invoeren die we je net hebben toegefluisterd.
1: Ja, dat is 0, hup, 0, dat. Hartstikke idee. Even geduld, AUB.
2: Ja, en de deur is
1: wat
2: nu open.
1: Wat gebeurt er nu?
2: Nou.
3: De deur gaat open.
2: En je mag naar binnen. En dan wachten we even.
1: Hier een schuifdeur.
2: Ja, en daar gaan we.
1: Wacht even, daar zitten een aantal mensen aan het tafeltje. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Wij zijn van het zeer populaire station Radio M.
4: Oh.
1: We komen een diepte-reportage maken over de zelfbiep. Kent u dat?
4: Ja.
1: Kent u dat?
4: Ja, een beetje.
1: Ja?
4: Maar ik maak er zelf geen gebruik van.
1: Oh, wat bent u hier aan het doen dan?
4: Werken.
1: Werken?
4: En logistiek.
1: Ah,
4: boeken.
1: U zit hier wat in een andere ruimte zitten te doen of zo?
4: Klopt.
1: Nou, wij gaan even naar de zelfbiep toe. Die schijnt hier dus ergens te zijn.
4: Oké. Okay. Veel plezier.
1: Veel plezier. Misschien kunt u zo meteen nog een keisje komen nemen. Hij is net geopend namelijk.
4: Ja.
1: Ja, Rosemarijn Ludolfi.
2: Ja.
1: Is het altijd zo dat er ook nog andere dingen, zeg maar, huisvest zijn in het gebouw?
2: Ja, het is het gebouw waar we ook de logistieke punt tussen alle vestigingen hebben. Dus boeken die van de ene vestiging naar de andere gaan, die worden hier uitgesplitst en opnieuw op transport gezet. Ja. Dus we zijn hier ook een aantal dagen in de week ook transportmedewerkers.
1: Maar is dat alleen hier of ook een Kanaleneiland en Leidsche Rijn?
2: Nee, dat is alleen hier.
1: Aha.
2: Ja.
1: Maar ik kan even van voorstellen dat je ze binnenkomt met dat pasje en dat je in volmaakte eenzaamheid in zo'n ruimte zit.
2: Ja, dat kan ja. Het kan zijn dat je hier helemaal alleen bent. Ja, en er zijn mensen die dat misschien heel prettig vinden.
1: Ja.
2: En ook mensen die dat misschien wat minder prettig vinden. Maar dat kan dus inderdaad wel.
1: Nou, we lopen hier nu langs de boekenkasten. Het is echt fors, de boekenverzameling die we hier zien.
2: Ja.
1: Tafeltjes voor de boekenkasten waar ook boeken zijn uitgestald. Even kijken, kun je nog ergens zitten? Want hoe is dit verder ingedeeld?
2: Ja, nou, er zijn een aantal tafels.
1: Oh, hier, kijk. Ja, tafels.
2: Ja, langs de ramen vind je ook nog bureaus, studieplekken waar je kan zitten.
1: Printer.
2: Is uiteraard een printer. Er zijn ook aparte studiecabines, maar die zijn tijdens de zelfbieb dan weer niet open. Maar ja, er is vrij veel ruimte om te zitten. Er zijn bij de kinderhoeken zijn ook lekker banken waar je even op kan gaan zitten.
1: De kinderhoeken?
2: Ja.
1: Ik denk meteen aan de kinderboekenweek die gaat beginnen.
2: Ja, dat klopt.
1: Is dat ook nog te zien?
2: Ook nog te zien. En sowieso bij de bibliotheek altijd een drukke tijd. De kinderboekenweek, ze gaan veel activiteiten ook weer doen.
1: Afdeling romantiek hier. Baby's houden van boeken zien we
2: hier
1: staan.
2: Precies. En hier komen we dus in de kinderhoek.
1: Oh,
2: nou,
1: ja, met bankjes.
2: Kan je lekker op een bankje gaan zitten als je dat fijner vindt dan een stoel.
1: Nou.
2: Zoek een plek die je prettig vindt.
1: Maar even voor de duidelijkheid, dit is dus gewoon een reguliere bibliotheek met bepaalde openingstijden.
2: Ja.
1: En die zelfbieb gaat langs die openingstijden heen eigenlijk.
2: Ja, deze vestiging in Zuilen die was voorheen voornamelijk in de middag geopend. Dat is hier nog steeds. We doen niks aan die openingstijden. Maar omdat we weten dat er hier mensen in de wijk zijn die ook graag in de ochtend of in de avond zouden willen.
1: Vanaf 7:30 bijvoorbeeld dus?
2: Bijvoorbeeld vanaf 7:30 ochtends zijn we nu begonnen met de ochtend openstellen via het zelfbiepsysteem.
1: Hmm.
2: Ja.
1: En waarom is dat zonder personeel?
2: Nou ja, omdat we geen ruimte zien om onze personeelsuren uit te breiden. Heel jammer, zouden we natuurlijk graag willen, maar die ruimte voelen we niet. Maar we zien wel een leegstaand pand waar mensen gebruik van kunnen maken. Waar de wijk iets aan kan hebben, ook op momenten dat wij er niet zijn.
1: Ja.
2: Nou, en die ruimte willen we graag bieden.
1: Ik begrijp wel dat er veel vragen zijn van, goh, dan zit je hier helemaal in je eentje. Kijk, we horen nu de stemmen op de achtergrond natuurlijk van de andere mensen. Maar dan zit je hier in volmaakte eenzaamheid helemaal alleen.
2: Ja, ja, het zou kunnen.
1: Hoe wordt daarop gereageerd?
2: Nou ja, het kan zijn dat je dat aan het begin een beetje spannend vindt of een beetje ongemakkelijk. Maar over het algemeen is onze ervaring dat mensen daar uiteindelijk ook aan wennen. En als je het niet prettig vindt, ja, dan kom je lekker op het moment dat we wel bemensd open zijn. Vinden we ook hartstikke gezellig. Dan staat de koffie ook klaar.
1: Nou, over koffie gesproken.
2: Ja.
1: Is dat ook als je in volmaakte eenzaamheid hier zit te krijgen?
2: Jazeker, de koffiemachine staat klaar. Dus als je wil, kunnen we zo even bakken.
1: Nou, dat lijkt mij een stekend idee. Dan gaan we zo meteen uitgebreid weer verder.
2: Helemaal goed.
1: Want we hebben er uiteraard nog wel veel meer vragen.
2: Ja.
1: En we kunnen misschien even een boekje uitkiezen in de tussentijd.
2: Nou, goed idee. Laten we dat doen.

0: De Supremes onder aanvoering van Diana Ross natuurlijk. En ja, wat een leuk nummer is dit weer. Echt die Motown-klassiekers die weer tevoorschijn komen bij Radio M Utrecht. Deze You Can't Hurry Love. En zo is het maar net. Moest even die kikker uit de keel halen. Weg is die. Huppakee.
1: Oh ja, dat was van heel de ochtend.
0: Springt zo in de vijver. Vertel Anne, want er komen veel reacties binnen op de kinderboeken natuurlijk. Hè?
1: Ja, welk kinderboek heb jij stuk gelezen in je jeugd? Waar kon je geen genoeg van krijgen? Nou, dat willen we weten vandaag, omdat Connie in Aan Tafel vandaag verder praat met de schrijfster van het Kinderboekenweekgeschenk. Nou ja, er zijn al heel veel reacties op binnengekomen van mensen die bijvoorbeeld Pinkeltje hebben gelezen. Vonden dat heel erg leuk. Of boeken van Annie M. G. Smit, Jip en Janneke. Nou, mijn jeugd was dat ook hoor. Jip en Janneke, die verhaaltjes met Takkie en alle avonturen die beleefden. Of De Mooiste Vis in de Zee, ook een mooie kinderboek. En Kruimeltje, zegt Michael, die vindt dat leuk. Pietje Bel. En De Groeten van groep 8 vond hij ook leuk om te lezen. Is ook iemand die stuurt een foto van een hele oude editie van De Schippers van de Chameleon. Ja, dat is ook een klassieker, hè? Hielke en Sietse Kinkhamer. Of
0: ja,
1: Klinkhamer.
0: Leuk. Ja, heel leuk is dat, ja. Ja,
1: zegt hij,
0: boek en de film vond ik ook leuk.
1: Ja, oh, de film was ook heel leuk, hè? Ja. Zegt hij, David zegt, voor het slapen gaan zette ik mijn leeslampje aan. Boek op het kussen en lezen maar. Soms las ik gelijk nog een keer. Ja, waarom? Om gewoon te kijken of ze bij het herlezen sommige dingen anders hadden opgeschreven.
0: Oh ja, ja, echt waar.
1: Wat schattig. Nou, hartstikke leuk, ja. Ja, weet je, vroeger, ja, ik ga nu ook oud klinken misschien, maar je had geen smartphones, je had geen Game Boy, je had geen tv, geen tablet. Ja, mocht je lekker boekje lezen voor je het ging slapen.
0: Mm.
1: Ja, ik probeer er nu een nieuwe gewoonte van te maken. Ik heb ook een boek op mijn nachtkastje liggen.
0: Ja?
1: Maar ja, tegenwoordig ben ik zo moe. Als mijn hoofd het kussen raakt, ben ik al weg.
0: Dan ligt je boek daar 's morgens als je wakker wordt.
1: Ja, ik heb TikTok geblokt. Ik heb al die social media geblokt. Een half uur voordat ik ga slapen nu.
0: Oh ja? Ja. Dus een soort dwang om daar wel steeds op te kijken op die telefoon?
1: Ja, ik kan niet stoppen. Ja, ja. Dus ik heb mezelf nu geconditioneerd en gezegd, nee, dat doe je niet meer voordat je gaat slapen. Je leest een boek, verdorie. Of je mag hem in je dagboek schrijven. Dat doe ik ook.
0: Oh, echt waar?
1: Ja.
0: Waar je die tijd vandaan, joh?
1: Ja, ik moet dan gewoon. Ja, ik lig gewoon alleen. Ik ben ook gewoon alleen. Dus ik heb
0: Ja, op zo'n manier. Ja, dat scheelt er nogal voor, ja.
1: Ik heb geen afleiding in bed.
0: Maar goed, je leest nog wel even een stukje uit een boek, dus.
1: Ja, vind ik wel leuk. Ja, zeker. Nou, we willen ook weten van jou welk kinderboek specifiek vind je leuk. Wat heb je stuk gelezen in je jeugd? Laat het ons weten. Dat kan in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: Henny zegt trouwens dat hij boekenkastje voor de deur heeft staan. En er wordt gebruik van gemaakt.
1: Oh, zo'n boekenbiep.
0: Ja, hartstikke goed. Dat zie je in de wijken, zie je dat wel staan. Of hangen, of nou ja, neergezet. En dat is een boekenkastje waar iedereen gewoon boeken kan lezen. Oh, ik zelf lees graag, zo zegt Henny, sportboeken. Maak er een fijne uitzending van. Nou, daar zijn we al mee bezig. De boeken van de Chameleon, zegt Frank Otter ook bijvoorbeeld. Oh, in WhatsApp. Ja. Dat en Marco, die zegt, goedemorgen Anne en Bob. Ik stap net in de vrachtwagen om de route te rijden en de hele dag naar Radio M Utrecht te luisteren. Nou, ik denk dat dat een mooie keuze is, Marco uit IJsselstein. En we krijgen allemaal de groetjes van Andrea. Die doet het eventjes, gewoon even een WhatsAppje. Dus,
1: moeten terug, gezellige boel in de app.
0: Helemaal voor elkaar. Nou, en of we een lekkere dag vandaag krijgen? Dat lijkt me wel qua weer. Maar gewoon goedemorgen. Want het gaat heel warm worden. Nu nog niet. Hoewel het toch wel een beetje klef misschien kan aanvoelen.
2: Precies, ja, dat is het goede woord. Het is een beetje klef, want ja, het is al 16 graden. En met deze hoge luchtvochtigheid voelt het buiten al hartstikke warm aan. Maar wat het nog ontbreekt, dat is het zonnetje. We hebben nog te maken met vrij veel restbewolking. Hoge, middelbare wolken van een warmtefront. Wat gisteren ook over onze provincie nog een paar buitjes eruit heeft geperst. Maar het meeste ging ten westen en ten noorden langs. En dat warmtefront, dat ligt op dit moment net ten noorden van de Wadden. Daarachter stroomt al die warme lucht onze kant uit. Maar er zit nog wel vrij veel restbewolking. Dus even geduld, AUB, als u wacht op de zon. In de loop van de ochtend en middag komt die zon er steeds beter bij. Hoewel het niet helemaal wolkenloos wordt. En dan hebben we nog de aanvoer van warme lucht. Op dit moment waait de wind uit een oost- tot noordoostelijke richting. Een windkrachtje 2. Hij gaat een beetje bijdraaien naar het zuidoosten. En dat is de warme hoek. En als dat gebeurt, ja, dan zie je die temperaturen als een raket omhoog schieten. En dan komen we vanmiddag uit op zo'n 26 graden. Ik heb even gekeken naar het dagrecord in de beeld.
0: Vertel.
2: En dat stamt uit, even kijken hoor, 1934.
0: Oh ja.
2: Toen
1: werd
2: het. Ik ook.
1: Was echt lekker weer toen,
2: 25,4 graden werd het toen op 29 september.
0: Dat is het record van de dag, dus van de 30e september. Dus dat gaan we overtreffen.
2: 29 september.
0: Oh ja, ik zei, sorry. 25 graden, dat dus wel. Maar we gaan vandaag
2: 25,4.
0: Als
2: we boven die 25,4 uitkomen, dan hebben we wederom een dagrecord te pakken.
1: Oh, wow. Ja.
0: Nou, met 26 in het vooruitzicht dan, daar gaan we dan vanuit dat we dat gaan halen. Maar goed, dat weten we pas aan het einde van de dag of we dat opgetekend hebben.
2: Ja, dat weten we pas aan het einde van de dag. En ik denk dat het maximum ook vrij laat gaat vallen. En dat het ook vanavond, het is natuurlijk herfst en de zon die gaat al vrij snel onder. Maar het blijft verrassend lang warm. Temperaturen tot een uurtje of 11 boven de 20 graden. Daarna gaan we langzaam terugkachelen naar 15 graden. En morgen denk ik dat we vooral de meeste zon in de ochtend uren hebben. 'S middags krijgen we vanuit het westen langzaamaan wat meer bewolking. Maar ook morgen zitten we nog in die keihete lucht. Dus ik denk dat die temperatuur morgen zelfs nog wat hoger uit gaat komen. Dus misschien ook wel een dagrecord met 26,5 graden op de laatste dag van september.
0: Ja, niet te geloven, hè?
2: Nee, hè?
0: Ja, of eigenlijk, maar eigenlijk misschien wel met wat we dit jaar allemaal hebben voorgeschoten.
1: Alle records vliegen je om de oren.
0: Dat denk ik wel.
2: Precies.
0: Nou, daarna is het weer gedaan met de pret. Daar gaan we het volgende uur misschien nog even over hebben. Maar we weten wat we vandaag en morgen voorgeschoteld krijgen in Midden-Nederland. Heb jij nog even nagedacht, Margot, over een weerspreuk voor deze warme dag?
2: Ja. En ik heb lekker een hele korte. En die klopt. Niet altijd, maar hier komt hij dan. Een warme september, een koude december.
0: Ja, dan gaan we het mee doen. Dankjewel, hè. Hartstikke goed. Dag Margot, tot straks weer, hè.
2: Ja hoor.
0: In het volgende uur Utrecht is wakker, hier bij Radio M Utrecht. En dat staat weer bol van nieuws, weer, verkeer, de actualiteit uit Midden-Nederland en diverse onderwerpen. En nu, Jan Smit, als je lacht.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody loves somebody, somebody.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.

0: avond van de nostalgie.
1: Een avond om nooit te vergeten.
0: Bij Radio M Utrecht.
2: De nieuwe Bed 2 TTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet BTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
5: Vergeet je niet in te smeren.
4: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
10: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.

0: ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen, is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De behoefte daaraan blijkt groot, zegt Veilig Thuis.
1: Omdat geweld niet stopt bij 5 uur. We merken heel duidelijk dat mensen ook na 5 uur behoefte hebben aan een plek waar ze hun zorg kunnen uiten, waar ze hun twijfels met ons kunnen bespreken. En de ervaring leert, kijken naar de afgelopen maand, dat heel veel mensen ons weten te vinden, ook na 5 uur in het weekend.
0: De uitbreiding is nu bekendgemaakt, maar werd een maand geleden al ingevoerd. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen, een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar daarvoor. Ruim 3/4 van de doden door een val is ouder dan 80. Het gaat alleen om mensen die struikelen, vallen of uitglijden. Slachtoffers die vallen in het verkeer met bijvoorbeeld een fiets zijn niet in de cijfers meegenomen. Gisteren begon een valpreventieweek waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan. Daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. Het weer droog, geregeld zon, ook al wat hoge bewolking. Het werd uitzonderlijk warm, met maxima van 23 graden op de Wadden tot 29 graden in het zuidoosten.
2: 8:02. Verkeersinformatie van de ANWB voor Midden-Nederland. Dat hoor je zo meteen. Eerst het nieuws uit de regio door Marjolein.
3: In Leerdam wordt volop gespeculeerd met grond waar een nieuwbouwwijk moet komen. Maar sommige van deze kavelknippers die grijpen mis. Want twee weilanden vlakbij het stadje zijn geen onderdeel geworden van de nieuwbouwplannen. Op de A2 is vannacht een automobilist van de weg gehaald die nogal slingerde. Dat werd gezien door de politie van de Ronde Venen. De bestuurder bleek onder invloed van alcohol en drugs. En waarom bij de Utrechtse jongvolwassenen zorg? Volgens de gemeente zijn ze bang voor hoge kosten, terwijl de rekening vaak ook gewoon wordt betaald door de verzekeraar. Nou, ook daar meer over zo om 8:30.
2: Tot zometeen dan. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Het is weer een duidelijke dinsdagochtendspits voor Midden-Nederland. Van Amsterdam-Apeldoorn, de A1. Daar doe je langzaam rijden of vertraag je Hoevelaken-Barneveld 5 minuten. Andere kant op, richting Amsterdam dus, tussen Baarn en Hilversum-Noord 5 minuten extra. De A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Vanaf afrit Geldermalsen tot afrit Eveningen heb je 1 minuut of 5 à 10 extra nodig. De andere kant op trouwens ook vertraging, want bij Beest is een ongeluk gebeurd. Tussen Vianen en Beest doe je 10 minuten langer over je reis. En de linkerreis ook doet het niet, dat wil zeggen die is afgekruist. A12 van Utrecht richting Den Haag. Het is al druk tussen Woerden en Bodegraven 10 minuten. Daarna als je verder richting Den Haag gaat tot aan Gouda, we komen er nog eens een keer 10 minuten bij. A27 Breda Utrecht, knoop met Gorkum Lexmond, 10 minuten vertraging. En ook vanaf de andere kant Almere Gorkum 10 minuten extra tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd. De laatste melding komt van de A28, Zwolle Amersfoort tussen Harderwijk Zuid en Strandhulde. 10 minuten extra.
4: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
5: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
4: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
6: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
7: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
8: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
7: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
9: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert koken plus baden uit Breukelen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je.

0: en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
2: Nou, zo meteen betrekken we je heel graag bij de kinderboeken. Daar zijn we benieuwd naar wat je vroeger las bijvoorbeeld. Maar eerst even naar verslaggever Robert-Jan Boy. En dan hebben we het ook over boeken, maar niet alleen over kinderboeken. In de nieuwe Zelfbiep in Zuilen in Utrecht. Goedemorgen Robert-Jan.
3: Goedemorgen Bob, ik heb de neiging om even wat zachter te gaan praten, want het is nou doodstil. De mensen van zojuist die aan het werk zijn, die zijn hier nu niet meer in de bibliotheek. Tamelijk grote bibliotheek, omhuld door boekenkasten. Wel lekker zit je hier aan een tafel, daar ben ik eventjes gaan zitten. En het mooie van een zelfbiep is dat je er gewoon, ja, in dit geval vanaf 7:30 in kunt, terwijl er geen personeel is. Dus ik zit hier nu in volmaakte eenzaamheid. Het is wel een beetje wennen, moet ik zeggen. Een paar boeken uit de kast gepakt, hier heb ik iets van mevrouw Brown, herkennen en veranderen met antropologische blik. Dat prikkelt de nieuwsgierigheid, ga ik even doornemen. Dan heb ik ook nog de weekenden aan het water, slapen aan zee, meer en rivier. Heerlijk rustig hier, in volmaakte eenzaamheid, ja? In de bibliotheek. Het is weer eens wat anders.
2: Lees even door, zeg ik dan. En voor, zometeen horen we je uitgebreid, Robert-Jan. Met wat meer tekst nog dan nu. Want dan is hij uitgebreid weer te horen vanuit die nieuwe Zelfbiep in Zuilen in Utrecht. Nu begrijp ik het in ene, Anne, waarom jij je iets roods aangetrokken hebt vandaag.
4: Ja, dat heeft een bepaalde bedoeling. Het is vandaag Dress Red Day.
2: Ja.
4: Ja, wat dat dan precies is, een dag in het teken staat van het hart. Een rood hart, dus de rode kleur van het hart. Die zul je onder meer zien in Hoogkaterijnen in Utrecht. Ja, het verschil tussen mannen- en een vrouwenhart is groot. En daar is niet altijd veel aandacht aan besteed. Maar daar willen ze een stokje voor steken.
2: Oké. Ja. Moet ik me dan aanpassen? Of niet? Want je hart kun je niet... Ik kan mijn hart wel even luchten bij je. Maar voor de rest
4: altijd.
2: Maar voor de rest kan ik er niks mee natuurlijk.
4: Nee, ja, inderdaad meer aandacht voor het verschil in medische zorg. Het schijnt dat een vrouw bijvoorbeeld op een andere manier een hartinfarct heeft als een man. En dat is recent ontdekt, laten we het zo zeggen. Dus er is nog veel uit te vinden over het vrouwenlichaam.
2: Dress Red Day, dat is het vandaag. We praten daar zo meteen over door in Utrecht is wakker. Ja, ik had het net al over de boeken. Niet die kinderboeken waar Robert-Jan in menu induikt is iets heel anders. Maar wel die kinderboeken eigenlijk, wat je vroeger las.
4: Ja, dat willen we weten. Omdat Connie praat in aan tafel met de schrijfster van de Kinderboekenweek geschenk. Ja, wat vond jij leuk? Pinkeltje, Pietje Puk, nou noem maar op. We horen het graag. Laat het weten in de app van RTV Utrecht. Of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
2: Muziek ook volop in Utrecht is wakker natuurlijk. Het is 8 minuten over 8, hier zijn de Poppies.

0: Doe maar. De tijd van Doe maar beleef je zo weer bij Radio M Utrecht. En meer Nederlandstalige muziek en zelfs een uur lang zometeen van 9 tot 10 bij Edwin in de hits uit Holland. Het is inmiddels 7:15 geworden. Draag iets roods vandaag. Dat is niet zomaar een kledingadvies van ons. Het is namelijk Dress Red Day. Omdat deze 30ste september 29 gaat.
1: Oh, 29,
0: ja. Ja, het is de 9. Wacht even, is het vandaag 30? Nee, het is de 29 september.
1: Ja.
0: In het teken staat van het hart, zo is het.
1: Ja,
0: jij hebt ook je in rood gehuld, hè?
1: Juist.
0: De rode kleur van het hart. En dat zul je onder meer vandaag veel kunnen gaan zien op Hoog Catharijn in Utrecht. Want daar staat namelijk de Hartstichting samen met het UMC Utrecht om aandacht te vragen tussen de verschillen die er zijn tussen mannen en een vrouwenhart. Daarover gaan we doorpraten met Charlotte Onland, universitair hoofddocent, klinisch epidemioloog bij het UMC Utrecht. Charlotte, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Aandacht hiervoor vragen. Verschil tussen mannen en vrouwenharten. Waarom is dat nodig?
2: Nou, we weten eigenlijk nog veel minder over het vrouwenhart dan over het mannenhart. He, daar is minder onderzoek naar gedaan. En we weten, wat we wel weten is dat hart- en vaatziekten bij vrouwen ook een groot probleem is. Het komt heel veel voor. Er sterven inmiddels meer vrouwen aan hart- en vaatziekten dan mannen. Maar we weten er nog te weinig van. En het presenteert zich vaak ook anders bij vrouwen dan bij mannen.
0: En tot nu toe is er gewoon te weinig onderzoek gedaan. Of eigenlijk kwam het niemand op om apart mannen en vrouwen van elkaar te scheiden dan?
2: Nou ja, dat klopt. Het is niet dat het in niemand opkwam. Maar lange tijd is hart- en vaatziekte eigenlijk als mannenziekte bestempeld. Dat ten eerste. Dus daardoor werd er minder onderzoek gedaan.
0: Ja.
2: We zien ook dat vrouwen minder vaak mee willen doen aan onderzoek. Maar wat ook belangrijk is, en dat is in ieder geval het belangrijkste probleem, als er onderzoek gedaan werd naar bijvoorbeeld behandelingen, medicijnen voor hart- en vaatziekten en eigenlijk voor een heleboel aandoeningen, dan mogen vrouwen vaak niet meedoen. Ten eerste omdat vrouwen zwanger kunnen zijn, dus mensen willen niet dat er per ongeluk schade is aan een ongeboren baby. Dus daarom kunnen harde zwangere vrouwen vaak uitgesloten.
0: Ja.
2: Maar ook is natuurlijk bij vrouwen schommelen de hormoonspiegels nogal, wat de resultaten zou kunnen beïnvloeden. Daar is men dan bang voor. Dus dat was ook een reden dat mensen liever niet wilden dat vrouwen meededen aan wetenschappelijk onderzoek.
0: Maar de visie is nu wat veranderd, begrijp ik.
2: Nou ja, we zien dat vrouwen andere type hart- en vaatziekten ontwikkelen dan mannen. Of althans, ze krijgen ook vaak gewoon een myocardinfarct. Maar er zijn ook nog wat andere aandoeningen die vaker voorkomen bij vrouwen dan bij mannen. We zien dat het bij vrouwen even vaak voorkomt. En we zien dat vrouwen toch ook wel anders kunnen reageren op die medicijnen. Dus het is ook belangrijk om dat onderzoek bij vrouwen te doen. Om te weten welke dosis moet een vrouw hebben. Ja. Hebben ze dezelfde medicijnen nodig?
1: Ja.
2: Nou, dat soort dingen.
1: Ja, als je als vrouw, ik ben een vrouw, stel ik krijg een hartinfarct. Hoe anders is dat dan in vergelijking met wanneer een man het krijgt?
2: Nou, het belangrijk is om te noemen dat vrouwen ook gewoon de typische klachten krijgen. Hè. Die mannen hebben dus pijn op de borst, benauwdheid. Dat zijn eigenlijk de meer typische klachten. Maar wat vrouwen ook vaker ervaren is een soort van meer drukkend gevoel. Alsof je BH-bandje te strak zit.
1: Oh.
2: Dat horen we vaak terug bij vrouwen. Pijn tussen de schouderbladen komt veel voor bij vrouwen. Maar ook een best wel atypische klacht als vermoeidheid. Wat natuurlijk moeilijk te duiden is, ook voor dokters. Dus bij vrouwen ervaren het ook vaak gewoon als heel erg moe zijn.
0: En mannen hebben daar dan, want ik ben wel meer een man natuurlijk, dat vraag ik dan ook.
2: Ja.
0: Als ik dan denk van ja, ik ben toch wel een beetje moe en zo, dan denk ik toch niet gelijk aan mijn hart, Charlotte.
2: Nee, en dat hoeft natuurlijk ook niet. Hè. Dat is ook zo. Maar we zien gewoon bij vrouwen die hele typische klachten die bij mannen er vaak zijn, als die dat echt pijn op de borst, dat hebben mannen toch echt veel meer dan vrouwen.
0: Ja.
2: Dat zien we gewoon bij vrouwen minder vaak. En we zien gewoon dat ze meer dit soort dingen rapporteren.
1: Ja.
0: Nou staan jullie vandaag op Hoog Catharijn om hier aandacht voor te vragen. Hoe uitzicht dat? Hoe zichtbaar is het UMC Utrecht dan in de Hartstichting?
2: Nou, we staan daar met een grote groep mensen, studenten, onderzoekers zijn daar. En leefstijlcoaches hebben we meegenomen. Iedereen kan daar komen om zijn bloeddruk te meten, cholesterol te meten, bloedsuiker en BMI. En ik kan dan in gesprek gaan met een leefstijlcoach over hoe kan ik wel hart- en vaatziekten voorkomen. Wat is er anders bij vrouwen dan bij mannen? En ze kunnen ook met onderzoekers in gesprek over het onderzoek dat wij nu doen naar hart- en vaatziekten bij vrouwen.
0: En dan vraag je iets heel simpels, maar misschien wel heel belangrijk. Zelf je bloeddruk meten, dat kan tegenwoordig best wel goedkoop met zo'n apparaatje wat heel nauwkeurig je bloeddruk meet. Hoe belangrijk is dat je dat zelf doet? Of dat je naar de huisarts gaat één keer in de zoveel tijd?
2: Ja, dat is belangrijk. Het is belangrijk om, bij vrouwen zeggen we in ieder geval na de menopauze. Maar in ieder geval na je 50ste jaar, bij mannen na je 40ste jaar, elke jaar even je bloeddruk te meten. Dat is om even in de gaten te houden of je bloeddruk niet te snel gaat stijgen, want dat verhoogt natuurlijk je risico op hart- en vaatziekten. Dus het is belangrijk om jaarlijks je bloeddruk te meten. Het is ook belangrijk om goed op je gezondheid te letten en een gezonde leefstijl te hebben om te voorkomen dat je hart- en vaatziekten krijgt.
0: Een helder verhaal, dit hierover. De verschillen tussen mannen en vrouwen. Het wordt maar weer duidelijk op deze manier dan in ieder geval. Met de uitingen die er zijn. Dank voor tijd en toelichting, Charlotte. En veel succes met elkaar vandaag op Hoogkaterijnen.
2: Geen dank, hartelijk dank.
0: Dag, Charlotte Holland van het UMC Utrecht. Ja,

0: 10 jaar geleden dat dit nummer uitkwam.
1: Meen je niet?
0: Ja, tijd gaat snel hoor.
1: 10 jaar.
0: En stap de feeling van Justin Timberlake. Het is 8:58. Zometeen het nieuws uit de regio. Maar Marjolein, wat heb je sowieso in het nieuws?
1: Ik heb het over pech voor zogenoemde kavelknippers in Leerdam. En een slingerende automobilist is op de bon geslingerd.
2: Zo gaat dat. Ja. Oké. Okay.

0: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
1: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
1: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
7: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
8: 1 minuut over 8:30. Dit is Radio M Utrecht. Hoog tijd voor het nieuws uit de regio. Door Marjolein.
9: Over grondspeculanten in Leerdam. Die grijpen mis. Twee weilanden die tegen Leerdam aanliggen zijn in meer dan 100 stukjes verdeeld om er met speculatie geld aan te verdienen. Maar daar wordt helemaal niet gebouwd. In Nieuwe Wijk Broekgraaf Noord komen 800 huizen. De twee weilanden zijn geen onderdeel geworden van die plannen. Zogenoemde kavelknippers die hoopten met doorverkoop snel veel geld te verdienen. Op de A2 is vannacht een automobilist van de weg gehaald. De auto slingerde over de snelweg en dat werd gezien door de politie van de Ronde Venen. Uit de controle bleek dat de bestuurder had gedronken en onder invloed was van drugs. Hoeveel hij had gebruikt wordt nu verder onderzocht. Veel Utrechtse jongvolwassenen mijden zorg uit angst voor de hoge rekening. Afspraken bij de tandarts of fysiotherapeut worden vaak uitgesteld, net als vervolgafspraken bij specialisten. Deels komt dit door gebrek aan kennis over verzekeringen bij 18 tot 27-jarigen. De gemeente Utrecht wil regelingen voor mensen met een laag inkomen ook meer onder de aandacht gaan brengen. De Utrechtse zanger Samuel Welten was de grote winnaar bij de Buma NL Awards. Hij ging gisteravond met 4 prijzen naar huis. Echte Liefde is te koop werd de succesvolste single en de succesvolste kroeghit. En ook zijn nummers Alles kan kapot en Uitslover, samen met de Utrechtse bankzitters, die vielen in de prijzen. En daar kun je meer over lezen ook op de app en website. Dan het weer zomers warm. Flink wat zon, ook wat wolken trouwens. En het wordt vanmiddag 26 graden.
8: En hoe laat ben je klaar met het nieuws? Laatste bulletin doe je om 11:30?
9: Ja, blijf dan daarna nog eventjes. Maar dan ga ik vanmiddag
8: de zon in.
9: Maar iets doen buiten.
8: Ja, je moet wel die meubeltjes naar buiten doen. Ik bedoel
9: Ik moet mijn hoesje eraf halen en mijn kussen sjouwen. Ja. dat moet wel.
8: Wat erg, hè? Maar dan ga je wel lekker even buiten zitten.
9: Ga ik daarna even zitten. Heerlijk. Slapen.
10: Ja, ook. Dankjewel. Lekker man in de zon.
8: Lekker in het zonnetje, ja. Ja, daar hoef je niet veel voor te doen als je morgen
9: vroeg opstaat. Nee, dan val je wel snel, dan kan je wel een dutje doen.
8: Ogen vallen vanzelf dicht. Met een lekker zonnetje het vooruitzicht Emma Goden brengt, die zometeen het weer gaat toelichten. Hoor je dat? In Utrecht is wakker. Marjolein, tot zo weer om 9:30.
9: Ja, tot dan.
8: Dan nieuws van de weg. Dat wil zeggen verkeersinformatie van de ANWB. Dat begint op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Hoevelaken-Barneveld. Bijna 10 minuten extra. Utrecht Den Bosch. Vanaf knopen de Everdingen tot aan Beest, waar eerder een ongeluk was. 10 minuten vertraging. Ja, en van Beest tot Zaltbommel. Kapotte auto. Auto met pech, mag je ook zeggen. De rechterrijst ook is dicht. Doe je 20 minuten langer. Van Beest tot Zaltbommel. Echt wel weer de regio uit. Maar dan weet je wat je voor je kiezen krijgt. De A12 Den Haag-Utrecht. Van Reewijk tot Nieuwebrug. 10 minuten extra. Richting Den Haag op de A12. Tussen de Meren en Woerden heb je 5 minuten vertraging. De A27 Breda-Utrecht. Knoop het Gorinchem-Bleeksmond. 10 minuten extra. Vanaf de andere kant ook vertraging tussen Bilthoven en Knopend Lunette, 10 minuten. En de laatste meldingen komen van de A28. Even kijken, richting Amersfoort vanuit Zwolle. Tussen Harderwijk-Zuid en Stalnul, 10 minuten vertraging. En vandaar tot Amersfoort-Vathorst komen er weer 10 minuten bij. En dat was de laatste melding voor dit moment, want ik heb het zo'n beetje samengevoegd. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht. Het is 8:45.
11: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis. Hart van Maarsen, daar
12: moet je zijn. Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
13: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
14: Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in Hart van Maarsen.
15: Daar moet je zijn. Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
16: Dag je uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
17: Beleef de Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
18: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.

0: Fleetwood Mac.
1: Tell me lies.
0: Goeie plaat, hè?
1: Leuk.
0: Ik kan geen enkel nummer bedenken van Fleetwood Mac dat ik niet goed vind, eerlijk gezegd.
1: Ik ben het roerend met je eens.
0: 1987 voor het album Tango in the Night. Ook weer een single gekomen, want toen kwamen er 6 in totaal af. En dat was niet nogal wat. Goed, het is 8:50. Utrecht is wakker met meer muziek. Onderweg gaan we het weer hebben over de zelfbiep in Utrecht. Inmiddels de 3e bibliotheek. Het lijkt wel een trend in de stad Utrecht aan het worden. Kanaleneiland, Leidse Rijn en nu ook in Zuilen. En dan moet je een pasje hebben om naar binnen te gaan. Er is geen personeel, maar ja, je kunt er vanaf 7:30 morgens wel lekker gaan studeren, lekker gaan zitten lezen of een boek uitkiezen en dat mee naar huis nemen. Robert-Jan Boy, nog altijd een goed plekje, denk ik, hè, voor jou in Zuilen.
2: Ja, je ziet het tussen de kinderboeken. Kleine huis zoekt een huis. Kleine muis zoekt een huis, zie ik hier. De kudde van Uki. Ballotje. Nou ja, ga zo maar door. Ik heb een boek uitgezocht hier over weekenden aan het water. En ik had hier ook nog herkennen en veranderen met antropologische blik. Dat is toch iets ingewikkelder voor de vroege hond, moet ik zeggen. Maar ja, het is hier een tamelijk grote bibliotheek. Je ziet het tussen de boekenkasten in alle rust. En het geinige is eigenlijk dat dit gewoon een reguliere bibliotheek is. Dus niet een aparte ruimte die is ingericht als zelfbiep. Maar hij is er gewoon. Straks weer met personeel. Maar nu dus zonder personeel. Christine is net binnengekomen. Meteen naar de tafel toegelopen. Laptop uitgeklapt. En nu?
3: Aan het studeren. Ja.
2: Waar gaat het over?
3: Dit gaat over lichamelijk onderzoek doen.
2: Lichamelijk onderzoek doen, ja. Dat klinkt nogal medisch.
3: Ja, is het ook wel een beetje, hoor. Kijk, je zit hier van het halsgebied en de oksels.
2: Aha, kijk, nou, interessant allemaal.
3: Ja, best wel.
2: Studieverpleegkunde of zo.
3: Ja, verpleegkundig specialist.
2: En dan nu in deze bibliotheek?
3: Ja. Ja.
2: In volmaakte eenzaamheid?
3: Relatief, ja.
2: Mevrouw René hier zit hier tegenover. En toevallig, er is ook niemand van de bibliotheek natuurlijk nog. Maar in principe is het helemaal niemand zelf met het pasje binnengekomen en zo.
3: Ja, klopt.
2: Hoe is dat?
3: Nou, lekker rustig. Ja, best stil. Dus dat is fijn.
2: Zijn er nog instructies gegeven?
3: Ja, zeker. Door dat pasje? Ja. Dus, dat pasje is geactiveerd en ik heb leefregels ontvangen. Dus die leefregels zijn dan dat je de boel niet sloopt. En dat je het netjes achterlaat.
2: En nog meer?
3: Nou, er is bijvoorbeeld een noodknop aanwezig. Dus mocht het zo zijn dat ik me onveilig voel, dan kan er contact gemaakt worden met de centrale.
2: Ja, is dat voor te stellen, de onveiligheid?
3: Dat weet ik nog niet zo goed. Ik denk van niet. Ik ga er niet van uit. Maar het is fijn dat de optie er is.
2: Even naar de overkant van de tafel toe. Daar zit dus René. Dik boek, opengeslagen. Waar gaat het over?
4: Ja, ook weer.
2: Ook weer.
4: Ja.
2: Ik zie neurologie, neurologische toestanden staan daar. Nou ja.
4: Ja, klopt.
2: Maar hoe is het om hier te zitten?
4: Ja, ik vind het heel fijn. Ik heb thuis niet altijd de ruimte om lekker te zitten studeren. En dat, het is gewoon heel fijn dat er wel de ruimte hiervoor is.
2: Ja. En veiligheidsgevoelens?
4: Nou ja, ik kan me er niet druk om gemaakt, eerlijk gezegd. Ik vind het wel een fijn idee dat er een noodknop is. Mocht het echt een keer nodig zijn. Maar ja, ik weet niet, ik vind de bieb sowieso wel een hele fijne plek. En dat, ik kan me er nog niet druk om gemaakt.
2: Eens even kijken waar Rosamijn Dolfi is. Van de zelfbiebs. Ja, dit is dan het concept. Je kunt gaan zitten. Het is een omgebouwde reguliere bibliotheek dus eigenlijk. Hè? Dat moeten we zo zien.
5: Ja, het is de vestiging die je normaal kent met onze bibliotheekmedewerkers erin. Maar dan dus zonder de bibliotheekmedewerkers.
2: Zijn er extra beveiligingstoestanden aangebracht? Jouw horen van een noodknop.
5: Ja.
2: Maar zijn er overal extra camera's aangebracht? Niet iedere beweging wordt gefilmd van de aanwezigen.
5: Nou, nee, gelukkig niet. Er is overal inderdaad cameratoezicht. Maar dat wordt alleen bekeken op het moment dat er iets is. Dus als iemand een noodknop indrukt of om een andere reden dat we denken dat er iets aan de hand is. Mm-hmm. Maar tot op heden hebben we nog helemaal geen incidenten gehad en gaat het eigenlijk hartstikke goed.
2: Leg nou even uit waarom deze stap genomen is. Zonder personeel.
5: Ja,
2: op de openingstijden.
5: Nou, omdat we zien dat er in de stad behoefte is aan rustige plekken. En dat wij natuurlijk weten dat wij met onze 12 vestigingen hele mooie plekken hebben. Die we niet de hele dag open kunnen hebben. Want daar hebben we de mensenuren niet voor. Maar ja, we kunnen die plekken natuurlijk wel op een andere manier beschikbaar stellen voor de stad.
2: En kennelijk was er voldoende geld.
5: Nou, we hebben de eerste 2 vestigingen kunnen bekostigen vanuit een subsidie van de Rijksoverheid. Dat was heel fijn. Ja. En nu doen we het uit onze eigen exploitatie. En ja, we verdienen er niks mee terug, maar we vinden het belangrijk om het te doen.
2: Ja, omdat je altijd hoorde tekorten bij bibliotheken en zo. Maar dit is toch wel een ruimer openingstelling. Hoewel er dus geen personeel nodig is. Dat moet even erbij gezegd worden.
5: Ja, kijk, en het gebouw is er. En om extra de lampen aan te doen, dat valt echt nog wel mee. Dit is denk ik een hele mooie manier om de gebouwen toch goed beschikbaar te maken voor de stad.
2: Maar als dit dan goed bevalt, zou dit een trend kunnen worden dat er misschien wel gedacht wordt van hé, we kunnen andere bibliotheken ook wel zonder personeel doen. Als iedereen zelf een boek kan uitkiezen, allemaal via de systemen.
5: Ja.
2: We hebben helemaal geen bibliotheekpersoneel meer nodig.
5: Nou, dat zou natuurlijk fantastisch zijn, maar dat zie ik absoluut niet
2: vormen. Fantastisch zijn? Nee, toch?
5: Nee, maar dat zie ik absoluut niet vormen. Er zijn heel veel mensen die heel erg veel baat hebben bij wat onze medewerkers allemaal kunnen bieden. En die meerwaarde zie ik ook enorm. Het is ook absoluut geen manier om uren terug te brengen of om kosten te besparen, maar echt om wat we hebben dus breder beschikbaar te maken. Dat is het idee erbij.
2: Personeel toch wel lekker als het er is?
3: Ik vind het heel fijn. Vooral als ik bijvoorbeeld boeken heb geleend en ik krijg ze niet goed ingeleverd. Of ik zoek een boek en ik kan het niet vinden.
2: Ja.
3: Dus dat heeft zeker meerwaarde.
2: En er is dus vertrouwen in de mensheid.
5: Ja, zeker.
2: Want je zou kunnen zeggen, ja, ze kunnen een troep worden gemaakt en weet ik het allemaal.
5: Ja.
2: Maar dat valt er dusverre dus mee, want de eerste is een jaar geleden geopend.
5: Ja. Ja.
2: Ik bedoel, moeten we dat zien?
5: Nou, we zijn hier inderdaad mee begonnen omdat we vertrouwen hebben in onze leners en dat ze in onze leden en dat ze goed omgaan met onze spullen. En tot op heden hebben we inderdaad geen incidenten gehad.
2: Geen incidenten, geen vandalisme.
5: Geen vandalisme, helemaal niks.
2: Door.
5: Nee, dus het is heel fijn om te merken dat we dat vertrouwen dus ook
2: geen
5: echt terugkrijgen.
2: Geen ingedrukte noodknopjes?
5: Nee, het is eigenlijk allemaal goed gegaan. Ja, op een vals alarm hier of daarna, maar geen echte incidenten. Nee.
2: Nou, en de volgende vestiging wordt wanneer geopend?
5: Dat wordt de Meern. En die komt of aan het einde van dit jaar of misschien in het begin van 2027. Maar die komt er dus ook heel snel aan. Ja.
2: De zelfbiep.
5: Ja.
2: Een nieuw fenomeen.
5: Ja, in Utrecht.
2: Eens even kijken in hoeverre dit uitgespreid gaat worden over de hele provincie Utrecht. En misschien wel de rest van Nederland.
5: Nou, dat zou toch wat zijn, zeg. Dat lijkt me heel mooi.

0: Great Expectation. Shanna, zeg jij nou Spyro of Spiro?
1: Ja, ik zei Spyro net, maar ik weet niet zeker of dat klopt.
0: Ik zeg
1: klopt.
0: Het ook op zijn Engels, Spyro. Ja, Spiro kan
1: Zie
0: misschien ook.
1: Spyro,
0: wat een geweldige zangeres is
1: dit
0: ook. Ja, zeker. En over geweldig gesproken. Maar zingen in de badkamer volgens mij, maar qua stem. Ja, maar ook natuurlijk, ja.
2: Mm-hmm. Ja, alleen in de badkamer, hoor.
0: Ja, maar, ik ook.
2: Hoe heet die zangeres? Want ik vond het ook prachtig.
1: Mooi, hè? Ja, Sienna Spyro.
2: Sienna Spyro. Heel mooi.
1: Prachtig.
2: Ja.
0: Nou, ze kan het. Ja, maar gewoon het weer voor midden Nederland vandaag. Is het zonnetje er al een beetje aan het bijkomen ergens op een plekje in onze regio?
2: Ja, het schijnt een beetje op sommige plaatsen door de hoge en middelbare wolkenvelden door. Op sommige plaatsen is het ook nog een beetje grijs. Het is even wachten op de zon. Geduld, AUB. Maar de zon komt eraan in de loop van de ochtend en middag vanuit het zuiden. En ook gaat die warme lucht ons bereiken. Op dit moment is het buiten 16 graden met een zwakke wind uit een oost- tot noordoostelijke richting. Er zit dus nog een noordcomponentje in de wind. Maar de wind krijgt in de loop van de ochtend en vanmiddag een zuidcomponentje. Component Zuidoost gaat ook wat toenemen. Ja, en dan komt het allemaal goed. En de aanvoer van die extreem warme lucht en de zon. We gaan vandaag naar zomerse waarde. Ik denk dat we er overheen gaan. 26 graden met wellicht ook een dagrecord voor de beeld.
0: En dat wordt 29 september. We gaan september sowieso de laatste dagen vandaag en morgen warm uit. Hè? Want ook morgen hebben we zo'n warme dag, toch?
2: Zeker, zeker. Misschien wordt het morgen nog wel een half graadje warmer. Want vanavond blijven we in die warme lucht zitten. Het is raar, want de zon gaat al vroeg onder. Maar die temperatuur blijft tot ver in de avond boven de 20 graden. Uiteindelijk krijgen we een hele warme nacht met 15 graden. En dan morgen wordt er ook nog met die zuidoostelijke wind hele warme lucht aangevoerd. 26,5 zit ik nu op. En dat met de meeste zon in de ochtend. In de loop van de middag krijgen we vanuit het westen wel bewolking. En dat heeft te maken met een koufront, wat met name later in de avond en nacht naar donderdag met een wat stevige regen- en onweersbuien die extreem warme lucht gaat verdrijven. Koud wordt het daarin niet, want we zien op donderdag, vrijdag en in het weekend temperaturen van 20 graden. Nou, dat is nog steeds hartstikke goed voor deze tijd van het jaar. En het is wel zo dat de neerslag weer verdwijnt. De broodnodige neerslag. Mm-hmm. Want het is natuurlijk veel te droog en ook in het rivierengebied in Duitsland. Het komt er allemaal niet aan. Vochtig is het wel. Dus we krijgen weer nachtjes en ochtenden met mist. Misschien ook wel net dichte mist. En overdag met zon. Ja, wordt het toch nog 20 graden. Dus wat dat betreft is het ook misschien ook wel lekker na zomerweer.
0: Ja, daar mogen we toch ook wel van genieten natuurlijk. Maar ja, die mist is ook wel even goed om te vermelden. Dat kan nog steeds weer plaatsvinden. Maar gewoon, dankjewel. Vanmiddag ben je er weer en aan tafel, hè?
2: Zeker.
0: En over aan tafel gesproken, Connie gaat verder praten met de schrijfster van het kinderboekenweekgeschenk van dit jaar. En wij hebben het vandaag de hele dag daarom ook over kinderboeken.
1: Ja, welk kinderboek heb jij helemaal stuk gelezen in je jeugd? En welke boeken kon je jezelf helemaal vastbijten? Nou, er zijn wat mensen die daarop hebben gereageerd. Ik zie heel veel De Schippers van de Kameleon voorbij komen. Jip en Janneke. De Vijf. Het zijn maar even niks. Maar De Club van Vijf schijnt, daar hebben een aantal mensen al iets over gezegd. Schijnt een boekenserie te zijn over jongetjes op een eiland. Of,
0: spannend, waarschijnlijk. Wel ook
1: de Schippers van de Kameleon. Pietje Bel komt heel voorbij. Kapitein Rob. Geen idee, joh. Nee, even kijken. Hans zegt iets over The Biggles. Nou, dat is ook weer een heel boekenserie.
0: Ik vind het wel leuk dat jij nu dingen voorleest waarvan je denkt, hè, daar heb ik geen idee van. Ik heb die jeugd alweer gehad. Meestal zeg ik dat, maar
1: nu ben ik soort van
0: terug. Nou ben jij het. Kun je nagaan, hè?
1: Ja, nee, ik had het anders. Ja, ik had ook Jip en Janneke wel, hoor. Maar veel meer andere boekjes die dan misschien wat minder bekend zijn of zo.
0: Biggles zeg je toch, of niet? Ja. Want ik lees hier Jan Hoek, die zegt ook jeugdboeken. Ik lees ze weer, wat leuk, Biggles van de W.E. Johns.
1: Ja?
0: W.E. Johns, natuurlijk, ja. En ook de stripboeken van vroeger. Snuf de Hond.
1: Oh, die heb ik ook gelezen, ja.
0: En Wipneus en Pim.
1: Oh, die ken ik ook.
0: Ken ik ook.
1: Natuurlijk.
0: Leuk.
1: Oh, oké. Ja, als je het eenmaal hoort, dan denk je, oh ja. Zoals Pluk van de Pettenflat ook, wat verfilmd is.
0: Zeker.
1: Leuk. Hattie zegt, ja, vanaf dat ik kon lezen, heb ik altijd mijn boeken meerdere keren gelezen. Jeetje, boekenworm. Mm. We hebben hier te maken met een lettervreter, noemt ze zichzelf. En ze zegt, waar ik ook heen ga, ik heb een e-reader op zak.
0: Oh ja, dan heb je altijd je boeken bij je natuurlijk. Dat is wel leuk, ja.
1: Ze zegt, ik ga niet weg zonder mijn 450 boeken, want lezen moet ik. 450, pardon, Hattie.
0: Dat is veel meer. Ik denk, nee, als je een boek nog een keer leest, ja, dan kom je misschien wel tot andere inzichten of zo, in een verhaal of zo. Maar is dat dan net zoiets als je een film 3 of 4 keer kijkt of zo, dat je denkt, hé, maar dat valt me op, of oh ja, dat weet ik wel weer.
1: Ik denk het wel, ja. Vriend van mij die werkt in het Literatuurmuseum en die zegt dat ook. Ja, die is daar helemaal gek van. Ja, superleuk. We hebben trouwens ook Jaap, die zegt, ik ben geen lezer.
0: Ja.
1: Dus ja, dat kan natuurlijk ook, hè?
0: Ik ben uit het kamp van Jaap, denk ik. Want ik ben, ja, alles wat te maken heeft met het werk of zo, dat vind ik prima om allemaal te lezen. Maar ik ben dus echt geen boekenworm dat ik allerlei boeken meeneem op vakantie of zo. Nee, echt niet.
1: Ja, nee. Misschien laat als je een keer opa mag worden. Hier Jolie zegt, ik lees graag voor aan mijn zoon.
0: Oh, dat is dan wel weer leuk, denk ik.
1: Ja, ik denk dat je een goede stem hebt daarvoor.
0: Oh.
1: Voor
0: ja.
1: Een prinses op de berg.
0: Een prinses op de ert. Klaas zegt, over lezen gesproken, ik vind dat er nog steeds te weinig wordt gelezen. Vroeger las ik bijvoorbeeld veel, zegt hij. Arends Oog, of dat nu onder jeugd- of kinderboeken valt, dat weet ik niet. Ik heb de hele complete serie Arends Oog nog steeds. En mijn kleinzoon van 12, die loopt er nog niet warm voor.
1: Nee, ja, helaas. Ja, die social media, die telefoons en zo. Hè. Het was ook laatst in het nieuws toch dat veel jonge kinderen toch meer moeite hebben met lezen. En begrijp het lezen vooral een probleem is bij die generatie nu.
0: Yes.
1: Ja, waardoor dat komt, dat weten we niet. Maar,
0: zeg mensen, als je nog je boeken wilt tentoonspreiden, kan dat op Facebook van Radio M Utrecht. Of je appt dat naar ons, want de hele dag praten we erover door. Natuurlijk bij Connie,
1: ja,
0: ook bij Aart.
1: Ja, interview dus. En bij Aart in Utrecht komt thuis. Dus laat het achter in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: Edwin staat hijgen in onze nek.
1: Oh ja, zie je hem al? Hij rammelt aan de deur.
0: Met de Nederlandstalige muziek in zijn platenkoffer. Je hoort hem zo meteen met de hits uit Holland. En voor ons is het voorbij, net als voor de Stones.

0: kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
1: Okay.
0: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
2: Hey!
3: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen.
9: Dit is Eemland 1.
10: Dorald Megens met het NOS-journaal. 6 EU-landen, waaronder Nederland, dreigen de volgende meerjarenbegroting van de EU niet goed te keuren. Dat blijkt uit een brief die de Financial Times heeft ingezien. De leiders van die 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De chatfunctie maakt de drempel voor veel mensen lager.
11: Er is een deel van de jeugd die het spannend vindt om te bellen.

0: In 2025 kwamen 7800 mensen om. Het zijn er 500 meer dan een jaar eerder. Vooral 80-plussers overleven een val vaak niet, blijkt uit cijfers van het CBS. Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Het ingenieursbureau stopt met architectuuropdrachten. Daarnaast komt er een einde aan de werkzaamheden in China. Het bedrijf wil de bedrijfsvoering versimpelen en kosten besparen, zegt Roeland Muller van de economieredactie.
1: Er worden dan 200 managers aangewezen binnen het hele bedrijf en die moeten gaan kijken waar er bespaard kan worden, hoe het efficiënter kan, hoe er meer geld verdiend kan worden. Het bedrijf laat nog wel weten dat ondanks die ontslagen die dan ook zullen gaan vallen, dat er dus ook nog wel mensen aangenomen kunnen worden voor juist die onderdelen waar het bedrijf nog wel groeit.
0: Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Het weer droog en geregeld zon, ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Goedemorgen, fijn dat u weer bij ons bent. U luistert naar Eemland 1 Actueel van deze dinsdag 29 september. Vandaag is het Wereldhartdag. De dag dat wereldwijd aandacht gevraagd wordt voor hart- en vaatziekten. In Nederland zijn er bijna 1,8 miljoen mensen met een hart- of vaatziekte. En elke dag sterven er 104 mensen aan deze ziekte. Wat hebben we verder voor u bij Eemland 1 Actueel vandaag? Wel, we gaan het hebben over de landelijke valpreventieweek. Oktober is dé maand van de geschiedenis, zo ook hier in Baren. Ik praat met Erik van der Velde over het boek Dwaalspoor. Dat gaat over de weg die er nooit kwam. En onze weerman Klaus Bijker brengt ons op de hoogte wat de dag ons qua weer gaat brengen. En ik denk dat we ons op kunnen maken voor een heerlijke warme dag. Dat en heel veel leuke muziek, dus blijf bij ons. Dit is Eemland 1 Actueel van dinsdag 29 september.

0: vrolijke klanken hier bij 1 Land 1 Actueel van vandaag. En dat was Sandra Remer. Kent u er nog? Ja, wij kennen er nog. Van 28 tot en met 4 oktober is de Landelijke Valpreventieweek. En tijdens deze week wordt extra aandacht gevraagd voor het voorkomen van valongelukken bij ouderen. Hierover praat ik met Boukje Lindenberg. Zij is coördinator preventie en gezondheid in Baren. Boukje, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, welkom in het programma. Jaarlijks komen in Nederland ongeveer zo'n 1 miljoen 65-plussers ten val. En 124.000 komen daardoor bij de spoedeisende hulp terecht. Dat is een hoog aantal. Daar schrok ik een beetje van.
1: Ja, snap ik. Dat is heel veel.
0: Want wat is nou de meest voorkomende redenen dat ouderen zo vaak vallen?
1: Nou, dat ze gewoon een balans niet meer kunnen houden. Bij verschillende ondergronden. Wat hier in de praktijk natuurlijk alle stoepen en alle opstapjes. Ja, daar struikelen veel mensen vaak over. Mm-hmm. Maar ook in huis. Bijvoorbeeld losliggende kleedjes, losse kabels. In de slaapkamer geen licht aan 's nachts. Dat veroorzaakt heel veel vallen.
0: Ja, ja, nou en inderdaad, want 1 miljoen, dat is nogal niet wat. Ja. Wat voor impact heeft het op ouderen als ze misschien niet na één keer, maar als ze wat vaker komen te vallen?
1: Nou, dat heeft natuurlijk heel veel impact op de mentale toestand en ook op de fysieke toestand. Mentaal ga je onzeker worden, je durft niet meer naar buiten, je durft niet meer te gaan bewegen. Nou, je gaat daardoor minder afspreken, dus eenzaamheid komt dan ook vaak voor. En fysiek natuurlijk dat je dan letsel oploopt en waardoor je dus veel minder zelf meer kunt doen.
0: Ja, nou hoor je ook vaak dat mensen na een val die in het ziekenhuis terechtkomen zelfs komen te overlijden. Ja. Komt dat dan puur door die val of wat gebeurt er dan met je lijf?
1: Ja, dat ligt eraan hoe je valt natuurlijk. Als je echt naar valt op je hoofd bijvoorbeeld, ja, dan kan het zijn dat je daardoor aan overlijdt.
0: Ja.
1: Door alle andere.
0: Dus dat zijn ernstige situaties, hè? Want het wordt misschien een beetje van, ach, nou ja, ik ben gevallen. Nou ja, oké, dat kan gebeuren. Maar het kan echt hele serieuze consequenties hebben. Ja, dan wordt zo'n valpreventieweek georganiseerd. Dat is natuurlijk niet voor niks. Wat wordt er gedaan op zo'n, laat ik het de cursus noemen, valpreventie?
1: Nou, op een training valpreventie leer je eigenlijk hoe je je balans kan houden. Dus je gaat heel veel balansoefeningen doen. Je leert ook opstaan. Van wat als je valt, hoe sta je dan het beste op? En het ligt aan welke training je gaat volgen. Maar bij sommige trainingen leer je ook nog hoe je moet vallen. Mm-hmm. Dan ga je daadwerkelijk ook rollen op een mat.
0: Ja.
1: Om te leren je op te vangen wanneer je valt. Verder ga je ook aan kracht werken. En leer je ook heel veel over voeding en over de diëtist die komt dan langs en ook de ergotherapeut komt langs. En
0: heeft dat er ook mee te maken, Boukje, voeding?
1: Ja,
0: ja,
1: zeker. Alle onderdelen hebben daarmee te maken.
0: En hoe staat voeding dan ten opzichte van het vallen?
1: Nou, voeding is natuurlijk heel belangrijk. Als je niet eet, dan merk je zelf ook al dat je een beetje duizelig wordt. Wat flauw voelt en slap voelt. Mm-hmm. Want voeding heb je gewoon nodig om energie te krijgen. Maar bijvoorbeeld als je ouder wordt, zijn vooral de eiwitten. Dus de stofjes die nodig zijn voor je spieren. Die zijn dan des te belangrijker om je spieren sterk te houden.
0: Aha, en daar komt het om de hoek kijken. Juist. Ja. Dus het is voor ouderen ook heel belangrijk om eiwitrijk te eten.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja. En vaak heb je als ouderen wat minder trek. Dus dan moet je extra gaan opletten van als ik wat neem, dat ik het juiste neem.
1: Ja, zeker. Want dan eet je inderdaad wat minder. Maar wat je dan eet moet wel echt goed zijn, want anders mis je dus heel veel voedingsstoffen.
0: Ja, en dan word je weer duizelig en wankel en dan kom je weer vallen en dan is de cirkel weer rond. Dan wordt er ook in Baren extra aandacht aan besteed. In Soest hebben 65-plussers allemaal een brief gekregen dat ze mee kunnen doen aan een valpreventiecursus. Is dat in Baren ook het geval?
1: Nee, wij doen het niet met een brief. Wij hebben verschillende testdagen in een jaar wat we organiseren. En nu ook voor 15 september was onze testdag. En daar kunnen mensen een valrisico laten testen. En wij hebben het leefstelpunt nu waar mensen hun valrisico kunnen laten testen.
0: Ja, en waar moeten ze dat dan laten doen? Waar kunnen mensen terecht?
1: In het gemeentehuis kunnen ze terecht. En als ze op een testdag willen komen, die staan dan op www.sporteninbaarn. Daar staan alle testdagen altijd op waar je voor kan aanmelden.
0: Ja, nou als mensen niet zo handig zijn op de computer of het liever op een andere manier doen, dan kunnen ze dus naar het gemeentehuis?
1: Ja, kunnen ze gewoon bij het gemeentehuis. Elke dinsdagochtend bijvoorbeeld kunnen ze gewoon in daar lopen. Van 9:30 tot 12:00. Dan kunnen ze daar hun valrisico laten testen. En als ze dan niet kunnen, dan kunnen ze altijd mij bellen. Want mijn nummer staat vaak ook altijd in de krant met de valpreventie. En dan maken we een andere afspraak.
0: Boukje Lindenberg.
1: Ja.
0: Ja, en noem even jouw e-mailadres. Want dan kunnen mensen jou misschien daar vragen op stellen.
1: Ja, zeker. Nou, mijn mailadres is b.lindenberg@baan.nl.
0: Nou kijk, B, de B van Boukje, ja. Punt Lindenberg. En dan apenstaartje. Juist. Nou, dankjewel Boukje. En ik hoop dat heel veel mensen een beetje kritisch naar zichzelf gaan kijken. En zich ook aanmelden als ze denken dat het nodig is. Want het kan heel veel vervelende situaties voorkomen. Dankjewel voor het gesprek en een hele mooie dag toegewenst, Boukje.
1: Dankjewel. Fijne dag verder.

0: on my radio. En dat was de Selector. Wij gaan over naar, alvast naar oktober. En dat duurt niet zo lang, want over 2 dagen dan is het weer zover. En die maand is de maand van de geschiedenis. In heel Nederland wordt aandacht besteed aan bijzondere verhalen uit het verleden. En op dinsdag 27 oktober staat de geschiedenis van Barend centraal in een avond waarin verhalen uit het verleden tot leven komen. Machteld Oldhoff, zij is mijn studiogast deze ochtend. Machteld, fijn dat je er bent.
1: Ja, ik vind het ook gezellig.
0: Ja, leuk dat je weer langs bent gekomen. Zo gezellig altijd.
1: We gaan even... Mooi.
0: Ja, en laten we het, we gaan het hebben over de geschiedenis. En er is natuurlijk heel veel over te vertellen. Ja. Om maar meteen met de avond zelf te beginnen. Wat kunnen bezoekers verwachten van deze avond?
2: Ja, ik mag niet alles verklappen natuurlijk.
0: Nee,
2: alles verklappen.
0: Nee, maar laten we ze even lekker maken.
2: We gaan ze even lekker maken, ja precies. Het is inmiddels de 6e editie. En het is wegens groot succes geprolongeerd, mag ik wel zeggen. Want de gemeenteraadsleden waren er ook bij vorige keer. En die zeiden, oh, maar dit is uniek en dat moeten we ieder jaar doen.
0: Nou,
2: en
0: jij bent van de partij dan gelijk.
2: Ik ben
0: hè?
2: Van de partij. En dus we doen het een beetje op dezelfde manier, maar we doen er elke keer wel iets in wat een beetje anders is.
0: Ja, want er worden thema's aan vastgezet, zeg maar.
2: Ja, en de landelijke maand van de geschiedenis kent altijd een thema. En dit jaar is het lichaam en geest.
0: Een hele ruim begrip.
2: Ja, en het is een beetje onder invloed van alle influencers en body positivity. Nou ja, prima.
0: Hadden ze dat nou ook in vroeger tijden? Misschien
2: nou,
0: is het van
2: wel,
0: alle
2: kijk, ja, dat is wel zo. Kijk, vooral voor mannen, zeker in de middeleeuwen, die moesten natuurlijk hartstikke fit zijn voor de oorlog. Hè?
0: Ja.
2: Dus daar werd wel veel aan training en dat soort dingen gedaan. Voor vrouwen gold dat wat minder. Want dat hing ook samen met het schoonheidsideaal. Hè? Kijk maar naar oude schilderijen. De vrouwen waren voluptueus. Hè? Die hadden over het algemeen behoorlijke heupen en buiken. Vaak kleine boezem, dat was dan een ideaal. Tegenwoordig is het precies andersom.
0: Ja, dan doen we er wat aan.
2: Dan moet je er wat aan laten doen, ja. Maar nee, zeker wel. Dus dat was zeker wel een... hoe je eruit zag was ook een beetje een statussymbool.
0: Ja.
2: Vroeger, als je mager was, had je dus te weinig te eten, was je arm. Als je een kleurtje had van de zon buiten, dan was je dus kennelijk een landarbeider. Dat was ook niet goed. Dus in
0: ja,
2: die
0: zo
2: zin,
0: is het in alle tijden, hè?
2: Ja, precies. Zo ja. In die zin is
0: en
2: het
0: ook
2: wel,
0: qua even, nou, ik dwaal heel even af. Er zijn natuurlijk ook landen, vooral Afrikaanse landen ook, waar je als vrouw ook vol moet zijn om mooi gevonden te worden, hè?
2: Precies. En dan dat straalt af op de man. Jij kan je vrouw goed voeden, dus jij bent een welvarend man. En, dat,
0: en hier noemen ze je dan een feeder.
2: Ja.
0: Goed, laten we even teruggaan naar de avond, dinsdag
2: precies.
0: 27 oktober.
2: Ja, ja,
0: wat
2: ja.
0: kunnen mensen zo'n beetje verwachten?
2: Nou, we hebben weer een dans. En dat wordt altijd in het thema gedaan. Dus met een dans zit je wel goed met dit thema. We hebben een operazangeres dit keer. Dus dat is helemaal nieuw. En we hebben natuurlijk weer 6 historische figuren. En dan mag ik nog niet echt verklappen van wie er allemaal meedoen. Maar het is wel zo dat we proberen het door de eeuwen heen te doen. Dus niet allemaal 20e eeuw en niet allemaal middeleeuwen. Maar uit elke periode een beetje.
0: Ja. Waarom de... werkt deze combinatie zo goed? Wat maakt deze combinatie van zang en dans en het rollenspel? Wat is de kracht?
2: Ja, de afwisseling, denk ik. Het is een behoorlijke afwisseling natuurlijk. Een moderne dans en dan komt er iemand uit de middeleeuwen in een nonnenpakje op, bij wijze van spreken.
0: Ja.
2: Maar ook de snelheid ervan. Het vliegt voorbij. En dat hoor ik vaak van de mensen zeggen. Het is zo afwisselend dat je rolt van het een in het ander. En het is gewoon heel levendig.
0: Als het nou over die... Want ik ga het je toch vragen.
2: Ja.
0: Als we het nou over die historische verhalen of personen hebben. Hè?
2: Ja.
0: Hoe ver ga je terug in de geschiedenis? En is het dan alleen over de Barendse geschiedenis? Of is het de hele provincie? Of hoe heb je het aangepakt?
2: Het zijn Baarnse figuren. En die hebben natuurlijk ook te maken met de bredere geschiedenis. We hebben bisschop Jan van Arkel die ons stadsrechten heeft gegeven. Maar die lag continu overhoop met de graaf van Holland bijvoorbeeld. Dus je komt vanzelf al in de regionale landelijke geschiedenis terecht. En we gaan heel ver terug. We hebben een keer een druïde gehad. Dus
0: Hoe ziet die eruit?
2: Oh, ik heb een heel mooi pak. Ik kan het je wel eens laten zien.
0: Ja? Ja?
2: Ik was die druïde.
0: Oké.
2: En dat was verschrikkelijk leuk. Dat is dan een soort generieke figuur. Want dat is niet echt een historische figuur. We hebben ook een vrouw gehad uit de middeleeuwen die bij de kerstbrand was van 1481. Dus dat is dan een boerenvrouw die daarover vertelt. Ook niet iemand met een naam. Maar wel een speelt dan wel een ooggetuige, zeg maar. Ja, van wat toen is gebeurd. Maar we hebben dus bisschop Jan van Arkel gehad. Maar we hebben ook Bakker de Ruiter gehad. Vorig jaar bijvoorbeeld van de Muisjes. Dat is dan weer later in de geschiedenis. Allerlei figuren uit de koninklijke familie. Van vroeger, van nu. Ik kan wel verklappen dat dit jaar ook Maurits Escher zijn opwachting komt maken.
0: Kijk.
2: Op de avond. Dus
0: kijk,
2: die
0: kijk.
2: Wordt ook geïnterviewd bijvoorbeeld.
0: Leuk.
2: Maar ook weer een middeleeuwen. Ook weer, ja.
0: En jullie hebben ook jonge mensen erbij betrokken, hè?
2: We hebben nu, ja, de bedoeling is dat we mensen gaan krijgen van het Baarnsysteem. Dat is dit jaar helaas nog niet gelukt. Hopelijk volgend jaar wel. Maar we hebben wel een jongere, zeg maar, die ook bij karakter speelt.
0: Ja.
2: En dat is wel heel bijzonder. Want meestal doen we het met een lach en een kwinkslag en een grap erbij. Maar dit keer hebben we ook een jonge verzetstrijder.
0: Ja.
2: Die de oorlog
0: want die liepen
2: overleefd.
0: Hier ook rond.
2: Ja, en ja. Die overleefde de oorlog dan niet. Dus dat is een beetje een wat zwaardere noot voor het eerst.
0: En de verhalen, wordt dat gelardeerd door de dans en door de figuren heen?
2: Ja, we hebben voor de pauze hebben we 3 historische figuren. En na de pauze hebben we 3 historische figuren. Nou. En dan wordt dat inderdaad afgewisseld.
0: Ja. De historische kring, ja, die verzamelt en onderzoekt natuurlijk al jarenlang de geschiedenis van Baren.
2: Ja.
0: Welke bijzondere verhalen komen jullie nou tijdens die onderzoeken tegen? Dat je denkt van ja, dat moeten de mensen weten. Dat dit is zo leuk of ja, nou ja, misschien helemaal niet leuk.
2: Nee.
0: Hè, van dit moeten we naar buiten brengen.
2: Het zijn vaak de kleine dingen. Want de algemene geschiedenis die is wel bekend natuurlijk. Hè?
0: Mm-hmm.
2: De grote lijnen zijn bekend. Maar de artikelen die verschijnen in ons blad, de Baarne. En de kleinere in de nieuwsbrief. En soms ook in de krant. Dat zijn juist de menselijke dingen. Om gewoon een voorbeeldje te geven. Ik ben nu een van de figuren aan het onderzoeken die ik ga spelen. En dat die vertelt dan van haar man. Dat heb ik onderzocht. Die jong overleed. Ik dacht, waarom overleed die jong? Nou, door een val van het paard bijvoorbeeld. Bij het spoor, want die schrok van een trein. En dat zijn van die kleine dingen. Een bekende Nederlandse figuur. Mensen zullen hem nu ook nog kennen vanwege de naam.
0: En wat is de naam?
2: Dan zit je weer te vissen, Peul.
0: Ja, ik zit hier niet voor niks.
2: Nou, nee, precies. Nou, die zal ik vertellen. Dat is meneer Boldood.
0: Van het Reukwater.
2: Van het Reukwater.
0: Van de 47.
2: Precies.
0: Oh, en die woonde hier?
2: Die woonde in Courbevoie, aan de Eemnesseweg.
0: Ja.
2: En dat was toen allemaal nog Baarnse Bos. Hè. Dat realiseren mensen zich niet. Maar die ging paardrijden iedere avond met zijn 2 honden. En die kwam op een avond niet meer thuis. Het paard wel, maar hij niet. En dat zijn er van die kleine dingetjes. Van die menselijke dingetjes.
0: Ja.
2: En dat vind ik eigenlijk altijd zo bijzonder. En die zijn overal te vinden. De geschiedenis van gewone mensen vind ik vaak interessanter dan die van Napoleon en van noem maar op Hitler of van Abraham Lincoln.
0: Het zijn herkenbare verhalen.
2: Precies, het zijn de verhalen van ons.
0: Van ons
2: maar
0: en van de
2: van
0: mensen
2: vroeger.
0: Die hier rondliepen.
2: Precies.
0: Machteld Oldhof. Wij gaan er even tussenuit voor onze weerman Klaus Bijker. En een stukje muziek natuurlijk. En daarna komen we bij jou weer terug. En dan praten wij verder over de geschiedenis. En die leuke avond op de 27e oktober. Die jullie gaan organiseren. Waar mensen aan deel kunnen nemen.

0: Toen was geluk heel gewoon, ja. Het nummer heet eigenlijk 1948 van Gerard Cox. En of het geluk nou zo gewoon was in die tijd. Ja, wat leuk om daar ook weer eens in te duiken. We hebben het over geschiedenis en hoe leuk is dat. Maar voordat we verder gaan praten met Machteld Olthof van de historische kringbaren. Over die geschiedenis ga ik lekker luisteren naar onze weerman Klaas Bijker.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Goedemorgen, Klaas.
2: Goedemorgen.
0: Ja, we zitten hier in de geschiedenis. En,
2: ja, 1948.
0: Ja, 1948. En toen was geluk heel gewoon.
2: Nee, we waren nog lang niet van de gevolgen van de oorlog af.
0: Daarom.
2: Tijd.
0: Ja.
2: Maar er waren zelfs boeren die gingen uit ellende omdat ze niet rond konden komen naar Amerika. Dat waren de duizenden.
0: Kijk, dus geluk was niet zo gewoon, hè?
2: Nee.
0: Maar het is wel mooie nostalgie.
2: Ja.
0: Goed. Wat geen nostalgie is, maar een beetje gewoon aan het worden is, dat is het mooie weer.
2: Ja, het mooie weer en die hoge temperaturen.
0: Ja?
2: De 25 graden grens zal wel of niet overschreden worden vanmiddag.
0: Ai, ai, ai.
2: Ja, en ook morgen. En trouwens, deze warme lucht die kwam binnen via onweersbuien. Maar daar hebben we in Utrecht niet zoveel van gemerkt. Hè? Bij mij viel 2/10 millimeter. Ik dacht dat richting Spakenburg een paar millimeter meer viel. Maar in Noord-Holland en Friesland viel meer dan 20 millimeter.
0: Zo.
2: Ja.
0: Dus die hebben wel een leuke bui gekregen, maar even.
2: Ja, en ook het oosten van het land iets minder, maar rond de 10 millimeter. Dus het was nogal plaatselijk.
0: Ja, ik heb het vannacht wel een beetje in de verte horen rommelen. Jij ook?
2: Ja. Het was nogal rommelig vannacht.
0: Het was heel rommelig, ja. Dus vandaag krijgen we een lekker zonnetje.
2: Ja.
0: Alhoewel ik die hier in Baren nog niet zie, hoor.
2: Nee. Die zon schijnt zeker niet uitbundig. Er is veel middelbare bewolking, om het zo maar te zeggen. Dus maar af en toe komt die tevoorschijn, zoals nu. En er staat niet veel wind uit de zuidoostelijke richting. Dat kan haast niet anders, hè. Dat is de warme richting.
0: Aha.
2: En dan morgen is het misschien nog wat bewolker als vandaag, maar blijft het nog overwegend droog. En donderdag wordt de warme lucht verdreven met regen- en onweersbuien. En die kunnen fors uitpakken. Dus er kan lokaal 20 tot millimeter vallen. 10 tot 20 millimeter moet ik
0: zeggen. 10 tot 20 millimeter.
2: Ja, en ook Duitsland, tenminste het westen van Duitsland, doet mee. Dus de bovenkant van de Rijn.
0: Ja.
2: Een mooie term van. Dus aan onze grens gaat er behoorlijk wat bijvallen. Dus ik denk dat we de laagste stand dan gehad hebben. En pas op 8 oktober valt ook in de beneden Rijn, zo heet het geloof ik dan, valt dan behoorlijk wat regen.
0: Dus dan kan die een beetje gaan stijgen, Klaas.
2: Dan kan die een beetje gaan stijgen, maar ja. Ik bedoel, ook dat zal lang nog niet voldoende zijn. Er zijn mensen die voorspellen dat pas in december de peil weer normaal is.
0: Nou, dat gaan we dan zien, hè?
2: Kijken, maar goed.
0: Ja. Goed, maar in ieder geval toch nog wel hoge temperaturen, hè, voor deze 29e september.
2: Ja, dat zijn denk ik wel dagrecords. Natuurlijk geen maandrecords, want in december wordt het nog makkelijk 30 graden in het begin. Maar 25 graden is een bijzondere grens die vandaag en morgen wordt overschreden. En daarna, na de onweersbuien, zitten we op een normaler niveau. Dus 20 graden en 19 daarna. Dus er zijn temperaturen die nog iets aan de hoge kant zijn, maar binnen de normaal.
0: Binnen de normaal. Dankjewel voor vandaag, Klaas.
2: Ja, ik moet even zeggen. Het blijft dan nog weer heel lang droog, hoor.
0: Ja?
2: Dus pas over een week of zo zou het dan weer regenen. Maar goed.
0: Ik hoor aan je stem dat je weer niet blij bent.
2: Nee.
0: Jij houdt van regen. Ja, jij houdt van regen. Ik weet het. En de natuur ook.
2: Nee, maar ik hou niet van die kurkdroge landschappen. Met
0: dat klopt.
2: Bomen die nu al verkleuren.
0: Ja, dat klopt. Inderdaad. Ja. Ik heb bij mij in de straat worden ze al behoorlijk geel en beginnen ze uit te vallen.
2: Ja.
0: Klaas.
2: Het komt niet door de herfst, maar door de droogte.
0: Ja, door de droogte. Nou ja, het is niet anders. We doen het er weer mee.
2: Ja.
0: Ik ben blij dat jij er weer was vandaag, Klaas. En je bent er morgen weer. En hoe blij zijn we daar weer mee met het weer.
2: Ja, weer. Zeker weer.
0: En dat is zeker waar, weer. Goed, Klaas. Fijne dag. Geniet ervan.
2: Ja, dankjewel.
0: Tot morgen. Dag.
2: Dag.

0: Ja, 15 Kids. Ja, je zal ze maar hebben. José Feliciano was dat met het nummer Marley per Drive. En ik denk dat hij, ja, dat als je 15 kinderen hebt, dat je inderdaad denkt van ik pak de auto en ik ga even een rondje hoor. Zoek het maar lekker uit. U luistert naar Eemland 1 Actueel van deze dinsdag 29 september. En ik praat nog steeds met Machteld Olthoff van de Historische Kring Baren over de maand van de geschiedenis. Ja, en ook hier in Baren is heel veel geschiedenis en heel veel zijn, ja, natuurlijk, als er veel geschiedenis zijn, de leuke verhalen. Machteld, wat zegt nou die geschiedenis van Baren volgens jou over het Baren van de dag van vandaag?
1: Nou, kijk maar om je heen. Het is heel duidelijk dat Baren eigenlijk echt tot bloei kwam toen het spoor hier kwam. En toen kwamen heel veel rijke mensen uit Amsterdam, veelal kooplieden natuurlijk, die kwamen naar Baren. Die lieten daar de prachtige villa's bouwen. En in de zomer kwamen zij daar dan vaak ook. Het gezin woonde er soms het hele jaar, maar soms ook alleen in de zomer. Hè? Dan in de winter in Amsterdam en in de zomer hier.
0: Is het nou zo dat de gewone man, zeg maar, van Baren, dat hij zich net een beetje meer voelde dan de andere dorpen om hem heen, omdat hier zoveel geld en koninklijk huis en ja, toch de bling-bling. Wat denk jij?
1: Ik denk het eigenlijk niet.
0: Nee?
1: Ik denk dat mensen zich hier gewoon net voelden als anderen. Ik denk wel dat ze blij, misschien blij waren dat ze hier woonden. Want het was natuurlijk een prachtig dorp. Toen en nu ook nog steeds, hoewel er heel veel verdwenen is. Maar het was natuurlijk een prachtige omgeving om te wonen. We hebben eigenlijk alles, behalve de zee. Dus wat dat betreft denk ik dat mensen hier...
0: Nou ja, als het zo droog blijft, gaat het ook niet gebeuren.
1: Nee, nee, precies, precies, precies. Maar wat ook, want we hebben die tentoonstelling nu over die heet Ja Mevrouw, die loopt nog tot half november. Daar zie je ook dat de verhoudingen tussen het dienstpersoneel en de mensen in de villa's, die was eigenlijk vaak heel hartelijk. Dat was helemaal niet zo van je moest beneden blijven en als meneer langskwam dan moest je met je gezicht in de hoek gaan staan. Zoals het veelal in Engeland was, daar was het echt heel
0: ja,
1: erg gescheiden.
0: Ja, zeker weten.
1: Maar hier, we hebben net weer een kaart ontdekt waar ook op staat dat het dienstmeisje het verschrikkelijk naar haar zin heeft. Dat ze gekleed zonder schort met de familie mee uit wandelen mag. Dus allerlei dat ze uit mag, dat ze heeft het heel erg naar haar zin.
0: Dus ze waren best goed voor het personeel?
1: Ja, dat zal niet iedereen geweest zijn. Maar de trend was toch dat je goed voor je personeel zorgde.
0: Ja.
1: En dat maakt mensen natuurlijk blij.
0: Ja.
1: En er was heel veel werkgelegenheid natuurlijk.
0: Absoluut. Nou doen jullie niet alleen aan mooie tentoonstellingen, mooie verhalen vertellen en natuurlijk die schitterende dag op de 27 oktober.
1: Ja.
0: Maar jullie doen ook wandelingen uitzetten.
1: Jazeker.
0: En
1: nou
0: heb ik begrepen dat er twee nieuwe wandelingen zijn.
1: Er zijn twee nieuwe wandelingen. Eentje die gaat door het Baarnse Bos. En ik denk, ja, jullie zijn toch geen natuurclub? Nee, dat zijn we ook niet. Dit gaat over de geschiedenis van het Baarnse Bos. En ik denk dat heel veel Baarnaars ook niet precies weten wat zich daar allemaal heeft afgespeeld. De nauwe banden, dat was een landgoed De Eult, dat was al eigenlijk heel oud. En de banden met Soestdijk. Staatszaken werden besproken door pensionaris De Wit, al wandelend door het Baarnse Bos. Al in de 14e eeuw was daar de kleine kom, de grote kom, waar ganzen neerstreken. Er werden ganzen gevangen voor de tafel van de bisschop in Utrecht bijvoorbeeld. Een hele boeiende geschiedenis. En deze wandeling neemt je dus mee langs die geschiedenis.
0: Kijk, hoe leuk is dat?
1: Dat is heel
0: dus erg. Toch weer een stukje geschiedenis,
1: ja,
0: hè?
1: Jazeker, jazeker.
0: Ja, maar we leven ook in geschiedenis.
1: We leven in de geschiedenis.
0: Hè?
1: We leven in, en ik zou willen dat geschiedenis meer aandacht kreeg, ook op de scholen. Want zeker in deze tijd trappen we weer in alle valkuilen waar mensen eeuwen geleden ook in trapten. En als je meer weet van de geschiedenis,
0: dan kun je toch van leren, hè?
1: Denk het wel. Ik denk het wel.
0: Nou, dan sluit mijn laatste vraag aan jou. Die sluit daar eigenlijk heel goed aan bij. Want als jij nou één boodschap zou mogen meegeven aan mensen, hè, die denken van ja, geschiedenis, ach, dat is van vroeger. Wat moeten we daarmee? Wat zou je dan zeggen?
1: Wij zijn het product van die geschiedenis. Wij zijn wie we zijn door die geschiedenis. En het kan heel klein zijn door je eigen ouders, grootouders, overgrootouders. Kijk eens hoe ze geleefd hebben, wat ze gedaan hebben. Kijk vooral ook eens naar de kleine geschiedenis van gewone mensen. Hoe boeiend die kan zijn.
0: Nou, dat heb jij heel mooi gezegd. Mooier kan ik het niet zeggen. Gaat zich allemaal afspelen in de speeldoos, in Baren.
1: Ja, er zijn nog 60 kaartjes, dus mensen moeten...
0: Ze moeten wel even snel zijn. Ja. De speeldoos dus op dinsdag 27 Precies. oktober. Dus ja. Mensen, hou die datum in de gaten. Moeten ze bij de speeldoos de kaarten halen?
1: Bij de speeldoos.
0: Bij de speeldoos. Ja. En 60 kaarten is niet veel.
1: Nee.
0: Dus snel erbij zijn.
1: Precies.
0: Wordt een mooie avond. Muziek.
1: Dat wordt het zeker.
0: Dans. Verhalen. Ja. Toneelspel. Nou, het wordt gewoon genieten, Machteld.
1: Dat denk ik ook.
0: Machteld Olthof, mag ik jou bedanken.
1: Graag
0: en tot een volgende keer, zeg ik
1: zeker,
0: altijd. Hè, want we gaan elkaar weer spreken.
1: Goed, zeker.
0: We gaan luisteren naar muziek. En daarna gaan we het over heel iets anders hebben. Asfalt. En ja, dan asfalt wat heel veel geld heeft gekost. En tot niets heeft geleid.

0: Ja, ze gaan oerend hard en ze kwamen uit het oosten. De Achterhoek, nou ja, dat is toch ook een beetje voor ons het oosten. Wij zijn het midden. Ja, oerend hard hier bij Eemland 1 Actueel. We gaan het hebben over het boek Dwaalspoor. Dwaalspoor is een boek en dat vertelt het verhaal over een rondweg die er nooit kwam. Het beschrijft hoe de besluitvorming over een betrekkelijk kort stuk asfalt volledig kon ontsporen. Het boek werd geschreven door Miro Lucassen en ik praat over dit boek met de man achter de schermen, de drijvende kracht, Erik van der Velden. Erik, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat je er bent. Ja, we praten over een stuk asfalt van ongeveer 2,5 kilometer. Dat zou komen te liggen in Amersfoort. Waar, om even de situatie te schetsen, waar zou deze rondweg oorspronkelijk moeten komen en waarom?
1: Het is de verbindingsweg tussen de Stichtse Rotonde en de Amsterdamse weg Birkstraat.
0: Uh-huh.
1: En vanuit de Utrechtse weg geregend, de provinciale weg, kom je de Stichtse Rotonde op. Dan ga je via de dierentuin en dan kom je uiteindelijk uit bij de Amsterdamse weg.
0: Ja.
1: Eigenlijk ligt die weg er al, het stukje is er al. Maar om het goed te laten doorstromen en om vooral die spooroverweggang op de Bargman-Wietierlaan te omzeilen, om daar een andere oplossing voor te vinden onder tunneling, was het noodzakelijk om die weg te verleggen.
0: Ja.
1: En dat heeft meer dan 30 jaar tot discussie geleid.
0: Een fikse discussie, mag je wel zeggen, hè?
1: Ja, absoluut.
0: Erik, het was een heftige discussie.
1: Ja. Kom je uit Amersfoort?
0: Nee, ik kom niet uit Amersfoort. Ik heb hem een klein beetje ingelezen. Maar weet je, ik kan me zo voorstellen, Erik, dat mensen denken, ja, moet er nou een boek geschreven worden over een stukje asfalt?
1: Dat vind ik een hele terechte vraag.
0: Ik zeg het niet, maar ik kan me zo voorstellen dat men denkt van, ja, moet je daar nou een boek over schrijven?
1: Ja, nou, het is een onderwerp wat inderdaad de stad al meer dan 30 jaar heeft bezig gehouden. Waar een college over is gevallen, waar wethouders gedesillusioneerd door zijn opgestapt. Wat meer dan 30 miljoen verspild geld heeft opgeleverd en waar nog steeds geen oplossing voor is. En we hebben er allemaal als Amersfoort er iets van meegekregen. Allemaal fragmentjes, stukjes, hoge emoties, die vooral ook gingen over bomen en groen.
0: Ja.
1: Maar niemand weet meer wat het totaalverhaal is. En Miro Lucassen, die een uitstekende onderzoeksjournalist is en daarbij ook een bestuurskundige. Hij heeft echt daar een master in, hij heeft erover doorgeleerd. Die heeft nou dat echt eens een keertje helemaal totaal in beeld gebracht. Het hele verhaal van A tot Z. En ook geanalyseerd, waardoor kan het nou zo uit de hand lopen? Want
0: maar dit is toch
1: projecten.
0: Ja, maar Erik, dit is toch een schandalig verhaal. Ik bedoel, je praat over meer dan 30 miljoen euro wat gewoon weggegooid geld is.
1: Het is een schandalig verhaal. En tegelijk kan je eigenlijk niemand echt iets kwalijk nemen. Het zijn botsende belangen. Iedereen wil echt het beste van de stad met zijn eigen insteek. En dat ging clashen en dat ging onderzoek na onderzoek. Ja,
0: en dan ben je 30 jaar verder. Ja, en dan ben je 30 jaar verder. En wat is er dan eigenlijk bereikt?
1: Eigenlijk dat die spoorwegovergang, waar het eigenlijk min of meer een beetje mee begon, dat moest veiliger worden, dat moest anders, er moet stromend doorlopend verkeer zijn, is eigenlijk niet opgelost. Wat er nu ligt is het idee van, we gaan in ieder geval iets doen voor de fietsers en de voetgangers. Die moeten dan wel een onderdoorgang krijgen. Maar ja, dan heb je weer discussie. En de auto dan? En het openbaar vervoer dan? En waar halen we het geld vandaan? En eigenlijk is die discussie nog steeds niet afgerond.
0: Nee. Wat voor impact heeft het allemaal gehad op bedrijven? Je noemde even het kappen van bomen. Wat voor impact heeft het gehad op de mensen die daar omheen hun bedrijf hadden of die daar woonden?
1: De presentatie vindt plaats in de Kabouterhut. Hè, dat is aan de spoorwegovergang, de Bargman-Wietierlaan.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dat is eigenlijk altijd een redelijk centrale plek in het geheel geweest. Kers, de eigenaar, de huidige eigenaar, die heeft het inmiddels ook weer overgedragen, of gaat het overdragen aan zijn dochter, die heeft er middenin gezeten. En elke keer weer was de vraag, ja, probeerde de gemeente, probeerde hem uit te kopen. De dierentuin heeft hem ook geprobeerd uit te kopen. Het zou voor een deel over zijn terras moeten lopen, over zijn parkeerterrein moeten lopen, de aanleg. Ja, voor hem heeft het een enorme impact gehad.
0: Ja.
1: Daarnaast had je ook nog snackbar de Vlasakkers. Die is inmiddels weg, die is uitgekocht. Die man heeft ook en zijn vrouw samen jarenlang in onzekerheid geleefd. Met veel geld uitgekocht, maar ja, eigenlijk was het ook weer niet echt nodig nu.
0: Nee.
1: Als je het allemaal terugkijkt.
0: Ja, en zo gebeuren dan dat soort dingen door. Ja, dat mensen. Komt dat nou omdat er niet van tevoren een goed plan is gemaakt? Komt dat nou doordat men, ja, andere invloeden die van belang waren? Wat was nou die reden eigenlijk als je naar de basis kijkt?
1: Ja, eigenlijk moet Miro dat verhaal vertellen.
0: Ja, eigenlijk wel, hè? Ja, eigenlijk wel.
1: Van een welverdiende vakantie in Griekenland.
0: Dus kijk, heerlijk lijkt me dat. Heerlijk.
1: Ja.
0: Maar goed, weet je, Erik, jij was de drijvende kracht achter dit boek.
1: Nou, drijvende kracht. Maar ja, ik vond het wel heel belangrijk dat het boek er kwam. Ik was zelf journalist. Ik ben begonnen in 2000 ongeveer bij de Amersfoortse Krant. Ik viel er ongeveer middenin in dat traject. En ik kreeg alle emoties mee. Ik ben ook zelf inwoner van Amersfoort. Maar ik heb nooit echt helemaal goed de vinger kunnen leggen. Wat is er nou precies gaan? Je bent natuurlijk geneigd om te denken vanuit sentiment en van gevoel. Die bomen, die moeten blijven staan.
0: Mm-hmm.
1: He, dat is je eerste reactie. We houden allemaal van groen. We vinden het allemaal belangrijk. Maar ja, er zijn ook andere krachten die juist die weg weer heel erg belangrijk vinden. Want dat maakt Amersfoort bereikbaar. En we zijn een stad die het moet hebben van de centrale ligging.
0: Ja.
1: En we gaan enorm groeien. Dus zorg voor de bereikbaarheid. Bedrijfsleven voor de Kop van Isselt. Bedrijfsterrein Pot. Het verhuisbedrijf Pot. De eigenaar daarvan heeft daar een enorme rol in gespeeld. Die zag er echt een absolute noodzaak dat daar een doorgaande weg kwam. En ook echt een helemaal een rondweg kwam. Zodat Amersfoort kon blijven groeien en economisch sterk kon blijven. Dus er zijn heel veel krachten en machten die allemaal een goed verhaal hebben.
0: Ja, en uiteindelijk, maar, En uiteindelijk
1: gebeurt er niks.
0: En uiteindelijk gebeurt er niks.
1: En verlamt het.
0: Ja, ja. Zo jammer, maar ook een duur discussiepunt geweest. Ruim 30 miljoen.
1: Hè? Ja.
0: En uiteindelijk impact voor mensen. En uiteindelijk 2,5 kilometer asfalt. Daar praat je over. En we zijn geen klap verder. Ik hoop dat eruit geleerd is. Maar goed, ik denk dat het voor mensen die het interesseert heel erg fijn is om te weten dat het boek dit najaar komt. Hè? Ja.
1: Nee, ja, dinsdag 27 oktober in de Kabouterhut vanaf 6:30 worden gepresenteerd. En echt, iedereen is welkom. Voor- en tegenstanders. Ik hoop een beetje op een soort reunieachtige sfeer.
0: Ja.
1: Het is een dossier waar niks feestelijks aan is. Maar wat wel feestelijk is, is dat nou eindelijk het totaalverhaal is opgetekend. Nou, daar mag
0: dat
1: best
0: mag
1: een dikke balletje en een voor de gegeven.
0: Nou, dat denk ik ook. Dat denk ik ook.
1: Okay.
0: Goed, Erik van der Velde, ik dank je voor dit verhaal. En iedereen naar de Kabouterhut, zou ik zeggen. Hè?
1: Ja. Okay.
0: Dank je wel en ik wens jou een mooie dag, want het wordt mooi weer. Dus geniet ook daarvan. Ja?
1: Ga ik doen. Okay.
0: Dankjewel.
1: Hoi.
0: Dag. En dat was het verhaal over de rondweg die er niet kwam. Goed, we zijn weer aan het eind van dit programma. U hoort het, de eindtune is alweer ingezet. Ik dank iedereen voor het luisteren. En hou de socials in de gaten van Eemland 1, want daar staan alle verhalen op. De hele dag is er mooie muziek. Morgen zijn we er weer met een nieuwe Eemland 1 Actueel. En wat rest mij nog te zeggen? Maak er een mooie dag van. Dag allemaal.

Thijs met het NOS Journaal. Nederland en vijf andere landen willen dat het budget in de volgende 7-jaren-begroting van de Europese Unie wordt verlaagd. Dat schrijven ze in een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de landen zeggen dat het ophogen van budgetten niet past bij de bezuinigingen die in sommige van die landen spelen. Ook willen ze dat er scherpere keuzes worden gemaakt. Ze zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Landen als Spanje en Italië willen juist dat daar meer geld naartoe gaat. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft excuses aangeboden voor het inbreken bij websites en systemen van de Australische overheid. Het gebeurde in juni en werd vorige week bekendgemaakt door de Australische premier Albanese. OpenAI had 2 weken daarvoor pas de regering op de hoogte gebracht. En Albanese noemde dat onacceptabel. Het AI-bedrijf ontdekte de inbraken half augustus en geeft toe dat het de Australische overheid eerder had moeten informeren. OpenAI gaat de getroffen instanties helpen en meebetalen aan het versterken van de cyberverdediging. Arcadis

0: Door deze uitbreiding hoopt het advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te kunnen komen. De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Het weer, droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten. Ook morgen warm en nazomerweer met veel zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Thailand is het dodental door het noodweer gestegen tot 23. Grote delen van het land hebben al dagenlang te maken met veel regen, waardoor gebieden zijn overstroomd. In Bangkok zijn meer dan 700.000 mensen getroffen door het hoge water. Inmiddels lijkt het water in de Thaise hoofdstad te dalen, omdat het beter afgevoerd kan worden. Toch staan nog veel belangrijke wegen blank. De komende dagen gaat het naar verwachting minder regen in Thailand. Een petitie voor inspraak over de natuur op de Waddeneilanden is al meer dan 50.000 keer ondertekend. Bewoners van de eilanden maken zich zorgen over plannen van de Rijkswaterstaat om delen van de natuur op de eilanden het hele jaar af te sluiten. Het gaat namelijk niet goed met sommige natuurgebieden. Een maatregel zou kunnen zijn om gebieden meer rust te geven. De plannen zijn nog niet definitief, maar eilanders zijn bang dat het te drastisch wordt en eisen inspraak. De petitie wordt vandaag overhandigd aan de Tweede Kamer. 6 EU-landen, waaronder Nederland, willen dat het budget in de volgende meerjarenbegroting van de EU omlaag gaat. Dat blijkt uit een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. In een paar dagen tijd zijn 4 honden overleden nadat ze waren uitgelaten in een park in Schiedam. De politie vermoedt dat ze iets hebben gegeten waardoor ze ziek zijn geworden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Wat de honden hebben binnengekregen is nog onbekend. Wel hadden alle beesten dezelfde symptomen. De politie gaat in het park in Schiedam pathologisch en toxicologisch onderzoek doen en ook staan er

0: heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele bike totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Ja, welkom hier op Emeland 1. De kop is er weer vanaf met Fruitcake and My Feet Won't Move. Zijn we weer begonnen met een nieuwe aflevering van Music Memories. Music Memories, dat betekent dat we een uur lang teruggaan in de tijd met, met lekkere muziek. Dat is eigenlijk wat we gaan doen dit uur. Muziek uit vervlogen tijden. Een reis door de verschillende decennia. De jaren 60, 70, 80, 90. We gaan het wat dichterbij zoeken. We doen er wat Nederlandstalig bij. Kortom, het komt wel weer helemaal goed hoor, dit uurtje.

0: Ring My Bell is van Anita Ward. Maar dit is de versie van DJ Jesse Ja van The Fresh Prince. En hun Ring My Bell hier op Eemland 1. Er zijn van die platen die kun je niet zo vaak draaien. Sinterklaasplaten bijvoorbeeld, kerstplaten bijvoorbeeld. Maar er is er ook eentje, die kan je maar één keer in het jaar draaien. En dat gaan we nu even doen. Want aanstaande vrijdag is het weer zover.
1: 1, 2, 3.

0: lekker je notte, je.
1: Ja, je kan hem maar één keer per jaar draaien. Rubberen Robbie en ja, de 3 oktober. Ja, binnen.
0: Nog één keer die plaat en je vliegt eruit.
1: Oh, oké, sorry, ik zal het niet meer doen.

1963, de Beach Boys. Ik zei het al, we maken een reis door echt heel veel decennia's. En ja, dit was de jaren 60. En van de jaren 60 gaan we naar de jaren 80. Met Eartha Kitt. Lekkere plaat blijft dit toch ook, hoor. Where's my man? Hier op Eemland 1.

Ian Jury samen met zijn Blockheads. Lekkere muziek hoor, uit de jaren 70. Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Hier op Eemland 1. En we gaan van de ene weer naar de andere leuke plaat. UB40 samen met Pato Bando. En Baby Comeback uit 1995.

Zij heet Tony Tennell. En hij heet Daryl Dragon, maar hij noemde zich Captain. En dan werd het Captain and Tennell. Ja, en dan was dit wel de grootste hit, denk ik. Do That To Me One More Time hier op Eemland 1. We gaan nog een grote draaien. Vorige week draaide ik de Sugar Hill Gang. Nou, Master G samen met Wonder Mike hadden samen met Bob Sinclair en Hedgerock. Ja, tegenwoordig moeten ze allemaal genoemd worden. Want anders dan, het gaat om royalties natuurlijk, hè. Hadden ze ook een hit en dat was deze.

1969, The Rolling Stones. En de Honky Tonk Women. Ik ga even wat van Urbanus draaien. Een kinderliedje om precies te zijn. Jawel, dat had je niet gedacht dat we dat gaan doen. Zoals Urbanus zegt, jullie zullen dit vast wel begrijpen. Nou, dat vond ik nog altijd een beetje flauw. En dan zei hij van ja, ik zeg dat overal hoor. Dat jullie het best wel zullen begrijpen. Hier is 1, 2, 3, rikketikketik.

Ja, leuke muziek uit de jaren 90. Betty Boo en Doing the do. Oh nee, die gaan we niet draaien. Misschien al een keertje weer. Wel leuk om een keer te doen. De Police een keer voorbij laten komen. Nu gaan we in ieder geval naar de jaren 80 met Hot Chocolate. En Girl Crazy. Earl Brown. En zijn bandje.

Hot Chocolate and Girl Crazy. En we zijn lekker opgeschoten met plaatjes draaien. Dus we kunnen er nog twee doen. Daar gaan we ook gauw mee beginnen. De eerste is uit de jaren 70. Ja, ik draai hem wel vaker, maar hij blijft ook leuk hoor. Paloma Blanca van de George Baker Selection.

Una Paloma Blanca van de George Baker Selection hier op Emeland 1. En dan kijken we op de klok. En ja, ik zei het al, ik kon er nog twee draaien. Dus ik ga zo nog één voor je draaien. Maar niet voordat ik afscheid van je genomen heb. En zeg heel graag tot de volgende Music Memories hier op Emeland 1. En ik laat je alleen met Madness.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Meerdere treinstations zijn ontruimd of ontruimd geweest vanwege onbeheerde spullen. Zo is het treinstation van Haarlem afgesloten, omdat er 2 onbeheerde koffers zijn gevonden. Niemand mag het station in en er rijden geen treinen van en naar de stad. Volgens NS ligt het treinverkeer nog tot minstens 12:30 vanmiddag stil. Ook op Rotterdam Centraal en Utrecht Centraal werden stations gedeeltelijk afgesloten vanwege onbeheerde spullen. In Rotterdam meldde de eigenaresse van de koffer zich al snel. In Utrecht zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van het verstoren van de openbare orde. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is gestegen. Dat staat in een onderzoek over vrouwenemancipatie van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Over het algemeen denken Nederlanders nog altijd positief over vrouwenemancipatie. Maar het aandeel Nederlanders dat het partnergeweld altijd afkeurt, is gedaald. 85% vindt het nooit gerechtvaardigd. En 13 jaar geleden was dat nog 88%. Volgens onderzoekers worden mensen traditioneler in hun opvattingen. Dat heeft deels te maken met religie, maar mogelijk ook met de invloed van de manosphere op sociale media. Het dodental door het noodweer in Thailand is opgelopen naar 23. Grote delen van het Aziatische land hebben al dagenlang te maken met veel regenval, waardoor gebieden zijn overstroomd. 4 honden zijn ziek geworden en overleden nadat ze in een stadspark in Schiedam iets hadden gegeten tijdens het uitlaten. Wat is niet bekend, dat gaat de politie de komende tijd onderzoeken. In het park staan waarschuwingsborden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor deze tijd van het jaar. 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Goedemorgen, fijn dat u weer bij ons bent. U luistert naar Eemland 1 Actueel van deze dinsdag 29 september. Vandaag is het Wereldhartdag. De dag dat wereldwijd aandacht gevraagd wordt voor hart- en vaatziekten. In Nederland zijn er bijna 1,8 miljoen mensen met een hart- of vaatziekte. En elke dag sterven er 104 mensen aan deze ziekte. Wat hebben we verder voor u bij Eemland 1 Actueel vandaag? Wel, we gaan het hebben over de landelijke valpreventieweek. Oktober is dé maand van de geschiedenis, zo ook hier in Baren. Ik praat met Erik van der Velde over het boek Dwaalspoor. Dat gaat over de weg die er nooit kwam. En onze weerman Klaus Bijker brengt ons op de hoogte wat de dag ons qua weer gaat brengen. En ik denk dat we ons op kunnen maken voor een heerlijke warme dag. Dat en heel veel leuke muziek, dus blijf bij ons. Dit is Eemland 1 Actueel van dinsdag 29 september.

Vrolijke klanken hier bij 1 Land 1 Actueel van vandaag. En dat was Sandra Remer. Kent u er nog? Ja, wij kennen er nog. Van 28 tot en met 4 oktober is de Landelijke Valpreventieweek. En tijdens deze week wordt extra aandacht gevraagd voor het voorkomen van valongelukken bij ouderen. Hierover praat ik met

0: Boukje Lindenberg. Zij is coördinator preventie en gezondheid in Baren. Boukje, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, welkom in het programma. Jaarlijks komen in Nederland ongeveer zo'n 1 miljoen 65-plussers ten val. En 124.000 komen daardoor bij de spoedeisende hulp terecht. Dat is een hoog aantal. Daar schrok ik een beetje van.
1: Ja, snap ik. Dat is heel veel.
0: Want wat is nou de meest voorkomende redenen dat ouderen zo vaak vallen?
1: Nou, dat ze gewoon een balans niet meer kunnen houden. Bij verschillende ondergronden. Wat hier in de praktijk natuurlijk alle stoepen en alle opstapjes. Ja, daar struikelen veel mensen vaak over. Mm-hmm. Maar ook in huis, bijvoorbeeld losliggende kleedjes, losse kabels, in de slaapkamer, geen licht aan 's nachts. Dat veroorzaakt heel veel vallen.
0: Ja, ja, nou en inderdaad, want 1 miljoen, dat is nogal niet wat. Ja. Wat voor impact heeft het op ouderen als ze misschien niet na één keer, maar als ze wat vaker komen te vallen?
1: Nou, dat heeft natuurlijk heel veel impact op de mentale toestand en ook op de fysieke toestand. Mentaal ga je onzeker worden, je durft niet meer naar buiten, je durft niet meer te gaan bewegen. Nou, je gaat daardoor minder afspreken, dus eenzaamheid komt dan ook vaak voor. En fysiek natuurlijk dat je dan letsel oploopt en waardoor je dus veel minder zelf meer kunt doen.
0: Ja, nou hoor je ook vaak dat mensen na een val die in het ziekenhuis terechtkomen zelfs komen te overlijden. Ja. Komt dat dan puur door die val of wat gebeurt er dan met je lijf?
1: Ja, dat ligt eraan hoe je valt natuurlijk. Als je echt naar valt op je hoofd bijvoorbeeld, ja, dan kan het zijn dat je daardoor aan overlijdt.
0: Ja.
1: Door alle andere.
0: Dus dat zijn ernstige situaties, hè? Want het wordt misschien een beetje van, ach, nou ja, ik ben gevallen. Nou ja, oké, dat kan gebeuren. Maar het kan echt hele serieuze consequenties hebben. Ja, dan wordt zo'n valpreventieweek georganiseerd. Dat is natuurlijk niet voor niks. Wat wordt er gedaan op zo'n, laat ik het de cursus noemen, valpreventie?
1: Nou, op een training valpreventie leer je eigenlijk hoe je balans kan houden. Dus je gaat heel veel balansoefeningen doen. Je leert ook opstaan. Van wat als je valt, hoe sta je dan het beste op? En het ligt aan welke training je gaat volgen. Maar bij sommige trainingen leer je ook nog hoe je moet vallen. Mm-hmm. Dan ga je daadwerkelijk ook rollen op een mat.
0: Ja.
1: Om te leren je op te vangen wanneer je valt. Verder ga je ook aan kracht werken. En leer je ook heel veel over voeding en over de diëtist die komt dan langs en ook de ergotherapeut komt langs. En
0: heeft dat er ook mee te maken, Boukje, voeding?
1: Ja,
0: ja,
1: zeker. Alle onderdelen hebben daarmee te maken.
0: En hoe staat voeding dan ten opzichte van het vallen?
1: Nou, voeding is natuurlijk heel belangrijk. Als je niet eet, dan merk je zelf ook dat je een beetje duizeliger wordt. Wat flauw voelt en slap voelt. Mm-hmm. Want voeding heb je gewoon nodig om energie te krijgen. Maar bijvoorbeeld als je ouder wordt, zijn vooral de eiwitten. Dus de stofjes die nodig zijn voor je spieren. Die zijn dan des te belangrijker om je spieren sterk te houden.
0: Aha, en daar komt het om de hoek kijken. Juist. Ja. Dus het is voor ouderen ook heel belangrijk om eiwitrijk te eten.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja. En vaak heb je als ouderen wat minder trek. Dus dan moet je extra gaan opletten van als ik wat neem, dat ik het juiste neem.
1: Ja, zeker. Want dan eet je inderdaad wat minder. Maar wat je dan eet moet wel echt goed zijn, want anders mis je dus heel veel voedingsstoffen.
0: Ja, en dan word je weer duizelig en wankel en dan kom je weer vallen en dan is de cirkel weer rond. Dan wordt er ook in Baren extra aandacht aan besteed. In Soest hebben 65-plussers allemaal een brief gekregen dat ze mee kunnen doen aan een valpreventiecursus. Is dat in Baren ook het geval?
1: Nee, wij doen het niet met een brief. Wij hebben verschillende testdagen in een jaar wat we organiseren. En nu ook voor 15 september was onze testdag. En daar kunnen mensen hun valrisico laten testen. En wij hebben het leefstijlpunt nu waar mensen hun valrisico kunnen laten testen.
0: Ja, en waar moeten ze dat dan laten doen? Waar kunnen mensen terecht?
1: In het gemeentehuis kunnen ze terecht. En als ze op een testdag willen komen, die staan dan op www.sporteninbaarn. Daar staan alle testdagen altijd op waar je voor kan aanmelden.
0: Ja, nou, als mensen niet zo handig zijn op de computer of het liever op een andere manier doen, dan kunnen ze dus naar het gemeentehuis?
1: Ja, kunnen ze gewoon bij het gemeentehuis. Elke dinsdagochtend bijvoorbeeld kunnen ze gewoon in daar lopen. Van 9:30 tot 12:00. Dan kunnen ze daar hun valrisico laten testen. En als ze dan niet kunnen, dan kunnen ze altijd mij bellen. Want mijn nummer staat vaak ook altijd in de krant met de valpreventie. En dan maken we een andere afspraak.
0: Boukje Lindenberg.
1: Ja.
0: Ja, en noem even jouw e-mailadres. Want dan kunnen mensen jou misschien daar vragen op stellen.
1: Ja, zeker. Nou, mijn mailadres is b.lindenberg@baan.nl.
0: Nou kijk, B, de B van Boukje, ja. Punt Lindenberg. En dan apenstaartje. Juist. Nou, dankjewel Boukje. En ik hoop dat heel veel mensen een beetje kritisch naar zichzelf gaan kijken. En zich ook aanmelden als ze half denken dat het nodig is. Want het kan heel veel vervelende situaties voorkomen. Dankjewel voor het gesprek en een hele mooie dag toegewenst, Boukje.
1: Dankjewel. Fijne dag
0: verder. Jij ook.

0: on my radio. En dat was de Selector. Wij gaan over naar, alvast naar oktober. En dat duurt niet zo lang, want over 2 dagen dan is het weer zover. En die maand is de maand van de geschiedenis. In heel Nederland wordt aandacht besteed aan bijzondere verhalen uit het verleden. En op dinsdag 27 oktober staat de geschiedenis van Baren centraal in een avond waarin verhalen uit het verleden tot leven komen. Machteld Oldhoff, zij is mijn studiogast deze ochtend. Machteld, fijn dat je er bent.
1: Ja, ik vind het ook gezellig.
0: Ja, leuk dat je weer langs bent gekomen. Zo gezellig altijd.
1: We gaan even... Mooi.
0: Ja, en laten we we gaan het hebben over de geschiedenis. En er is natuurlijk heel veel over te vertellen. Ja. Om maar meteen met de avond zelf te beginnen. Wat kunnen bezoekers verwachten van deze avond?
2: Ja, ik mag niet alles verklappen natuurlijk.
0: Nee,
2: alles verklappen.
0: Nee, maar laten we ze even lekker maken.
2: We gaan ze even lekker maken, ja precies. Het is inmiddels de 6e editie. En het is wegens groot succes geprolongeerd, mag ik wel zeggen. Want de gemeenteraadsleden waren er ook bij vorige keer. En die zeiden, oh, maar dit is uniek en dat moeten we ieder jaar doen.
0: Nou,
2: en
0: jij bent van de partij dan gelijk.
2: Ik ben van de partij. En dus we doen het een beetje op dezelfde manier. Maar we doen er elke keer wel iets in wat een beetje anders is.
0: Ja, want er worden thema's aan vastgezet, zeg maar.
2: Ja, en de landelijke maand van de geschiedenis kent altijd een thema. En dit jaar is het lichaam en geest.
0: Een hele ruim begrip.
2: Ja, en het is een beetje onder invloed van alle influencers en body positivity. Nou ja, prima.
0: Hadden ze dat nou ook in vroeger tijden? Misschien
2: nou,
0: is het van
2: wel,
0: alle
2: Ja, dat is wel zo. Kijk, vooral voor mannen, zeker in de middeleeuwen, die moesten natuurlijk hartstikke fit zijn voor de oorlog. Hè?
0: Ja.
2: Dus daar werd wel veel aan training en dat soort dingen gedaan. Voor vrouwen gold dat wat minder. Want dat hing ook samen met het schoonheidsideaal. Hè? Kijk maar naar oude schilderijen. De vrouwen waren voluptueus. Hè? Die hadden over het algemeen behoorlijke heupen en buiken. Vaak kleine boezem, dat was dan een ideaal. Tegenwoordig is het precies andersom.
0: Ja, dan doen we er wat aan.
2: Dan moet je er wat aan laten doen, ja. Maar nee, zeker wel. Dus het was zeker wel een... hoe je eruit zag, was ook een beetje een statussymbool.
0: Ja.
2: Vroeger, als je mager was, had je dus te weinig te eten, was je arm. Als je een kleurtje had van de zon buiten, dan was je dus kennelijk een landarbeider. Dat was ook niet goed. Dus in
0: ja,
2: die
0: zo
2: zin,
0: is het in alle tijden, hè?
2: Ja, precies. Ja. Die zin is
0: en
2: wel,
0: ook qua even... Nou, ik dwaal heel even af. Er zijn natuurlijk ook landen, vooral Afrikaanse landen ook,
2: ja,
0: waar je als vrouw ook vol moet zijn om mooi gevonden te worden, hè?
2: Precies. En dan dat straalt af op de man. Jij kan je vrouw goed voeden. Dus jij bent een welvarend man. En, dat,
0: en hier noemen ze je dan een feeder.
2: Ja.
0: Goed, laten we even teruggaan naar de avond. Dinsdag
2: precies.
0: 27 oktober.
2: Ja,
0: Wat kunnen mensen zo'n beetje verwachten?
2: Nou, we hebben weer een dans. En dat wordt altijd in het thema gedaan. Dus met een dans zit je wel goed met dit thema. We hebben een operazangeres dit keer, dus dat is helemaal nieuw. En we hebben natuurlijk weer 6 historische figuren. En dan mag ik nog niet echt verklappen van wie er allemaal meedoen. Maar het is wel zo dat we proberen het door de eeuwen heen te doen. Dus niet allemaal 20e eeuw en niet allemaal middeleeuwen. Maar uit elke periode een beetje.
0: Ja. Machteld, waarom de... Werkt deze combinatie zo goed? Wat maakt deze combinatie van zang en dans en het rollenspel? Wat is de kracht?
2: Ja, de afwisseling, denk ik. Het is een behoorlijke afwisseling natuurlijk. Een moderne dans en dan komt er iemand uit de middeleeuwen in een nonnenpakje op, bij wijze van spreken.
0: Ja.
2: Maar ook de snelheid ervan. Het is een snelle, het vliegt voorbij. En dat hoor ik vaak van de mensen zeggen. Het is zo afwisselend dat je rolt van het een in het ander. En het is gewoon heel levendig.
0: Als het nou over die... ik ga het je toch vragen.
2: Ja.
0: Als we het nou over die historische verhalen of personen hebben. Hè?
2: Ja.
0: Hoe ver ga je terug in de geschiedenis? En is het dan alleen over de Barentse geschiedenis? Of is het de hele provincie? Of hoe heb je het aangepakt?
2: Het zijn Baarnse figuren. En die hebben natuurlijk ook te maken met de bredere geschiedenis. We hebben bisschop Jan van Arkel die ons stadsrechten heeft gegeven. Maar die lag continu overhoop met de graaf van Holland bijvoorbeeld. Dus je komt vanzelf al in de regionale landelijke geschiedenis terecht. En we gaan heel ver terug. We hebben een keer een druïde gehad. Dus het was...
0: Hoe ziet die eruit?
2: Oh, ik heb een heel mooi pak. Ik kan het je wel eens laten zien.
0: Ja? Ja?
2: Ik was die druïde.
0: Oké.
2: En dat was verschrikkelijk leuk. Dat is dan een soort generieke figuur. Want dat is niet echt een historische figuur. We hebben ook een vrouw gehad uit de middeleeuwen. Die bij de kerstbrand was van 1481. Dus dat is dan een boerenvrouw die daarover vertelt. Ook niet iemand met een naam. Maar wel een. Speelt dan wel een ooggetuige, zeg maar. Ja, van wat er toen is gebeurd. Maar we hebben dus bisschop Jan van Arkel gehad. Maar we hebben ook. Bakker de Ruiter gehad vorig jaar bijvoorbeeld. Van de Muisjes. Dat is dan weer later in de geschiedenis. Allerlei figuren uit de koninklijke familie. Van vroeger, van nu. Ik kan wel verklappen dat. Dit jaar ook. Maurits Escher zijn opwachting komt maken.
0: Kijk.
2: Op de avond. Dus kijk, die kijk. Wordt ook geïnterviewd bijvoorbeeld.
0: Leuk.
2: Maar ook weer een middeleeuwen. Ook weer, ja.
0: En jullie hebben ook jonge mensen erbij betrokken, hè?
2: We hebben nu, ja, de bedoeling is dat we mensen gaan krijgen van het Baarnsysteem. Dus dit jaar helaas nog niet gelukt. Hopelijk volgend jaar wel. Maar we hebben wel een jongere, zeg maar, die ook bij karakter speelt.
0: Ja.
2: En dat is wel heel bijzonder, want meestal doen we het met een lach en een kwinkslag en een grap erbij. Maar dit keer hebben we ook een jonge verzetstrijder.
0: Ja.
2: Die de oorlog
0: want die
2: niet
0: liepen
2: overleefd.
0: Hier ook rond.
2: Ja, en ja. Die overleefde de oorlog dan niet. Dus dat is een beetje een wat zwaardere noot voor het eerst.
0: En de verhalen, wordt dat gelardeerd door de dans en door de figuren heen?
2: Ja, we hebben voor de pauze hebben we 3 historische figuren. En na de pauze hebben we 3 historische figuren. Ja. En dan wordt dat inderdaad afgewisseld.
0: Ja. De historische kring, ja, die verzamelt en onderzoekt natuurlijk al jarenlang de geschiedenis van Baren. Ja. Welke bijzondere verhalen komen jullie nou tijdens die onderzoeken tegen? Dat je denkt van ja, dat moeten de mensen weten. Dat dit is zo leuk of ja, nou ja, misschien helemaal niet leuk.
2: Nee.
0: Hè, van dit moeten we naar buiten brengen.
2: Het zijn vaak de kleine dingen. Want de algemene geschiedenis die is wel bekend natuurlijk. Hè?
0: Mm-hmm.
2: De grote lijnen zijn bekend. Maar de artikelen die verschijnen in ons blad, de Baarnen. En de kleinere in de nieuwsbrief. En soms ook in de krant. Dat zijn juist de menselijke dingen. Om gewoon een voorbeeldje te geven. Ik ben nu een van de figuren aan het onderzoeken. Die ik ga spelen. En dat die vertelt dan van haar man. Dat heb ik onderzocht. Die jong overleed. Ik dacht, waarom overleed die jong? Nou, toen een val van het paard bijvoorbeeld. Bij het spoor, want die schrok van een trein. En dat zijn van die kleine dingen. Een bekende Nederlandse figuur. Mensen zullen hem nu ook nog kennen vanwege de naam.
0: En wat is de naam?
2: Dan zit je weer te vissen, Peul.
0: Ja, ik zit hier niet voor niks.
2: Nou, nee, precies. Nou, die zal ik vertellen. Dat is meneer Boldood.
0: Van het Reukwater.
2: Van het Reukwater.
0: Van de 47
2: precies.
0: Oh, en die woonde hier?
2: Die woonde in Courbevoie, aan de Eemnessenweg.
0: Ja?
2: En dat was toen allemaal nog Baarnse Bos. Hè? Dat realiseren mensen zich niet. Maar die ging paardrijden iedere avond met zijn 2 honden. En die kwam op een avond niet meer thuis. Het paard wel, maar hij niet. En dat zijn er van die kleine dingetjes. Van die menselijke dingetjes.
0: Ja.
2: En dat vind ik eigenlijk altijd zo bijzonder. En die zijn overal te vinden. De geschiedenis van gewone mensen vind ik vaak interessanter dan die van Napoleon en van, noem maar op, Hitler of van Abraham Lincoln.
0: Het zijn herkenbare verhalen.
2: Precies, het zijn de verhalen van ons.
0: Van ons
2: maar
0: en van de
2: van
0: mensen
2: vroeger.
0: Die hier rondliepen.
2: Precies.
0: Machteld Oldhof. Wij gaan er even tussenuit voor onze weerman Klaus Bijker. En een stukje muziek natuurlijk. En daarna komen we bij jou weer terug. En dan praten wij verder over de geschiedenis. En die leuke avond op de 27e oktober. Die jullie gaan organiseren. Waar mensen aan deel kunnen nemen.

0: Toen was geluk heel gewoon, ja. Het nummer heet eigenlijk 1948 van Gerard Cox. En of het geluk nou zo gewoon was in die tijd. Ja, wat leuk om daar ook weer eens in te duiken. We hebben het over geschiedenis en hoe leuk is dat. Maar voordat we verder gaan praten met Machteld Olthof van de historische kringbaren. Over die geschiedenis ga ik lekker luisteren naar onze weerman Klaas Bijker.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Goedemorgen, Klaas.
2: Goedemorgen.
0: Ja, we zitten hier in de geschiedenis. En,
2: ja, 1948.
0: Ja, 1948. En toen was geluk heel gewoon.
2: Nee, we waren nog lang niet van de gevolgen van de oorlog af.
0: Daarom.
2: Ja.
0: Ja, dus maar
2: er
0: ja.
2: Waren zelfs boeren die gingen uit ellende omdat ze niet rond konden komen naar Amerika. Dat waren de duizenden.
0: Kijk, dus geluk was niet zo gewoon, hè?
2: Nee,
0: maar het is wel mooie nostalgie.
2: Ja.
0: Goed. Wat geen nostalgie is, maar een beetje gewoon aan het worden is, dat is het mooie weer.
2: Ja, het mooie weer en die hoge temperaturen.
0: Ja?
2: De 25 graden grens zal wel of niet overschreden worden vanmiddag.
0: Ai, ai, ai.
2: Ja, en ook morgen. En trouwens, deze warme lucht die kwam binnen via onweersbuien. Maar daar hebben we in Utrecht niet zoveel van gemerkt. Hè? Bij mij viel 2/10 millimeter. Ik dacht dat richting Spakenburg een paar millimeter meer viel. Maar in Noord-Holland en Friesland viel meer dan 20 millimeter.
0: Zo.
2: Ja.
0: Dus die hebben wel een leuke bui gekregen, maar even.
2: Ja, en ook het oosten van het land iets minder, maar rond de 10 millimeter. Dus het was nogal plaatselijk.
0: Ja, ik heb het vannacht wel een beetje in de verte horen rommelen. Jij ook?
2: Ja. Het was nogal rommelig vannacht.
0: Even. Het was heel rommelig, ja. Dus vandaag krijgen we een lekker zonnetje.
2: Ja.
0: Alhoewel ik die hier in Baren nog niet zie, hoor.
2: Nee. Die zon schijnt zeker niet uitbundig. Er is veel middelbare bewolking, om het zo maar te zeggen. Dus maar af en toe komt die tevoorschijn, zoals nu. En er staat niet veel wind uit de zuidoostelijke richting. Dat kan haast niet anders, hè. Dat is de warme richting.
0: Aha.
2: En dan morgen is het misschien nog wat bewolker als vandaag, maar blijft het nog overwegend droog. En donderdag wordt de warme lucht verdreven met regen- en onweersbuien. En die kunnen fors uitpakken. Dus er kan lokaal 20 tot millimeter vallen. 10 tot 20 millimeter moet ik
0: zeggen. 10 tot 20 millimeter.
2: Ja, en ook Duitsland, tenminste het westen van Duitsland, doet mee. Dus de bovenkant van de Rijn.
0: Ja.
2: Een mooie term van. Dus aan onze grens gaat er behoorlijk wat bijvallen. Dus ik denk dat we de laagste stand dan gehad hebben. En pas op 8 oktober valt ook in de beneden Rijn, zo heet het geloof ik dan, valt dan behoorlijk wat regen.
0: Dus dan kan die een beetje gaan stijgen, Klaas.
2: Dan kan die een beetje gaan stijgen, maar ja. Ik bedoel, ook dat zal, lang nog niet voldoende zijn. Er zijn mensen die voorspellen dat pas in december de pijl weer normaal is.
0: Nou, dat gaan we dan zien, hè?
2: Kijken,
0: goed. Maar in ieder geval, toch nog wel hoge temperaturen, hè? Voor deze 29e september.
2: Ja, dat zijn denk ik wel dagrecords. Natuurlijk geen maandrecords, want in december wordt het nog makkelijk 30 graden in het begin. Maar 25 graden is een bijzondere grens die vandaag en morgen wordt overschreden. En daarna, na de onweersbuien, zitten we op een normaler niveau. Dus 20 graden, 19 daarna. Dus er zijn temperaturen die nog iets aan de hoge kant zijn, maar binnen de normaal.
0: Binnen de normaal. Dankjewel voor vandaag, Klaas.
2: Ja, ik moet even zeggen. Het blijft dan nog weer heel lang droog, hoor.
0: Ja?
2: Dus pas over een week of zo zou het dan weer regenen. Maar goed.
0: Ik hoor aan je stem dat je weer niet blij bent.
2: Nee.
0: Jij houdt van regen. Ja, jij houdt van regen. Ik weet het. En de natuur ook.
2: Nee, maar ik hou niet van die kurkdroge landschappen. Met
0: dat klopt.
2: Bomen die nu al verkleuren.
0: Ja, dat klopt. Inderdaad. Ja. Ik heb ze, bij mij in de straat worden ze al behoorlijk geel en beginnen ze uit te vallen.
2: Ja.
0: Klaas.
2: Het komt niet door de herfst, maar door de droogte.
0: Ja, door de droogte. Nou ja. Het is niet anders. We doen het er weer mee.
2: Ja.
0: Ik ben blij dat jij er weer was vandaag, Klaas. En je bent er morgen weer. En hoe blij zijn we daar weer mee met het weer.
2: Ja, weer.
0: En dat is zeker waar, bier. Goed, Klaas. Fijne dag. Geniet ervan.
2: Ja, dankjewel.
0: Tot morgen. Dag.
2: Ja.

0: Ja, 15 Kids. Ja, je zal ze maar hebben. José Feliciano was dat met het nummer Marley per Drive. En ik denk dat hij, ja, dat als je 15 kinderen hebt, dat je inderdaad denkt van ik pak de auto. Ik ga even een rondje hoor. Zoek het maar lekker uit. U luistert naar Eemland 1 Actueel van deze dinsdag 29 september. En ik praat nog steeds met Machteld Oltoff van de Historische Kring Baren over de maand van de geschiedenis. Ja, en ook hier in Baren is heel veel geschiedenis en heel veel zijn, ja, natuurlijk, als er veel geschiedenis is, zijn er leuke verhalen. Machteld, wat zegt nou die geschiedenis van Baren volgens jou over het Baren van de dag van vandaag?
1: Nou, kijk maar om je heen. Het is heel duidelijk dat Baren eigenlijk echt tot bloei kwam toen het spoor hier kwam. Toen kwamen heel veel rijke mensen uit Amsterdam, veelal kooplieden natuurlijk, die kwamen naar Baren. Die lieten daar de prachtige villa's bouwen. En in de zomer kwamen zij daar dan vaak ook. Het gezin woonde er soms het hele jaar, maar soms ook alleen in de zomer. Hè? Dan in de winter in Amsterdam en in de zomer hier.
0: Is het nou zo dat de gewone man, zeg maar, van Baren, dat hij zich net een beetje meer voelde dan de andere dorpen om hem heen, omdat hier zoveel geld en koninklijk huis en ja, toch de bling bling. Wat denk jij?
1: Ik denk het eigenlijk niet.
0: Nee?
1: Ik denk dat mensen zich hier gewoon net voelden als anderen. Ik denk wel dat ze misschien blij waren dat ze hier woonden, want het was natuurlijk een prachtig dorp. Toen en nu ook nog steeds, hoewel er heel veel verdwenen is. Maar het was natuurlijk een prachtige omgeving om te wonen. We hebben eigenlijk alles, behalve de zee. Dus wat dat betreft denk ik dat mensen hier...
0: Nou ja, als het zo droog blijft, gaat het ook niet gebeuren.
1: Nee, precies. Maar wat ook, want we hebben die tentoonstelling nu over die heet Ja Mevrouw, die loopt nog tot half november. Daar zie je ook dat de verhoudingen tussen het dienstpersoneel en de mensen in de villa's, die was eigenlijk vaak heel hartelijk. Dat was helemaal niet zo van je moest beneden blijven en als meneer langskwam dan moest je met je gezicht in de hoek gaan staan. Zoals het veelal in Engeland was, daar was het echt heel erg gescheiden.
0: Ja, zeker weten.
1: Maar hier, we hebben net weer een kaart ontdekt waarin, waar ook op staat dat het dienstmeisje het verschrikkelijk naar haar zin heeft. Dat ze gekleed zonder schort met de familie mee uit wandelen mag. Dus allerlei dat ze uit mag, dat ze heeft het heel erg naar haar zin.
0: Dus ze waren best goed voor het personeel.
1: Ja, dat zal niet iedereen geweest zijn. Maar de trend was toch dat je goed voor je personeel zorgde.
0: Ja.
1: En dat maakt mensen natuurlijk blij.
0: Ja.
1: En er was heel veel werkgelegenheid natuurlijk.
0: Absoluut. Nou doen jullie niet alleen aan mooie tentoonstellingen, mooie verhalen vertellen. En natuurlijk die schitterende dag op de 27e oktober.
1: Ja.
0: Maar jullie doen ook wandelingen uitzetten.
1: Ja,
0: en nou heb ik begrepen dat er twee nieuwe wandelingen zijn.
1: Er zijn twee nieuwe wandelingen. Eentje die gaat door het Baarnse Bos. En ik denk, ja, jullie zijn toch geen natuurclub? Nee. Dat zijn we ook niet. Dit gaat over de geschiedenis van het Baarnse Bos. En ik denk dat heel veel Baarnaars ook niet precies weten wat zich daar allemaal heeft afgespeeld. De nauwe banden, er was een landgoed De Eult. Dat was al eigenlijk heel oud. En de banden met Soestdijk. Staatszaken werden besproken door pensionaris De Wit. Al wandelend door het Baarnse Bos. Al in de 14e eeuw was daar de kleine kom, de grote kom, waar ganzen neerstreken. Er werden ganzen gevangen voor de tafel van de bisschop in Utrecht bijvoorbeeld. Een hele boeiende geschiedenis. En deze wandeling neemt je dus mee langs die geschiedenis.
0: Kijk, hoe leuk is dat?
1: Dat is heel
0: dus erg. Dus toch weer een stukje geschiedenis.
1: Jazeker,
0: hè?
1: Jazeker.
0: Maar we leven ook in geschiedenis.
1: We leven in
0: de
1: geschiedenis.
0: Hè?
1: We leven in. En ik zou willen dat geschiedenis meer aandacht kreeg. Ook op de scholen. Want zeker in deze tijd trappen we weer in alle valkuilen waar mensen eeuwen geleden ook in trapten. En als je meer weet van de geschiedenis,
0: dan kun je toch van leren, hè?
1: Denk het wel. Ik denk het wel.
0: Nou, dan sluit mij laatste vraag aan jou. Die sluit daar eigenlijk heel goed aan bij. Want als jij nou één boodschap zou mogen meegeven aan mensen, hè, die denken van ja, geschiedenis, ach, dat is van vroeger, wat moeten we ermee? Wat zou je dan zeggen?
1: Wij zijn het product van die geschiedenis. Wij zijn wie we zijn door die geschiedenis. En het kan heel klein zijn door je eigen ouders, grootouders, overgrootouders. Kijk eens hoe ze geleefd hebben, wat ze gedaan hebben. Kijk vooral ook eens naar de kleine geschiedenis van gewone mensen. Hoe boeiend die kan zijn.
0: Nou, dat heb jij heel mooi gezegd. Mooier kan ik het niet zeggen. Gaat zich allemaal afspelen in de speeldoos, in Baren?
1: Ja, er zijn nog 60 kaartjes, dus mensen moeten...
0: Ze moeten wel even snel zijn. Ja. De speeldoos dus op dinsdag 27 Precies. oktober. Dus ja. Mensen, hou die datum in de gaten. Moeten ze bij de speeldoos de kaarten halen?
1: Bij de speeldoos.
0: Bij de speeldoos. Ja. En 60 kaarten is niet veel.
1: Nee.
0: Dus snel erbij zijn. Precies. Wordt een mooie avond. Muziek.
1: Dat wordt het zeker.
0: Dans. Verhalen. Ja. Toneelspel. Nou, het wordt gewoon genieten, Machteld.
1: Dat denk ik ook.
0: Machteld Oldhoff, mag ik jou bedanken.
1: En
0: tot een volgende keer, zeg ik
1: Zeker,
0: altijd. Hè, want we gaan
1: keer.
0: Elkaar weer spreken.
1: We
0: gaan luisteren naar muziek. En daarna gaan we het over heel iets anders hebben. Asfalt. En dan asfalt wat heel veel geld heeft gekost. En tot niets heeft geleid.

0: Ja, ze gaan Oerenhard en ze kwamen uit het oosten. De Achterhoek, nou ja, dat is toch ook een beetje voor ons het oosten. Wij zijn het midden. Ja, Oerenhard hier bij Eemland 1 Actueel. We gaan het hebben over het boek Dwaalspoor. Dwaalspoor is een boek en dat vertelt het verhaal over een rondweg die er nooit kwam. Het beschrijft hoe de besluitvorming over een betrekkelijk kort stuk asfalt volledig kon ontsporen. Het boek werd geschreven door Miro Lucassen en ik praat over dit boek met de man achter de schermen, de drijvende kracht, Erik van der Velden. Erik, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat je er bent. Ja, we praten over een stuk asfalt van ongeveer 2,5 kilometer. Dat zou komen te liggen in Amersfoort. Waar, om even de situatie te schetsen, waar zou deze rondweg oorspronkelijk moeten komen en waarom?
1: Hij ligt, dus de verbindingsweg tussen de Stichtse Rotonde en de Amsterdamse weg Birkstraat.
0: Mm-hmm.
1: En vanuit de Utrechtse weg geregend, de provinciale weg, kom je de Stichtse Rotonde op. Dan ga je via de dierentuin en dan kom je uiteindelijk uit bij de Amsterdamse weg.
0: Ja.
1: Eigenlijk ligt die weg er al, het stukje is er al. Maar om het goed te laten doorstromen en om vooral die spooroverweggang op de Bargman die Tierlaan te omzeilen, om daar een andere oplossing voor te vinden onder tunneling, was het noodzakelijk om die weg te verleggen.
0: Ja.
1: En ja, dat heeft meer dan 30 jaar tot discussie geleid.
0: Een fikse discussie, mag je wel zeggen, hè?
1: Ja, absoluut.
0: Erik, het was een heftige discussie.
1: Ja. Ja, kom je uit Amersfoort?
0: Nee, ik kom niet uit Amersfoort. Ik heb hem een klein beetje ingelezen. Maar weet je, ik kan me zo voorstellen, Erik, dat mensen denken, ja, moet er nou een boek geschreven worden over een stukje asfalt?
1: Dat vind ik een hele terechte vraag.
0: Ja, ik zeg het niet, maar ik kan me zo voorstellen dat men denkt van, ja, moet je daar nou een boek over schrijven?
1: Ja, nou, het is een onderwerp wat inderdaad de stad al meer dan 30 jaar heeft beziggehouden. Waar een college over is gevallen, waar wethouders gedisillusioneerd door zijn opgestapt, wat meer dan 30 miljoen verspild geld heeft opgeleverd en waar nog steeds geen oplossing voor is. En we hebben er allemaal als Amersfoort er iets van meegekregen. Allemaal fragmentjes, stukjes, hoge emoties, die vooral ook gingen over bomen en groen.
0: Ja.
1: Maar niemand weet meer wat het totaalverhaal is. En Miro Lucassen, die een uitstekende onderzoeksjournalist is en daarbij ook een bestuurskundige. Hij heeft echt daar een master in, hij heeft erover doorgeleerd. Die heeft nou dat echt eens een keertje helemaal totaal in beeld gebracht. Het hele verhaal van A tot Z. En ook geanalyseerd, waardoor kan het nou zo uit de hand lopen? Want ja,
0: maar dit is toch
1: projecten.
0: Ja, maar Erik, dit is toch een schandalig verhaal. Ik bedoel, je praat over meer dan 30 miljoen euro wat gewoon weggegooid geld is.
1: Het is een schandalig verhaal. En tegelijk kan je eigenlijk niemand echt iets kwalijk nemen. Het zijn botsende belangen. Iedereen wil echt het beste van de stad met zijn eigen insteek. En dat ging clashen en dat ging onderzoek na onderzoek. Ja,
0: en dan ben je 30 jaar verder. Ja, en dan ben je 30 jaar verder. En wat is er dan eigenlijk bereikt?
1: Eigenlijk dat die spoorwegovergang, waar het eigenlijk min of meer een beetje mee begon, dat moest veiliger worden, dat moest anders, er moet stromend doorlopend verkeer zijn, is eigenlijk niet opgelost. Wat er nu ligt is het idee van, we gaan in ieder geval iets doen voor de fietsers en de voetgangers. Die moeten dan wel een onderdoorgang krijgen. Maar ja, dan heb je weer discussie. En de auto dan, en het openbaar vervoer dan. En waar halen we het geld vandaan? En nou, eigenlijk is die discussie nog steeds niet afgerond.
0: Nee. Wat voor impact heeft het allemaal gehad op bedrijven? Je noemde even het kappen van bomen. Wat voor impact heeft het gehad op de mensen die daar omheen hun bedrijf hadden of die daar woonden?
1: De presentatie vindt plaats in de Kabouterhut. Hè, dat is aan de spoorwegovergang, de Bargman de Tierlaan.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dat is eigenlijk altijd een redelijk centrale plek in het geheel geweest. Kars, Kers. De eigenaar, de huidige eigenaar, die heeft het inmiddels ook weer overgedragen, of gaat het overdragen aan zijn dochter. Die heeft er middenin gezeten. En elke keer weer was de vraag, ja, probeerde de gemeente, probeerde hem uit te kopen. De dierentuin heeft hem ook geprobeerd uit te kopen. Het zou voor een deel over zijn terras moeten lopen, over zijn parkeerterrein moeten lopen, de aanleg. Ja, voor hem heeft het een enorme impact gehad.
0: Ja.
1: Daarnaast had je ook nog snackbar de Vlasakkers. Die is inmiddels weg, die is uitgekocht. Die man heeft ook en zijn vrouw samen jarenlang in onzekerheid geleefd. Met veel geld uitgekocht, maar ja, eigenlijk was het ook weer niet echt nodig nu.
0: Nee.
1: Als je het allemaal terugkijkt.
0: Ja, en zo gebeuren dan dat soort dingen door... Ja, dat mensen... Komt dat nou omdat er niet van tevoren een goed plan is gemaakt? Komt dat nou doordat men, ja... Andere invloeden die van belang waren. Wat was nou die reden eigenlijk als je naar de basis kijkt?
1: Ja, eigenlijk moet Miro dat verhaal vertellen.
0: Ja, eigenlijk wel, hè? Ja, eigenlijk wel.
1: Van een welverdiende vakantie in Griekenland. Dus
0: kijk, heerlijk lijkt me dat. Heerlijk.
1: Ja.
0: Maar goed, weet je Erik, jij was de drijvende kracht achter dit boek.
1: Nou, drijvende kracht. Maar ja, ik vond het wel heel belangrijk dat het boek er kwam. Ik was zelf journalist. Ik ben begonnen in 2000 ongeveer bij de Amersfoortse Krant. Ik viel er ongeveer middenin in dat traject. En ik kreeg alle emoties mee. Ik ben ook zelf inwoner van Amersfoort. Maar ik heb nooit echt helemaal goed de vinger kunnen leggen. Wat is er nou precies gaan? Je bent natuurlijk geneigd om te denken vanuit sentiment en van gevoel. Die bomen, die moeten blijven staan.
0: Mm-hmm.
1: He, dat is je eerste... Eerste reactie. We houden allemaal van groen. We vinden het allemaal belangrijk. Maar ja, er zijn ook andere krachten die juist die weg weer heel erg belangrijk vinden. Want dat maakt Amersfoort bereikbaar. En we zijn een stad die het moet hebben van de centrale ligging.
0: Ja.
1: En we gaan enorm groeien. Dus zorg voor de bereikbaarheid. Bedrijfsleven voor de Kop van Isselt. Bedrijfsterrein Pot. Het verhuisbedrijf Pot. De eigenaar daarvan heeft daar een enorme rol in gespeeld. Die zag er echt een absolute noodzaak dat daar een doorgaande weg kwam. En ook echt een helemaal een rondweg kwam. Zodat Amersfoort kon blijven groeien en economisch sterk kon blijven. Dus er zijn heel veel krachten en machten die allemaal een goed verhaal hebben.
0: Ja, en uiteindelijk, maar,
1: uiteindelijk gebeurt er niks.
0: En uiteindelijk gebeurt er niks.
1: En verlamt het.
0: Ja, zo jammer, maar ook een duur... discussiepunt geweest. Ruim 30 miljoen. En uiteindelijk impact voor mensen. En uiteindelijk 2,5 kilometer asfalt. Daar praat je over. En we zijn geen klap verder. Ik hoop dat eruit geleerd is. Maar goed, ik denk dat het voor mensen die het interesseert heel erg fijn is om te weten dat het boek dit najaar komt. Hè? Ja.
1: Nee, ja, dinsdag 27 oktober in de Kabouterhut vanaf 6:30 worden gepresenteerd. En echt, iedereen is welkom. Voor- en tegenstanders. Ik hoop een beetje op een soort reunieachtige sfeer.
0: Ja.
1: Het is een dossier waar niks feestelijks aan is. Maar wat wel feestelijk is, is dat nou eindelijk het totaalverhaal is opgetekend. Nou, daar mag
0: dat best mag
1: een dikke balletje en een voor de gegeven.
0: Nou, dat denk ik ook. Dat denk ik ook.
1: Oké. Okay.
0: Goed, Erik van der Velde, ik dank je voor dit verhaal. En iedereen naar de Kabouterhut, zou ik zeggen. Hè?
1: Ja. Okay.
0: Dank je wel en ik wens jou een mooie dag, want het wordt mooi weer. Dus geniet ook daarvan. Ja?
1: Ga ik doen. Okay.
0: Dank je wel. Dag. En dat was het verhaal over de rondweg die er niet kwam. Goed, we zijn weer aan het eind van dit programma. U hoort het, de eindtune is alweer ingezet. Ik dank iedereen voor het luisteren. En hou de socials in de gaten van Eemland 1, want daar staan alle verhalen op. De hele dag is er mooie muziek. Morgen zijn we er weer met een nieuwe Eemland 1 Actueel. En wat rest mij nog te zeggen? Maak er een mooie dag van. Dag allemaal.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Vier grote treinstations zijn vanochtend deels ontruimd vanwege onbeheerde spullen. Het gaat om Haarlem, Utrecht Centraal, Rotterdam Centraal en Dordrecht. ProRail zegt dat er wordt onderzocht of er een verband is. In Utrecht en Haarlem zijn er mensen aangehouden. Het achterlaten van tassen op stations is verboden. In Dordrecht worden de achtergelaten spullen nog onderzocht. In Utrecht en Rotterdam zijn de tassen opengemaakt, maar ze hadden geen gevaarlijke inhoud. BOA's in het OV krijgen vanaf komende maand toegang tot het rijbewijzenregister. Met een pasfoto uit dat register kunnen ze sneller de identiteit vaststellen van een zwartrijder of overlastgever. Nu moeten BOA's vaak nog wachten op de politie om een boete te geven als de identiteit niet kan worden vastgesteld. BOA's kiezen er nu nog vaak voor om de overlastgever of zwartrijder daarom alleen te waarschuwen en geen boete te geven. De autoriteit persoonsgegevens vindt de maatregel niet voldoende, omdat de meeste aanhoudingen in het OV zou gaan om mensen zonder rijbewijs. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is licht gegroeid. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Het aantal Nederlanders dat partnergeweld altijd afkeurt, daalde van 88% in 2013 naar 85% nu. Wat ook opvalt is dat jongere mensen partnergeweld minder vaak afkeuren dan ouderen. De houtripdijk tussen Enkhuizen en Lelystad is vanaf 21 oktober dicht voor voertuigen die meer wegen dan 15 ton. Rijkswaterstaat heeft scheuren gevonden in de beweegbare bruggen op de dijk in de buurt van Lelystad. Om te voorkomen dat de bruggen verder beschadigen en om herstelwerk mogelijk te maken, worden zware voertuigen nu geweerd. Het weer op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor eind september. 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Lekker radio.

0: Mooi nummer in Dekker Radio. Als eerste vandaag van de Frank Boeien Groep. Zwart-wit uit 1984. Dat is een eeuwigheid terug en we draaien hem vandaag de dag nog steeds.
1: How sweet it is to be loved by you.
0: L'amour dossier met Gregory Porter.
1: How sweet it is to be loved by you.
0: En zo heet hij, uit 2018 bij Dekker Radio.

0: Mooie Franse muziek met Charles Aznavour en Isabelle. En Dekker Radio, daar luister je naar. De man met het rode haar, dat kun je niet zien, maar wel horen in de jingle. Deze jingle heet namelijk het rode mannetje. Nou, dat ben ik. Speciaal voor mij gemaakt. Nou, luister maar.
1: Dekker Radio met Menno Dekker.

0: nummer van nog niet eens zo lang geleden, 2018 namelijk. Le Mon Dossier. Dossier, zou je willen. En Gregory Porter.
1: Thank you.
0: Leuk, hè? How sweet it is to be loved by you. Een oud nummer in een nieuw jasje, zullen we maar zeggen. Ik heb Gino of Gino Graus hier voor je. En een vreemde titel, ik wil je kussen. Zou die nou het kussen willen hebben of zou die iemand willen kussen? Ik weet het niet. Misschien als we het gedraaid hebben dat we het weten.

Lekkere muziek, hè? Uit 1974. Ja, toen maakten ze al, hoor. Hele mooie hits. Dit was Eric Clapton met I Shot the Sheriff. En we gaan gauw naar Cameo. Cameo mag je ook zeggen. I've Got Your Image.

0: Nummer uit 1985. Zit muzikaal perfect in elkaar. Van Camillo. I got your image. Ik ga eens eventjes kijken in Studio 2. Brandt daar een lichtje? Ja, daar brandt een lichtje. Ja. Hey, Wiebe. Wiebe heeft deze drie klaarstaan. Nou, dat kunnen we niet overslaan, hè?
1: Dadelijk onder andere deze drie.

0: Zo is dat. Tot zo.
1: Het is 2:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Meerdere treinstations zijn vanochtend ontruimd of ontruimd geweest vanwege onbeheerde spullen. Het gaat om de stations van Haarlem, Rotterdam en Utrecht. In Utrecht zijn 2 mensen opgepakt. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is licht gegroeid. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Het aantal Nederlanders dat partnergeweld altijd afkeurt daalde van 88% in 2013 naar 85% nu. En 4 honden zijn ziek geworden en overleden nadat ze in een stadspark in Schiedam iets hadden gegeten tijdens het uitlaten. Wat is niet bekend, dat gaat de politie de komende tijd onderzoeken. Het weer, het wordt 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg.

Stevie Wonder, een hit uit 1972, zo lang geleden inderdaad. You are the sunshine of my life bij Dekker Radio, deel 2 en Javan. Esquinas heet dat, ik heb nog steeds geen idee wat dat betekent.

Phenomenon. Nummer uit 2024. Ja. En wie zijn dit? Welke buitenlandse groep is dit? Nou, mooi niet hoor. Fout. Nederlandse groep OG. Ze kunnen het wel hoor, die dames. Volgens mij zijn het zusjes. Klopt dat? Weet je wat, ik ga het eens opzoeken. Maar niet nu, want daar heb ik nou geen tijd voor. Laura Pausini staat ook al een tijdje te wachten of ze mag zingen. Nou, Laura, doe je best, hè? Geloof me maar, jij doet het goed. Fidati, di me.

0: stil.
1: Nog meer jij is fantastisch toch.
2: Slaap lekker. Eva de Roveren en Diggy Dex hoorde je ook.
3: Menno Dekker.
4: Met de muziek van de jaren 70.
2: Zo. Dat doen we snel. Chicago. Ken je die groep nog? Oorspronkelijk Chicago Transit Authority. Another rainy day in New York City.

Bekend nummer, hè, van Chicago. Not a rainy day in New York City. Nou, volgens mij is het er altijd zonnig. Maar goed, het regent er ook wel eens af en toe. Zoé, Agda en de Munnik, ken je die nog? Dan leef ik toch nog een keer. Hoe dan? Deze onzin hoor je bij het programma Dekker Radio. Luister maar.

Leuk liedje van Agda en de Munnik. Dan leef ik toch nog een keer. Ik wou dat dat kon, zeg. Tja, jongen. Kunnen we daarop inschrijven misschien? Ik ga het eens onderzoeken. We gaan eerst eventjes op de maan wandelen met The Police. Walking on the Moon. Grote hit van ze. Uit 1979 maar liefst.

On the Moon. Zo lang geleden inmiddels. We zijn er doorheen. Ik heb er nog eentje klaarstaan. Uit Duitsland, maar liefst. Een dol damesgezelschap. En zij nemen geen blad voor de mond, dames en personen. Nee, tic-tac-toe zegt waarop het op staat. Ich finde scheiße.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nederland en 18 andere Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar een oplichtersbende. Die verkocht oude smartphones als nieuw. De telefoons liet de bende repareren in Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten. Daarna kwamen ze naar Nederland en Duitsland en werden vervolgens online verkocht. De criminelen zouden ruim 1 miljoen oude smartphones hebben verhandeld en zo ruim 300 miljoen euro hebben verdiend. In totaal zijn er 7 verdachten opgepakt. Treinstations in Haarlem, Utrecht, Rotterdam en Dordrecht zijn vanochtend deels ontruimd geweest vanwege onbeheerde koffers. ProRail zegt dat een eventueel verband wordt onderzocht. Bij een aantal stations zijn mensen aangehouden omdat het achterlaten van koffers verboden is. Israëlische kolonisten hebben het vannacht een Palestijns gezin onmogelijk gemaakt om terug te keren naar huis op de westelijke Jordaan-oever. Het gezin was in juli door kolonisten uit hun dorp verdreven en het Hoge Rechtshof had geoordeeld dat de familie veilig moest kunnen terugkeren. Maar honderden relschoppers hadden vannacht wegen geblokkeerd en bekogelden Israëlische militairen en de grenspolitie die dat gezin begeleidden. Ook de 2 huizen van een familie en spullen van andere dorpsbewoners werden in brand gestoken, meldt Al Jazeera. En snoekeraar Graham Dutt moet 7 jaar de cel in vanwege seksueel kindermisbruik. Hij zou misbruik hebben gepleegd met een meisje en met een jongen. Zelf ontkent hij. Hij werd eerder al geschorst toen de aanklachten vorig jaar bekend werden gemaakt. Het weer, zon afgewisseld door wat sluierwolken. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Het blijft vanavond lang warm en vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen veel zon en uitzonderlijk warm. En morgenavond volgen wat buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Je luistert Eemland 1. Voor Amersfoort, Baren, Leusden, Soest en Spakenburg. Eemland 1.
3: Wim rockt er dit uur op los in Rock All Over The Years. Eemland 1.
5: Hey boys, hier komt ie dan. 1, 2, 1, 2, 3, 4.
6: Welkom weer bij een uurtje Rock Over The Years. Mijn naam is Wim den Heijer. En dit uur weinig rock, wat zit er wel in, maar hoofdzakelijk blues. We gaan namelijk speciaal...

We gaan verder met Richard Corey. Ja, dat is toch wel een beetje een lekker rock'n'roll nummer. Daarna Game of the World uit 1967 van John Lee Hooker. En daarna Baby Please Don't Go, wat we natuurlijk ook kennen van Damn.

De volgende drie nummers komen uit 1968-69. Eerst Feeling Like a Suitcase. Daarna, ook zo'n schitterend nummer, Windows of My Eyes. En dan, en dat is laatste van de drie, Apple Knockers Flophouse in 1969. En dat is een beetje vrij vertaald, betekent dat een goedkoop onderkomen, een soort schuurtje.

0: Je luistert Eén Land Eén. Voor Amersfoort, Baren, Leusden, Soest en Spakenburg. Eén Land Eén.
1: Het volgende nummer. Ja, uit 1967. Weer een beetje rock'n'roll-achtig. Just for Fun. Daarna uit 1970. Too Blind to See. En het derde nummer in deze, van deze drie. Het is Burke's Works. Ja, het is een beetje een jazzy nummer. Het zou zo van Peter Bates kunnen zijn.

Ook dit was Harry Musquet, oftewel Cuba in the Blizzards. Ja, en Harry Musquet heeft in zijn beginjaren vaak in jazzbandjes gespeeld, vandaar. We gaan naar de laatste vier nummertjes van dit uurtje. Wee Wee Baby, dat komt een beetje een rock'n'roll nummer. Daarna het prachtige Sometimes, een nummer van Chuck Berry, Johnny B. Goode. En daarna Sweet Mary, ook wat rock'n'roll.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De veroordeling van Willem Engel is definitief. Dat heeft de Hoge Raad bepaald nadat de voorman van Viruswaarheid in cassatie was gegaan. Engel heeft een taakstraf van 60 uur gekregen vanwege opruiing in coronatijd. Zo riep hij in een livestream mensen op om te komen demonstreren, terwijl de rechter de bijeenkomst had verboden. Een eerdere demonstratie liep uit op gevechten met de politie. Engel stapte na de veroordeling in maart vorig jaar naar de Hoge Raad. Er komt een nieuwe ronde van het noodfonds energie. Dat gaat 4 januari van start, maakt het kabinet zojuist bekend. Er is 193 miljoen euro beschikbaar, dat is ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Als Meta niet binnen 2 weken stopt met de verkoop van zijn slimme camerabril, dan volgt er een rechtszaak. Dat zeggen meerdere organisaties, waaronder de Consumentenbond en hulporganisatie Off Limits. Zij staan slachtoffers van online misbruik bij en hebben mensen gesproken die op straat stiekem zijn gefilmd. De videobrillen lijken op gewone brillen, waardoor veel mensen niet doorhebben dat ze op beeld staan. De afgelopen jaren is de verkoop van de brillen flink toegenomen. Een deel van de Tweede Kamer wil een verbod, maar het kabinet vindt dat te ver gaan. Een man van 24 moet 10 jaar de gevangenis in omdat hij zijn vader heeft doodgestoken. Het gebeurde 2 jaar geleden in Amsterdam. Volgens de rechter heeft de man dat opzettelijk en met een vooropgezet plan gedaan. De man was verminderd toerekeningsvatbaar toen hij het deed. Zelf zegt hij dat hij zijn vader van 65 jaar heeft gestoken met een mes, maar dat hij dat niet vooraf had gepland. Naast de celstraf moet hij ook een schadevergoeding betalen aan zijn halfzus en halfbroer. Het weer, zon afgewisseld met wat sluierwolken. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het minderheidskabinet heeft de begroting en het belastingplan aangepast in de hoop een meerderheid voor de plannen te krijgen. Een aantal punten is uitgelekt. Zo komt er vanaf 2028 een vermogenswinstbelasting die voor veel meer spaarders en beleggers gaat gelden. En de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn definitief van tafel. Het geld dat zo binnenkomt moet gebruikt worden om de inkomstenbelasting te verlagen. Hoe dat eruit gaat zien is niet bekend. Pro zegt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Partner Volt is nog niet overtuigd. En Ja 21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlanders is de afgelopen 10 jaar afgenomen. Nog steeds heeft 3/4 te veel van deze schadelijke stoffen in het lichaam, maar het is wel minder dan vroeger. Volgens het RIVM komt het door een verbod op 2 veel voorkomende en hele schadelijke PFAS-soorten. De 24-jarige Amsterdammer, die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, wordt ook verdacht van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. Op de laptop van de verdachte zou informatie zijn gevonden over de moordplannen. Hij werd gisteren opgepakt voor betrokkenheid bij de hack op telecomprovider Odido. Er komt een nieuwe ronde van het noodfonds energie. Dat gaat 4 januari van start. Dat maakt het kabinet vanmiddag bekend. Er is 193 miljoen euro beschikbaar. Dat is ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Het weer, zon afgewisseld door wat sluierbewolking. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Bond, Jan Berg.

Ons voor vandaag is van Jeff Lynne's Electric Light Orchestra. Rock'n'Roll is King, terug naar het jaar 1983. Fijn dat u weer bij bent. Nieuwe aflevering van Programma Bond. Ik ben Jan Berg en ik draai de plaatjes voor u. Hedendaagse muziek, de nieuwe Gilbert O'Sullivan. Growing Old Disgracefully, anno 2026.

0: Ik vind het een mooie nieuwe plaat van deze Gilbert O'Sullivan. Nog steeds actief. Growing Old Disgracefully, de titel van de plaat. Wij gaan terug in de tijd.
1: Oude meuk.
0: Inderdaad, met oude meuk. Doen we met deze van The Youngbloods. Dit is Don't Play Games.

0: En dat was de meuk, de oude meuk, zoals we dat dan noemen, terug in de tijd. Met deze van The Youngbloods. Don't play games, zo heet dan het plaatje.
1: Met Jan Berg maak je het bond. Altijd wat anders.
0: We gaan naar 2001 met Jennifer Lopez. My love, don't cost a thing.

0: Cost a Thing. Ja, dat is niet duur.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Sia en Kendrick Lamar. Dit is The Greatest.

0: lekkere nieuwe muziek, de eerste van Reggie, My Six en Taiguan. Ice, Fallon Dew, de titel van deze plaat. Je hoort het allemaal hier in de bonte muziekverzameling, uiteraard.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it bond, very bond.
0: 1993, Manayam Kavanaugh, In Your Eyes.

Naim Kavanagh, In Your Eyes. We gingen ervoor terug naar de jaren 70, naar de jaren 90 van de vorige eeuw. En wij gaan gelijk door naar de jaren 70 van de vorige eeuw, want we gaan om na het half uur met deze van The Surfers. Surfboard erbij. En we gaan lekker windsurfing.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Aanpassingen in de begroting van het kabinet zijn uitgelekt. Zo komt er eerder vermogenswinstbelasting die voor meer mensen gaat gelden, en de bezuinigingen op sociale zekerheid zijn van tafel. De 24-jarige Amsterdammer die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. Op de laptop van de verdachte zou informatie zijn gevonden over de moordplannen. En de hoeveelheid PFAS in het lichaam van Nederlanders is de afgelopen 10 jaar afgenomen. Nog steeds heeft 3/4 te veel van deze stoffen in het lichaam, maar het is wel minder dan vroeger volgens het RIVM. Het weer, het blijft vanavond lang warm en vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen veel zon en dan zo'n 25 graden.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond,

Midnight Blue, de titel van deze plaat. Lou Gramm hoorde voorbij komen. Muziek uit het jaar 1987. Fijn dat u nog steeds bij bent hier in de Bonte Muziekverzameling. Gaan we eens even kijken of we weer verder kunnen met hedendaagse muziek. Uiteraard deze van Sienna Spiro. Dit is Great Expectations.

0: Sienna Spiro en haar 2026 plaat Great Expectation. Ze heeft hooggestelde verwachtingen.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan naar 1963 met The Orleans.

0: grappige oude meuk uit 1963, deze van The Orleans. Dit was South Street.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Hoppel naar 2007 met deze van Duffy. Dit is Warwick Avenue.

0: uit 2007, deze plaat van Duffy. Dit was Warwick Avenue.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Uiteraard hebben we dat ook voor een nieuw werkje van Dion. Nummer met de titel Jij.

0: Nieuw werkje van Deon, lekker Nederlandstalig nummer met de titel Jij. Ja, wij gaan eens even kijken. We gaan naar 2023, zie ik.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Biddy?
0: En dat gaan we doen met Jungkook. Het is Standing Next to You.

Standing Next to You, de muziek van Jan Koek uit 2023. Kijk op de klok. En ik zie dat ik alvast afscheid ga nemen. Wat vroeg in het programma. Maar soms komt het zo uit met de plaatjes. Dit was hem dan weer. Programma Bond. Mijn naam Jan Berg en ik heb het ook vandaag weer met heel veel plezier voor u gedaan. Reageer op het programma. Dat kan en mag natuurlijk altijd. Janberg.radio@gmail.com. Er staat er eens wat aan voor open staat. Ja, rest mij u nog een hele fijne dag toe te wensen met allerlei leuke activiteiten. Want dat gaat u uiteraard natuurlijk doen, hè? En ik ga u nog vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Ik heb er nog 3 voor u klaarstaan, want omdat ze zo lekker vroeg zijn. Allereerst gaan we naar 1973. Dus muziek van Steel's Wheel, nummer met de titel Star. Daarna hebben we een nieuw werk van Don Maxwell, I Knew, de titel. En we gaan nog een keer terug naar de jaren 70, het jaar 1975, met Arne Jansen en Leslie Gale. Mooie meisjes blijven nooit zo lang alleen. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag weer tot de volgende Bond maar weer.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Ondanks een afname heeft nog altijd bijna driekwart van de Nederlanders te veel PFAS in het bloed, blijkt uit metingen van het RIVM. Het gaat wel beter dan 10 jaar geleden. Toen kwam bijna iedereen boven de zogenoemde grenswaarde uit. Ook de totale hoeveelheid PFAS in het bloed van mensen is afgenomen. Volgens het RIVM komt dat door een verbod op 2 schadelijke PFAS-soorten. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat het gevolg is voor de gezondheid van mensen. De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn blij dat in de begrotingsplannen van het kabinet de bezuinigingen definitief van tafel zijn. Eerder vanmiddag lekten aanpassingen in de begroting en het belastingplan uit. Daarin staat ook dat een grotere groep beleggers meer belasting gaat betalen. Pro zegt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Partner Volt is nog niet overtuigd. En Ja21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. De Amsterdammer, die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van 2 moorden. Op zijn laptop is informatie gevonden over 2 moorden die in het buitenland zouden moeten worden gepleegd. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat de man hiertoe opdracht heeft gegeven. Het gaat om de 24-jarige Pepijn van der S. Shiny Hunters zit onder meer achter de grote datadiefstal bij Odido. Het nieuwe noodfonds Energie gaat op 4 januari van start. Het kabinet wil het noodfonds eigenlijk dit jaar nog openen, maar dat lukt niet. Er is 193 miljoen euro beschikbaar, ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt niet verder af dan 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service. Informatie, dit is
2: 1-1. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1-1. Het komende uur bij 1-1, puntjes op de i.

Luisteraars, een hele goede avond. Hartelijk welkom bij Engeland 1 op deze maandag, de 28 september 2026. Na een aantal weken vakantie ben ik weer helemaal terug. En we begonnen ook met een plaat die een beetje te maken heeft met de zomervakanties. Want de summer is over. Het is inmiddels herfst geworden. Het is inmiddels eind september. Later deze week verwelkomen we oktober weer op de kalender. En wat gaan wij doen in deze uitzending van Puntjes op de i? Hadden we de hele zomermaanden zomerspecials met zomerse muziek. En daardoor zijn we een aantal artiesten eigenlijk vergeten die ons ontvallen zijn tijdens deze zomer. En dan heb ik het over Bonnie Tyler. Ik heb het over Johnny Kaagman en Dolly Parton. Ik heb daar geen aandacht aan kunnen schenken. Dus het komende uur uitsluitend muziek van deze vrouwen. Van Dolly Parton dus. Van Johnny Kaagman en van Bonnie Tyler. We gaan ze 3-3 draaien. Elke keer blokjes van 3 met hun grote hits. Dat doen we tot 8 uur. En dan straks na 8 uur gewoon weer de lekkere muziek die je altijd gewend bent. Met 3 vergeten hits uit de top 40 van 29 september 1990. Welke 3 platen van 36 jaar geleden zouden er vanavond langskomen, zo rond 8:30? En natuurlijk ook wat nieuwe muziek. Onder andere Ella Longley staat op de lijst. En de nieuwe van Benten. Die komt ook nog vanavond. Komt later nog in dit programma langs. Maar is dus in dit eerste uur dus muziek voor de dames die ons ontvallen zijn afgelopen zomer. We gaan de eerste 3 voor je starten. En dat zijn de Bonnie Tyler, It's a Heartache, Earth and Fire, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. En straks nog Dolly Parton met 9 to 5.

9 to 5 was dat van Bonnie Tyler. Dit was Dolly Parton, maar Bonnie Tyler hoorden we natuurlijk aan het begin van die blokje met It's a Heartache, hit uit 1978 van haar. Was trouwens niet haar eerste hit in Nederland, dat was Lost in France, die gaan we zo direct nog draaien. En daartussendoor hoorden we nog Earth and Fire met natuurlijk Johnny Kaagman in de hoofdrol. Maybe Tomorrow, Maybe Tonight was een grote top 10 hit voor ze in 1973. Had ik het net al even over Bonnie Tyler, ze overleed op 8 juli 2026 van dit jaar, dus op 75-jarige leeftijd. In 1977 maakte ze haar debuut. Ze werd wel de zingende huisvrouw genoemd in Engeland. En dat begon allemaal met dit nummer, Lost in France.

In 1983 een nummer 1 notering voor Dolly Parton, I Will Always Love You. En zo'n jaar of 10 later werd het weer een nummer 1 hit. Maar dan van Whitney Houston uit de film The Bodyguard, I Will Always Love You. En in Nederland werd het een hit dankzij Tom Mulder. Want die draaide het veelvuldig in zijn Havermaat-show op donderdagmorgen bij de Tros. Daarvoor nog Ruby is the One van Earth and Fire. Met natuurlijk Johnny Kaagman in de hoofdrol. En we begonnen met de allereerste single van Bonnie Tyler uit 1977. Lost in France. Hadden we het net over de film The Bodyguard. We gaan het nu hebben over de film Footloose, want daarvoor zong Bonnie Tyler de titeltrack Holding Out for a Hero, compositie natuurlijk van de mannen van Meatloaf, Jim Steinman.

Dolly Parton, You Are, in 1977 al een hit in Amerika. Het nummer was al in 1976 opgenomen. En pas in 1983 hier in Nederland en in België een grote nummer 1 is voor Dolly Parton. You Are dus. Daarvoor Seasons van Earth and Fire. En we begonnen het blokje met Holding Out for Hero van Bonnie Tyler. En over Bonnie Tyler gesproken, die had natuurlijk veel meer hits, ook in de jaren 80. En dit was een van haar grootste hits in de jaren 80. Total Eclipse of the Heart.

Dolly Parton en Jolene, daarvoor nog Memories van Earth and Fire en Total Eclipse of the Heart van Bonnie Tyler. Allemaal nummers van artiesten die afgelopen zomer overleden. En over die Dolly Parton gesproken, dat nummer Jolene, dat stond de afgelopen top 2000 nog op nummer 98. In 2020 had ze de allerhoogste notering met dat nummer op nummer 64. En dan ben ik benieuwd op welk nummer ze dit jaar gaat eindigen. Misschien wel een top 10 notering voor Dolly Parton. Ik heb nog één liedje en die is ook van Dolly Parton. Tot het nieuws van 8 uur is Here You Come Again, de laatste van Dolly Parton.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn blij dat in de begrotingsplannen van het kabinet de bezuinigingen definitief van tafel zijn. Eerder vanmiddag lekten aanpassingen in de begroting en het belastingplan uit. Naast het schrappen van de bezuinigingen op bijvoorbeeld de werkloosheidsuitkering staat erin dat een grotere groep beleggers meer belasting gaat betalen. Pro en Volt zeggen de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Ja 21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. Het lijkt erop dat het eigen risico voor de zorgverzekering komend jaar definitief omhoog gaat met €15 naar €400 per jaar. De Tweede Kamer gaat die geplande verhoging niet tegenhouden. Daarvoor zou de wet gewijzigd moeten worden en geen enkele partij heeft een overleg daarover aangevraagd, omdat de verwachting is dat een meerderheid waarschijnlijk alsnog in zal stemmen met de verhoging. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. Het Nederlandse bedrijf waar ze voor werken zou diensten aan een Russische bedrijvengroep leveren. En die zou spionagesoftware ontwikkelen voor de Russische veiligheidsdienst FSB. De man en vrouw werden 2 weken geleden al opgepakt, maar dat is nu pas naar buiten gebracht. De politie heeft vanochtend een vermoedelijk drugsnetwerk rond een 42-jarige man uit Eindhoven opgerold. Arrestatieteams pakten hem samen met zijn 20-jarige zoon en nog 6 andere verdachten op, meldt Omroep Brabant. Bij 10 doorzoekingen in Eindhoven, Veldhoven, Alphen en het Belgische Pelt nam de politie vuurwapens, slag- en stootwapens en drugs in beslag. In het onderzoek werden eerder al 2 drugslabs ontdekt. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt niet verder af dan 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl. Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het komende uur bij Eemland 1, puntjes op de i.

29 september 1990. Maar eerst muziek. En wat voor muziek? Misschien wel de beste van 2026. Ella Langley en Choosing Texas.

Ellen Langley, ze staat al wekenlang op nummer 1 in Amerika. Iets van 22 of 23 weken en dat blijft maar doorgaan. En ook in Nederland is het een hele grote hit geworden. Dankjewel, Ellen Langley. En dit is een oude nummer 1 hit van een jaartje of 10 geleden alweer. Robin Thicke, samen met Pharrell Williams en Blurred Lines.

Robin Thicke. Hij stond eens op nummer 1 in Nederland met dit nummer Bird Lines. En hij kreeg hulp van Pharrell Williams. En die kennen we nog wel van Happy. Dat is ook zo'n lekkere plaat, een jaartje of 10 geleden. Over lekkere platen gesproken. Er komt ook in Nederland heel veel mooi werk uit. Bente bijvoorbeeld staat aankomende zondag om 8:30 in de Philharmonie in Haarlem. En over een weekje of 5 op 6 november komt haar derde studioalbum uit. Dat album heet Dwars. En er staat ook dit nummer op. Een oude Radio 2 paradeplaat. Topsong. Dit is de nieuwe Bente inderdaad. Ze valt naar beneden, maar ze stijgt tot eenzame hoogte met Parachute.

Ja, dat hoort allemaal bij The Cure en A-Forest. Aankomende vrijdag wordt de top 80 van de jaren 80 uitgezonden. Of de toplijst van de jaren 80. Want het is deze week bij de collega's van Radio 5, week van de jaren 80. En dat nummer van The Cure, wat we net hoorden, A-Forest, is een plaat die er weer erg hoog gaat eindigen. Dat weet ik nu al. Welke plek, dat weet ik niet, want dat weet je pas vrijdagmiddag. Het is inmiddels, even op de klok kijken, bijna 6 minuten voor half 9. We gaan nog even een nieuwe draaien. Ja, een nieuwe. Want ze heeft weer een nieuwe plaat gemaakt. Ze kwam uit een diep dal, maar is weer helemaal terug. Ik heb het over Mel van Mel and Vincent's Future. Oftewel Mel VF. Nieuwe single heet Missing You.

De nieuwe van Mel en Vincent Future, Mel VF en Missing You. Het is op 3 minuten na tijd om te gaan luisteren naar de 3 vergeten hits uit de top 40 van 1990. Maar eerst even terug naar 1976, naar The Real Thing. You to me are everything.

Ja, al 50 jaar oud, maar blijft lekkere muziek. The Real Thing, You To Me Are Everything, om precies 8:30 zeg. Hoe kien ik het uit op deze maandagavond? Ja, en ik heb me hier voor me liggen, de top 40, gedateerd 29 september 1990. Het is de 26e jaargang, nummer 39. En uit die lijst gaan wij 3 liedjes draaien die we eigenlijk een beetje vergeten zijn. Maar voordat het zover is, ga ik eerst even de nieuwe binnenkomers met je doornemen. Nieuw op nummer 36 en ook te zien op de televisie bij Veronica op, ik denk op een zaterdagmiddag, hè? Ja, zaterdag bij Jeroen van Inkel. Op 36 nieuw Out of Love van Toto. 34 nieuw The Joker kwam hernieuwd binnen eigenlijk. Op nummer 34 door een spijkerbroekenreclame. En op 29 nieuw The Space Junker van Adamski. En hij komt binnen met een stipje. Cult of Snap, oude, ook op tv te zien, komt nieuw binnen op 27. Op 24 nieuw oude alarmschijven, ook te zien op de televisie. Heel alleen van Clouseau. En Clouseau is weer helemaal hot, hè, dankzij de beste zangers. Maar de hoogste nieuw binnenkomer vinden wij met een superstip op nummer 23. In Excess en Suicide Blond. Al deze plaatjes gaan wij niet draaien. Wel de plaat die als hekkersluiter in de top 40 genoteerd staat, helemaal onderaan. Dus op nummer 40. Dat is een plaat van Ben Liebrand. Maar Ben Liebrand kreeg hulp van Tony Scott. En had ik net het vorige uur allemaal een eerbetoon aan Dolly Parton, aan Johnny Kaagman en aan... Bonnie Tyler, ja, ik was er even vergeten. Maar er is nog een artiest die overleden is. En dat is Tony Scott. En Tony Scott overleed op 6 augustus van dit jaar. En aankomende vrijdag zou die 55 jaar geworden zijn. En hij stond precies 36 jaar geleden helemaal onderaan in de top 40. Samen met Ben Liebrand. Met het nummer Move to the Big Band. En ik dacht, nou, die gaan we vanavond even draaien. Dus als begin in dit blokje van 3 vergeten liedjes. Ben Liebrand samen met Tony Scott. En Move to the Big Band.

Move to the Big Band was dat van Ben Librand samen met Tony Scott, die afgelopen 6 augustus overleed op 54-jarige leeftijd. En aankomende vrijdag zal zijn verjaardag zijn geweest. 55 zal hij dan geworden zijn. We gaan eens even kijken in die top 40 naar de snelle stijgers. En dan vinden wij op nummer 26 van 35 Tandem van Vanessa Paradis. Op nummer 22 van 29, tweede week voor André Hazes, Kleine Jongen. En ook 2 weken voor Delight. Ze gaat van 27 naar 20 met Grooves in the Heart. En ook 2 weken voor Soul to Soul met People op nummer 19 van 25 gekomen. Dan een superstip, 10 plekken omhoog. The Cult of Snap van High Power gaat van 24 naar 14. En Living in the Light van Karen Wheeler gaat van 19 naar nummer 13. En dan de laatste snelle stijger van 17 naar nummer 11. Promise Me van Beverly Craven gaat van 17 naar nummer 11. Dus ik had er al genoemd, want ze staat op nummer 26. Gaat 9 plaatsen omhoog. Vanessa Paradis. Tijd niet gehoord. Tandem gaan wij laten horen. Moet ik hem wel even goed scherp zetten. Een compositie trouwens van Serge Gainsbourg. En die kennen we weer van Je t'aime, moi non plus.

Vanessa Paradis en Tandem, een nummer geschreven door Serge Gainsbourg, die we nog wel kennen natuurlijk uit 1969 met die hele grote hit Chatham One en Plus. Maar hij deed het dus ook in de jaren 90 voor Vanessa Paradis, die trouwens pas 17 jaar was toen ze dit nummer zong. En haar allereerste debuutsingetje, Charlotte Taxi, was van 3 jaar daarvoor, toen was ze nog 14. Dus jong begonnen, die dame. De top 10 van 29 september 1990 zag er als volgt uit. Op 10 blijven staan Praying for Time van George Michael. Op nummer 13, ja, hou je vast. Hey Suzy, de bui is over. Henk Wijngaard kwam van nummer 13 en is nog te zien op televisie ook die avond. Summer of 69, Brian Adams gaat van 6 naar nummer 8. En Tonight van de New Kids on the Block. 4 weken top 40 van 15 naar nummer 7. Mooi was die tijd. Veel Nederlandstalige muziek in de top 40 toen, in 1990. Connie Konings gaat van 5 naar nummer 6. 14 weken al in de top 40. En uit België, Faya Condios van 8 naar nummer 5 met Na, Nena. Gezellige meezingen. DNA samen met Suzanne Veka. 7 weken top 40 van 2 naar nummer 4 met Thomas Diner. En It's On You, MC Sar en The Real McCoy blijft staan op nummer 3. Verdampt in Gliebdig, Duitse muziek in de top 40. Van 4 naar nummer 2 van Matthias Reim. En Out in Thinking About You van de London Beat staat nog steeds stevast op nummer 1 in de top 40. Van maar liefst 36 jaar geleden. En dan hebben we weer zo'n plaatje die we eigenlijk een beetje vergeten zijn. En die vinden wij deze keer op nummer 19. 2 weken staan ze in de top 40. Het was de nieuwe single van Soul to Soul. En die heet People. En die heb ik maar eens opgezocht.

People, een vergeten plaatje van Soul to Soul uit de top 40 van precies 36 jaar geleden. En ze stonden op, even een tijdje erbij pakken, op nummer 19. En ze stonden er pas 2 weken in, want een week daarvoor waren ze binnengekomen op nummer 25 in die lijst. En ze waren ook nog te zien op de televisie. Nou, daar ben je wel helemaal bij met de hitparade van precies 36 jaar geleden. We gaan nog veel verder terug in de tijd. We gaan bijna 60 jaar terug in de tijd. Want we gaan naar 1967, naar die grote hit van de mama's en papa's. 12:30, young girls are going to the canyon.

En toen wilde hij niet, dus ik ga even wat anders doen. Ik ga hem hier even uitgooien. Dat kan ik heel snel. Dan ga ik hem daar weer even opengooien. Of die dan, huppakee. Kijk, dan ga ik hem hierin doen. En dan ga ik hem even gauw wisselen. En dan ga ik gauw weer nummertje 20 opzoeken. En dan moeten ze gewoon gaan komen hoor, die mama's en de papa's. Ja, de mama's en papa's, die willen niet altijd. Maar als ik wil dat mama en papa gaan zingen, dan gaan papa en mama ook zingen. Ja, huppakee. Mama en papa gaan zingen.

De mama's en de papa's en young girls are coming to the canyon. En dat deden ze om 12:30. Ja, weet je dat ook weer. 1967 was het en het, is, het blijft een lekkere plaat. Over lekkere platen gesproken. De mannen en de vrouw van Sommieux maken altijd lekkere muziek. Ze zijn op het ogenblik bezig met een tour door Europa. 30 oktober staan ze in Boekarest. 6 november in België. En nu zijn ze gewoon hier met een nieuwe single.

En dat was hem, de nieuwe van Sommelier uit Den Haag. Feels Like Home. Nee, Mel, jou hebben we al gehad. Ik wou eigenlijk eindigen met een nummer waar ik ook mee begon deze avond. Omdat de zomerduur echt over is, hoor. Volgende week gaan we gewoon weer op de winterprogrammering. Ook hier bij Use of the Year. Laatste is van Dusty Springfield. Tot volgende week maandag. Even na 7. Veel plezier met Wilde.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De grootste oppositiepartij PRO is tevreden met het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Partijleider Klaver zegt daarom de begroting van het minderheidskabinet te willen steunen. Naast het schrappen van de bezuinigingen moeten vanaf 2028 meer spaarders en beleggers belasting betalen. Ja 21 en de SGP zijn daar niet tevreden over. De Amsterdammer die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van twee moorden. Het gaat om Pepijn van der S van 24 jaar. De informatie over de moordplannen werd gevonden op zijn laptop, maar de politie wil er verder weinig over kwijt, zegt tegenredacteur Stan Hulsen.
1: Ze hebben wel gezegd dat het om casussen in het buitenland gaat, maar ja, hoe dat dan precies uit heeft gezien, dat weten we eigenlijk niet. En het blijft ook een beetje bij die vage juridische termen, poging tot uitlokking van moord. Maar ik denk dat het in de toekomst wel duidelijk gaat worden wat er dan precies gebeurd zou zijn.
0: De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Zowel scholieren als onderwijspersoneel voeren actie tegen de hoge werkdruk, de grote klassen en het lerarentekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties. Gisteren liepen protesten nog uit de hand. Daarbij werden 164 mensen opgepakt en raakten 27 mensen gewond. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. De man en vrouw werden 2 weken geleden al opgepakt, maar dat is nu pas naar buiten gebracht, vertelt Nieuwsuur-redacteur Mitchell van der Klundert.
2: Het OM verdenkt de twee van het leveren van verboden IT-diensten aan Rusland en het leveren van producten die op de sanctielijst staan. Die producten kunnen volgens het OM in verband worden gebracht met toepassingen voor de Russische defensieindustrie.
0: Maar wat precies hun rol zou zijn geweest, is niet bekendgemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint zonnig, later kans op buien bij een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
6: Mijn gast zal zeker nu hij een nieuwe functie heeft, anders door Baarn lopen.
7: Ton van Middelaar, in gesprek met
6: Simon Brimmer.

0: Simon, welkom in het programma met Tom van Miller in gesprek met. Wat wilde je als kind worden?
1: Toen je wat wilde ik als kind worden? Oh joh. Volgens mij wist ik het heel lang niet. Niet echt. Ik heb wel altijd wel... ik was wel altijd in mijn atlas aan het bladeren. Dus ik had een bosatlas.
0: Zo'n dikke nog?
1: Ja, zo'n dikke. De vijftigste editie. En dan was ik altijd al die kaarten aan het kijken met die grafiekjes erbij. Dus dat had wel mijn interesse en dat is ook later wel mijn studie geworden. Maar wat je daar dan mee kon worden, ja, daar was ik volgens mij dan nog niet heel erg mee bezig.
0: Je had toch geen voorbeeld dat je dacht van dat zou het kunnen zijn?
1: Nee. Ik heb dat nooit heel scherp mee bezig gehad. Meer dat ik dat leuk vond of in ieder geval met aardrijkskunde en met kaarten bezig te zijn. En daar ook mijn studie van gemaakt. En dan kom je er pas later achter wat je ermee kan worden.
0: En wat werd de studie dan?
1: Ja, sociale geografie en planologie. Dus dat is een beetje de menselijke kant van van de aardrijkskunde. En planologie is dan iets toegepaster, echt een ruimtelijke inrichting. En daar heb ik uiteindelijk ook wel mijn vak van gemaakt.
0: Met plezier?
1: Ja, zeker. Zeker. Ik heb meerdere functies, vooral eerst even commercieel, maar dat lag me niet heel erg. Altijd in gemeenteland verder gewerkt. Ik ben een tijd projectleider gebiedsontwikkeling in Den Haag geweest. En dan vond ik het echt wel heel gaaf om uiteindelijk een stukje inrichting te doen. Ik heb een winkelcentrum daar mede herontwikkeld. Een stukje openbare ruimte, de straten, nieuwe inrichting, woningbouw. En dat is gewoon heel gaaf als je ergens... het gaat soms best wel lang, maar als je daar dan maar 5 jaar langs rijdt en dan heb je toch een steentje bijgedragen om...
0: Maar je zegt een stukje. Is het ook echt maar een stukje of is dat gewoon een beetje de woordspeling?
1: Nou, het is een stukje omdat je vanuit de gemeente... Je bent niet de bouwer ontwikkelaar. Dus je doet een stukje faciliteren, afspraken maken over de openbare ruimte die we opengedragen krijgt. Contractuele afspraken. Het loodsen langs vergunningtrajecten. Dus je bent daar wel faciliterend aan. Maar echt natuurlijk het ontwerpproces van de bouw. En dat ligt bij de aannemer en de ontwikkelaar. Dus je faciliteert daarin. Maar het is wel essentieel, anders komt het er niet.
0: Nee, maar het is wel een functie een beetje op afstand, denk ik, of niet? Want je zit niet echt op de locatie dan. Die ken je dan wel, maar...
1: Ja, nee, daar fiets je dan langs. Maar je staat niet met je poten in de klei. Je bent wat iets meer, het is bureauwerk.
0: Ja.
1: Dat klopt, ja.
0: En bureauwerk, is dat iets voor jou? Of zeg je van, nou, als het wat anders had gekund, dan graag?
1: Nou, dat ligt me wel goed. Redelijk goed schrijven. Veel stukken tot me nemen. Hoofdlijnen, structuur aanbrengen. En heel handig met mijn handen ben ik ook niet echt. Nee, dus,
0: dan heb je ook geen andere keus bijna.
1: Daar rol je dan vanzelf via de studie in. Maar ik heb werk met mijn handen niet opgezocht. Nee, dat klopt.
0: Nee. Je bent nu wethouder hier in Baren. Klopt het wat ik zei? Want dat je nu ook anders door Baren heen gaat fietsen?
1: Ja.
0: Leg eens uit.
1: Nou, omdat je kijkt naar... Je ziet sowieso natuurlijk de dingen, de projecten waar je ook mee bezig bent. Maar een van in mijn portefeuille zit de openbare ruimte. Ja. Ja, en dan heb je natuurlijk door elke straat dat je denkt van... Oeh, hier is wel wat te doen. Of denk je, nou, hier ligt het, hebben we best wel aardig...

0: gedaan. Dus ja, je hebt wel een stukje dat je echt wel meer om je heen aan het kijken, waar je ook gewoon dagelijks ook mee bezig bent.
1: Maar was dat anders dan voordat je wethouder was? Weet je, toen wat bundelings door baren
0: heen? Nou, kijk, je komt wel een beetje uit dat vak. Dus je kijkt dan toch sowieso wel dat je dingen opvallen. Maar ja, als je er echt ook zelf van bent en zelf ook mede verantwoordelijk van bent, dan kijk je toch wel even een stukje scherper. Ja.
1: Ja. Stel, je hebt een toverstokje en je zegt van dat stuk van Baren zou ik heel graag naar mijn eigen visie willen veranderen. Waar kom je dan het eerst op terecht? Want je bent ook een Barenees, dus je kent Baren ook een beetje.
0: Ja, ja, ja. Oeh.
1: Zoals Rick Hardeveld zegt, er zijn vaak rotte kiezen in Baren.
0: Ja, ik kan me nou niet echt één plek waar ik me wel echt aan stoor, is dat we op heel veel plekken heel veel achterstallig onderhoud openbare ruimte. En ook wel, ik vind ook wel dat we ook best wel veel stukken met wat te weinig visie echt zijn aangelegd. Dus dat je ook, tegen de uitdaging van nu, we moeten meer groen. Meer tegen ook de opwarming van de... Nee, kan als je het geen groen plaatst, dan warmt het ook op. Hittestress, water opvangen. Je ziet toch wel hele stukken waar we gewoon vrij klakkeloos in het verleden... vrij matige materialen allemaal neergezet zijn. Dus sommige stukken zijn ook heel goed, maar dat is niet één plek, maar dat zie ik dus op heel veel plekken. Ja.
1: Maar dat kun je nu ook zeggen omdat we nu meer inzicht hebben gekregen in de klimaatproblematiek en dat soort dingen. Vroeger werd er misschien helemaal niet naar gekeken en met jouw kennis wordt het natuurlijk ook anders nu.
0: Ja, je kijkt altijd wel met de ogen van nu. Ja. Natuurlijk, dat klopt. We hebben natuurlijk heel lang maximaal autoparkeren gefaciliteerd. En nu zie je ook wel een soort van tegenbeweging van ja, dat heeft wel ook heel veel groen verdrukt. En auto's blijven belangrijk, ook in de toekomst. Maar daar zullen we toch al iets wel meer de balans in moeten vinden om het ook gewoon het wat aangenamer te maken op de straat.
1: Nu je wethouder bent en je hebt deze portefeuille in jouw bezit, denk je van nu ga ik mijn kans waarnemen?
0: Zeker. Het is, je bent wel... we hebben ook als ambitie van plannen naar uitvoering. Als ik kijk naar mijn team openbare ruimte... is de afgelopen 4 jaar is het echt wel redelijk gelukt om het weer op te bouwen. Maar nu hebben we veel plannen. En nu staat het echt wel aan de lat om de uitvoering te gaan doen. Dat is natuurlijk heel mooi. En dan beginnen we daarna ook weer aan de nieuwe plannen die we over 2 of 3 jaar kunnen uitvoeren.
1: Zeg je daarmee van, ik ga met de eerste trekker die mijn vorige collega's allemaal hebben uitgezet de weg? Of is dat kort door de bocht?
0: Maar dat heb je altijd. In de ruimtelijke ordening heb je altijd dat je... De eerste 1, 2 jaar ben ik gewoon nog met projecten in de uitvoering bezig die mijn voorganger... in gang heeft gezet. En dan denk je dan dat je het alles precies hetzelfde zou doen. Misschien niet, maar het is ook gewoon belangrijk om gewoon niet steeds zo opnieuw te beginnen en dat ook gewoon uit te voeren. En dan op een gegeven moment dan kan je steeds meer je eigen stempel drukken.
1: Betekent het, zoals je het nu zegt, dat je ook dingen moet uitvoeren waarvan je eigenlijk denkt van ik zou het anders hebben gedaan? Zonder kritiek op je voorgangers hoor. Want het heeft ook tijd, heeft ook zijn inzicht gekregen.
0: Wat je de komende anderhalf jaar ziet gebeuren in Baarn, dat we heel veel fietsstraten aanleggen. Wat ik best wel heel goed vind. Maar daar zijn wij dan zo mee bezig. Terwijl we ook wel hele grote opgaven hebben om gewoon wijk voor wijk met riolering, verzakking en bestrating ook op te pakken. Dus het is wel veel fietsstraten wat we de komende anderhalf jaar gaan doen. Maar dat hebben we ook in gang gezet. Dat is ook allemaal afgestemd met de raad. Dus het is ook wel... Ja, je moet ook niet elke 4 jaar denken van nou, dan gaan we het gelijk even helemaal anders doen. Want dan ben je gewoon ja, dan ben je met 2 jaar dingen aan het uitvoeren. Ja. En uiteindelijk kom je dan ook niet verder.

0: Simon, je bent nu de politiek ingestapt. Wat had jij met de politiek of wat heb jij met de politiek?
1: Nou, mijn interesse had het altijd al wel. Naast mijn bladeren in mijn atlas volgde ik ook altijd wel de verkiezingen. Mijn zus was dan altijd heel boos, want ik mocht dan. Mijn vader zag ook dat ik daar interesse voor had. En die had daar zelf ook wel wat mee. Dus ik mocht dan opblijven bij de uitslagen. Mijn zus moest dan naar bed.
0: En zij is ouder of jonger dan jij?
1: Ze is ouder.
0: Oh, ook toch?
1: Ja, ja, ja, dat is heel, ja, heel verdrietig. Dus dat lag heel gevoelig. Dus dat had mijn interesse altijd wel. En. Ja, en het is ook gewoon leuk om helemaal, ook nu dat je gewoon echt in je eigen omgeving dingen kan veranderen. Ook voor mijn gevoel een steentje bijdragen vanuit mijn expertise om het wonen en leven hier een stukje mooier. Nog een stukje mooier, want het is hier al fantastisch. Nog een stukje mooier te maken. En dat is natuurlijk wel, dat geeft wel wat maatschappelijke voldoening, laat ik het zo zeggen.
0: Jij zegt vanuit mijn eigen omgeving, waar ik ook woon, om daarmee aan de slag te gaan. Is dat ook niet lastig? Want ze kunnen je direct aanspreken, kritiseren, ook complimenten geven. Maar is dat niet lastig? Hè?
1: Je bent wel altijd in je werkomgeving.
0: Je zit altijd op kantoor. Wat dat betreft,
1: symbolisch. En dan heb ik ook nog een keer de fysieke ruimte. Dus als ik gewoon het huis uitstap, dan zit ik om de gegeven. Zit ik gelijk. Alles zie ik wat waar ik zelf enige verantwoordelijkheid in heb. En je wordt natuurlijk ietsje langzamerhand. Word je iets meer. Word je erkend natuurlijk. Want je staat gewoon af en toe ook in de krant. Maakt het dat lastiger? Nou, het is een nadeel en een voordeel. Is dat ik heb op zich wel redelijk contacten. Maar het is niet zo dat ik ben hier geboren. En ik ben hier maar redelijk vroeg weer weggegaan en 8 jaar geleden terugkomt. Dus het is niet dat ik op elke hoek van de straat waar ik dingen doe altijd mensen tegenkom die ik direct ken of zo. Dus je kan wel, dat maakt het wel ietsje makkelijker om ook gewoon objectief het beste te doen wat nodig is. Ja. Aan de andere kant geeft wel een stukje, als je echt in je eigen omgeving, geef je wel een stukje extra, voor mijn gevoel, extra betrokkenheid. Ik had het in Den Haag ook. Dan werk je voor dezelfde stad als waar je ook woont. En ik vind dat heel leuk om dat echt in je eigen omgeving te doen.
0: Ook motiverender?
1: Ja, ik vind van wel. Dus, maar ik heb ook niet vergelijk. Ik ben natuurlijk nu voor het eerst hier wethouder.
0: Ja.
1: Ik ben nooit wethouder van buiten geweest. Nee. Dus ik vind het in ieder geval heel leuk.
0: Hoe klinkt dat van ik ben nu wethouder?
1: Hoe klinkt dat? Het is op zich even wennen. Je hebt eigenlijk een klein groepje. Die snapt wat het betekent. Maar een heleboel mensen hebben ook totaal niet door hoe dat dan precies werkt in de gemeente. En dat vind ik ook allemaal prachtig. Dus dan zeiden ze tegen mij van ik zeg van ik ben wethouder geworden. Oh ja, oh leuk. Hoe doe je dat dan naast je huidige baan? Zulke vragen. dat vind ik wel fantastisch. En hoe vinden ze dat op je werk?
0: Ja,
1: ja, er is ook maar een heel klein, toch niet een heel groot. En het is ook niet erg als je hier gewoon woont. Je doet een beetje omzien naar elkaar. En je afval wordt netjes opgehaald. En je kinderen gaan hier naar school. Ja, dan is het ook, dan is het ook allemaal prima natuurlijk.
0: Hoe zijn ze bij jou gekomen om jou deze functie te vragen? Hoe is dat proces geweest? Want je was niet bekend in de politiek, denk ik, of wel?
1: Nou, ik zat hier in het lokale CDA-bestuur.
0: Oké. Okay.
1: Dus die zitten wat op de achtergrond en die maken dan de kieslijst en selecteren een commissie voor de programmacommissie. Dus daar liep ik al wel eventjes mee. En ik heb toen vorig jaar eigenlijk mijn vinger opgestoken van ik wil. Ik wil wel raadslid worden.
0: Maar je hebt toch tijd over?
1: Nee, ja, helemaal niet. Ik was dan bestuursadviseur en dat vond ik heel leuk. Maar ik dacht van het is toch ook wel leuk om zelf in die politieke arena te staan. Dus toen heb ik mijn vinger gestoken op raadslid te worden. Ik had eigenlijk, want Rick van Hardenveld is de fractievoorzitter. En die heeft in het verleden, heeft hij wel eens aangegeven wethouder te willen worden. En nu twijfelde hij, maar ik dacht van, nou, als hij echt gevraagd wordt, dan gaat hij het vast wel doen. En dat vind ik ook prima, dan word ik misschien fractievoorzitter. En dat is hartstikke goed. Maar toen bleek uiteindelijk dat hij zei van, ja, ik ben nu net gepensioneerd en ik vind het eigenlijk wel om nou weer in het werkende leven te stappen. Waarom zou ik dat eigenlijk nog doen? En daar heeft hij denk ik groot gelijk in. En toen kwam de vraag, wie is dan kandidaat? En toen heb ik mijn vinger opgestoken en uiteindelijk ben ik het geworden. Namens het CDA en dan ook nog een keer, omdat we vorig jaar is besloten om in de gemeenteraad om van 4 naar 3 wethouders te gaan. Ook gewoon een bezuinigingsopgave. En CDA en 50PLUS waren de twee kleinste partijen in de coalitieonderhandelingen. Dus uiteindelijk zijn we eruit gekomen dat ik ook namens 50PLUS en het CDA naar voren ben geschoven.
0: Ja. Past niet bij je leeftijd, hè, 50PLUS?
1: Over 8 jaar wel.
0: Ja, precies. Ja. Had jij een voorstelling van toen je vinger opstak van ik wil wethouden, wat het in zou houden?
1: Ja, dat heb je wel heel goed, omdat ik... Bij de gemeente De Bilt was ik bestuursadviseur. Dus dan ondersteunde ik de wethouder. Dus wat erbij komt kijken, dat wist ik wel heel goed. En ik merk dat nu ook, want ik op zich wel heel snel ingewerkt, ben. Dus dat ik dan redelijk snel meters kan maken. Sommige dingen zijn ook nieuw. Het echt in de politieke arena staan, dat heb ik nog helemaal niet zo heel veel gedaan. En dat vind ik eigenlijk nog wel wat spannend.
0: Ja, dat snap ik ook wel.
1: Ja.
0: Hoe keek het thuisfront er tegenaan dat je zegt, ik wil het wel worden en je werd het ook nog, wethouder?
1: Nou, die waren eigenlijk al... Het thuisfront kijkt dan natuurlijk vooral van, hey, hoeveel ben je thuis beschikbaar?
0: Ja.
1: dat is de meetlat, wat je dan precies doet. Dat moet je natuurlijk... Dat maakt ze dan niet zo heel veel uit. En ik had ze natuurlijk al wel voorbereid dat ik raadslid zou worden. En een combinatie van mijn vorige baan en raadslid was ook al heel belastend. Dus daarin maakt het qua belasting niet zoveel uit. En dan maakt het ze thuis eigenlijk ook niet zoveel uit. Het is misschien wel overzichtelijker ook om die twee dingen tegelijk te doen.
0: En hoe ziet jouw thuisfront eruit?
1: Mijn thuisfront, ik ben getrouwd met Inge. En ik heb twee dochters. Louise en Cato van 15 en 13.
0: Dus,
1: zit een beetje.
0: Die snappen het wel een beetje wat er nu gaat spelen.
1: Ja, die snappen het wel een beetje hoe het werkt. Ja, klopt.
0: Ze zeggen niet, pa, kom eens een keer thuis?
1: Nou, ik woon wel heel dicht bij je huis. Dus
0: soms
1: ik werk heel dicht bij huis. Ik woon, iedereen woont dicht bij huis.
0: Ja, ja.
1: Ik werk dicht bij huis. Dus soms sta ik in 1 keer 's middags om 3 uur op de stoep. Omdat ik even mijn fiets kom halen of weet ik wel wat. Dan schrikken ze zich wild.
0: Ja.
1: dat is natuurlijk wel heel fijn. Want ik ook als ik een avondvergadering heb, kan ik wel gewoon even naar huis. Maar ik ben vaker van huis. Dat klopt. Maar ze worden ook ouder, dus ze hebben ook meer hun eigen leven. En als je dan samen, nou, ze op de bank tv aan het kijken zijn, en ik ga ernaast zitten, dan zitten ze echt zo te kijken. Ja, wat doe jij hier?
0: Ja, precies.
1: Wat doe jij hier in mijn space? Heb jij niet iets van werk of zo?
0: Ja, dus, ja. Gaat u maar.
1: Ja, precies. Ja, dus dat verandert ook wel. En op een gegeven moment, als je dan toch leuk weer een samen spelletje aan bent, het wordt ook wel gewaardeerd als je er wel bent, hoor. Dus,
0: ja, ja.
1: Maar ja, dan heb je wel iets minder nodig dan een jaar of 10 geleden.
0: Ja. Terwijl we net muziek aan het draaien, zei je tussendoor van, ik heb de muziek ook nodig om te ontspannen. Hoe kun jij je ontspannen? Want het is best een intensieve baan.
1: Ja, doe ik hem door een beetje te sporten. Dus ik ga dan naar de sportschool en dan oortjes in en dan ook lekker muziek draaien. Ik doe af en toe op de racefiets een rondje.
0: Een rondje, wat moet je bij voorstellen?
1: Ja, gewoon 30, 40 kilometer. Okay. Gewoon een beetje richting Soesterberg, een beetje over Utrechtse heuvel.
0: Oh, ja. Ja.
1: Heuvelrug, helemaal niet heel extreem hoor. En ontspannen doe je ook gewoon met de afwas doen en met muziek op.
0: Ja.
1: Dus,
0: daar kom je voldoende aan?
1: De afwas?
0: Nee, ja, ook misschien wel, maar ik bedoel ontspanningsmomenten?
1: Ja, jawel. Jawel. Dus natuurlijk is het een intensieve baan, maar Je had ook voldoende tijd voor mijn gevoel voor over. Ja, hoor.
0: De sfeer op het gemeentehuis, hoe is dat als je daar nu als wethouder rondloopt? Want je hebt een eigen kamer, je hebt een secretaresse, denk ik.
1: Ja, klopt. Ja. De sfeer, ik moet zeggen, de sfeer is erg goed. Zowel.
0: Dat is geen politiek antwoord.
1: Is dat geen politiek
0: antwoord? Nee, dat is geen politiek antwoord.
1: Nee, het is echt onderling. We zijn net gestart. Is de sfeer heel goed. Nou, je merkt dat er al best wel een ervaren naast mijzelf. Alhoewel ik natuurlijk wel wat gemeentelijke ervaring heeft met Anna. Is ook al wethouder geweest. Hugo loopt al een tijdje rond. Mark loopt al 15 jaar daar. 15 jaar burgemeester. Dus dat gaat redelijk soepel. En ook de ambtelijke organisatie heeft echt wel een wat heel goed gedaan is. Ook de afgelopen 4 jaar is dat er veel meer rust gekomen. Is minder interne spanning. Dus ook wel behoorlijk goed gebouwd. Je merkt ook weinig interne vrevel. Ja, nu is het ook wel de uitdaging om ook daarop ook te bouwen. Om ook gewoon veel uit te kunnen voeren.
0: En welke rol heb jij daarin om de sfeer goed te houden? Is dat met een aanwijsstokje? Zo van jij moet dit of jij moet dat? Of ga je er anders mee om?
1: Nou kijk, in een gemeentelijke organisatie heb je eigenlijk gewoon een directieteam. En zij gaan over het personeel en de verdeling en wie waar op welke capaciteiten doet. En de rol van bestuurder is vooral het richting aangeven. Ja, en je komt verder als je dat op een constructieve wijze doet dan dat je gaat lopen stampen. Want dan denk je, nou ja, voor jou 3 anderen. Gemeenteland is makkelijk werk vinden als je een goede expertise hebt. Ja, op echte vakgebieden is het moeilijk mensen vinden. Dus daar kijken mensen ook wel echt van, hey, is het hier een fijne werksfeer om te werken? En als ik dan heel boos ga doen of gewoon onhandelbaar bent, dan zie je ook denk ik wel snel de leegloop in je team ontstaan. Ja.
0: En hoe is jouw, want je kent jezelf best, hoe is jouw werkwijze daarin? Ben je directief? Ben je, nou, vul maar in.
1: Nou, ik ben heel best wel inhoudelijk gedreven. Dus ik stel veel vragen dat ik wel aardig wil weten hoe het zit. Is dat directief? Ja, het is ook je rol om richting te geven. Mm-hmm. Dus ik denk niet dat per se directief is. Ze komen ook met de vraag van, zullen we die kant op gaan? Dan zullen we die kant op gaan. Maar ik sta ook heel erg open voor advies. En als dat een goed advies is, dan laat ik me overtuigen. En anders dan niet. Ja.
2: Is a song. It's it's about respect. It's about having respect for yourself, for the land that you live in.

0: Meestal hoor ik hem niet.
1: Nee. Geen idee wat de muziek die nu gedraaid wordt. Welkom bij het programma Tom van Middelaar in gesprek met. En vandaag heb ik als gast Simon Bremmer, wethouder van Baren, sinds kort. Simon, is het niet lastig om een portefeuille van je voorgangers over te nemen? Want je moet steeds wat hij of zij gedaan heeft ook weer verdedigen. Terwijl je misschien denkt, ik zou het anders gedaan hebben.
2: Nou, het valt. Je hebt wel wat. Er zijn wel wat kleine dingen die je misschien anders zou doen. Maar we hebben ook wel in het hoofdlijnakkoord ook wel afgesproken van, nou, er zijn ook best wel dingen die misschien een heel klein beetje geschaafd moeten worden, maar gewoon goed zijn. Dus we gaan dat wiel ook niet uitvinden. Opnieuw uitvinden. En dan is het juist onze ambitie om daar ook uitvoering aan te geven. Dus nou, het zijn wat kleine accenten, maar het is niet dat ik nu constant dossiers kijken van, denk van, wat is hier nou weer gebeurd? Dat valt
1: heel erg mee.
2: Ja.
1: Dus wat dat betreft kun je gewoon rustig doorgaan? Of rustig starten, hoe je het ook noemen.
2: Het is prettig starten. Als je naar het openbare ruimteteam kijkt, dan is het echt goed gebouwd. En dan kunnen we nu ook heel veel gaan uitvoeren. Ja. Dus dat is natuurlijk fantastisch. Ja.
1: Is het een grote portefeuille? Want als ik zie wat je er allemaal in hebt zitten, ruimtelijke ordening, omgevingsvisie, wonen, openbare ruimte, mobilisatie en evenementenbeleid. Dat is een heel stuk wat Baren bezighoudt.
2: Ja, mobiliteit. Mobilisatie is natuurlijk meer van het leger, denk ik.
1: Ja, mobiliteit, sorry.
2: Het is heel breed. Maar dat heb je gewoon met een kleine gemeente. We hebben natuurlijk 3 wethouders. Dus we hebben een hele brede portefeuille. Dan valt die van mij qua onderwerpen nog mee. Volgens mij heeft Hugo nog 1,5 keer, keer zoveel. Als
1: die heeft al heel veel ervaring.
2: Ja, en ook wat veel kleinere onderwerpen.
1: Okay.
2: Dus ja, de scope is breed, maar maakt het ook wel makkelijk. Als in en ruimtecoördinering en openbare ruimte en mobiliteit. Nou, dat is niet zo heel veel afstemmen. Terwijl dat soms in grote gemeenten ligt, dat in 3 portefeuilles. Dus het heeft ook wel heel veel voordelen, moet ik zeggen.
1: En betekent dat je constant moet schakelen van welk stukje pak ik nu op? Of is dat eigenlijk wel 1 bundel?
2: Je bent een stukje aan het uitzetten als wethouder, maar een heleboel stukjes komen ook op je af. Dus je zet 1 keer een koers uit van, nou, dit zijn ongeveer de projecten. En dan komen in verschillende fases komen die projecten weer aan bij jezelf langs. Dus jij moet heel veel schakelen tussen verschillende dossiers, maar dat hoort ook bij het vak.
1: Je praat er heel makkelijk over, valt me op. Voel je het ook zo? Of laconiek is misschien het woord, maar...
2: Nou, ik vind in het gemeentehuis vind ik vrij makkelijk. En ook wel op zich met. Ik heb ook wel in mijn vorige functies ook wel veel met. Ik heb ook een tijdje beleidsadviseur economie. Heb ik heel veel met ondernemers gewerkt. Dus gesprekken met inwoners, ondernemers. En dat gaat me ook wel goed af. Dus dat voelt ook wel redelijk ontspannen. Ja, het meest spannende vind ik de gemeenteraad. En dan. Dus daar merk ik echt wel dat ik nog gewoon wat meters moet maken. Ja.
1: Zit je daar dan met klotsende oksels of valt dat wel mee?
2: Klotsende oksels. Nou, maar je hoort het wel een beetje aan mijn stem. Dat als ik dat terugluister, dat je dan daar iets minder, nog niet helemaal ontspannen zit. Dus ja. Er moet maar komen dan.
1: Word je daar ook een begeleid van hoe je daarmee om moet gaan? Want het is toch een heel andere materie als je in deze neerraadzaal zit met al die andere 19 mensen om je heen.
2: Nou, er zit niet. Ik heb niet een. Er zit niet een heel traject begeleiding op. Ik heb op zich natuurlijk wel de hele introductie van de raad meegemaakt hier. Dus dat scheelt wel. Ik ben wel een netwerkje van mensen om me heen aan het. Steeds verder aan het bouwen op expertise. Maar ook een oud wethouder die me gaat helpen om een beetje te sparren. En een beetje te klankborden. Omdat, nou ja, allemaal gezegd, nou, hoe zou jij zo gewoon zoiets aanpakken?
1: Ja. Wat hoop je over 4 jaar bereikt te hebben? Als wethouder. En als alles nog blijft staan zoals het staat.
2: Nou, mijn belangrijkste. Ik heb ruimtelijke ordening wonen in mijn dossier. En daar proberen we. Ik heb dan. Vooral veel kleinere locaties in de gemeente. En dan probeer je eigenlijk gewoon zoveel mogelijk woningbouw van de grond te krijgen. We hebben een ontzettende wachtrij voor sociale woningbouw. Dus mensen die gewoon vastzitten op een zolderkamertje en eigenlijk niet kunnen starten met het leven. En dat, nou ja, daar hoop je in ieder geval daar een wel een bijdrage kunnen leveren.
1: Raak je ook als je dat soort mensen tegenkomt?
2: Ja, nee, dat vind ik wel erg. Ja.
1: Ja. Maar dan kun je eigenlijk nog weinig toezeggen. Je kunt niet zeggen over zoveel periode ben je aan de buurt.
2: Nee, maar je kan, ja, je moet gewoon kijken wat je kan doen, waar je invloed op hebt en dat zo goed mogelijk doen. Maar de wachttijd voor een sociale woningbouw is volgens mij 8 tot 10 jaar. Ja, ik kan dat natuurlijk nooit na 1 of 2 jaar terugdringen. Nee. Ik moet gewoon vanuit mijn rol daar zoveel mogelijk aan doen. En dan zien we wel waar we over 4 jaar staan. En qua openbare ruimte, daar moeten we gewoon. Ik wil nu echt ook wel met de structurele dingen bezig zijn. Ik kan niet. Dus een heleboel mis, maar dan kan niet steeds een klein stukje doen. Dus
1: dat weer echt,
2: het moet echt gewoon structureel, wijk voor wijk moeten we dat aanpakken. En dus daar probeer je nu gewoon de puzzelstukjes te leggen die weer 40, 50 jaar meegaat. En dat je in deze periode gewoon de goede dingen hebt gedaan.
1: Ja. Ja. Je zegt er moet puzzelstukjes bij elkaar liggen. Betekent dat je ook s'nachts wel eens ligt te puzzelen van hoe ga ik dat doen?
2: Ja, wel eens. Gelukkig niet altijd hoor. Maar je zit af en toe wel dat je denkt van ja, hoe kom ik hier nou? Uit? Hoe ga ik het uitleggen? Morgen is dan ook de meanderlocatie bijvoorbeeld een van de dingen. En daar heb ik ook gewoon lopen puzzelen, want het is een heel complex dossier.
1: En morgen is 23 september, hè?
2: Ja, morgen woensdag, ja. Dat is een heel complex dossier. En hoe leg ik dat nou zo uit aan de gemeenteraad dat ze ook gevoel hebben wat precies de issue is om richting aan te geven.
1: En hoe bereid je dat voor? Want het is best een fors dossier, dat hele meander gebeuren. Je stapt er nu net in en je moet toch je politieke verantwoordelijkheid nemen en je verantwoorden. Of met een beleid komen.
2: Ja, nee, kijk. We hebben daar natuurlijk gewoon een projectleider op. En we hebben ook nog wat bestuursondersteuning. Dus dan probeer je ook wel met z'n drieën een beetje te sparren. En ik kom dan meer vanuit de politieke dimensie in. En dan ben je dat ook gewoon met z'n drieën aan het voorbereiden, testen, elkaar scherp stellen. Van ja, hebben we dan hier echt de vraag? Dus je wordt daar ook al wel in. En je hebt onderling natuurlijk ook met je andere wethouders. Je voert toch niet alleen het woord namens jezelf, maar namens het hele college. En daar heb je ook de afstemming van, hoe brengen we dit over de bühne?
1: Maar de oppositie zal zeker ageren.
2: Ja,
1: tenzij het een ontzettend plan wordt dat iedereen zegt van, Simon, dat heb je fantastisch gedaan, maar dat kan me eens niet voorstellen.
2: Nee, maar dat is zeker. Maar ik moet wel zeggen, en dat is nu de starter, maar dat we de gemeenteraad tot nu toe ook echt wel gewoon onderwerpen kijkt van wat vind ik ervan, niet echt bezig zijn met elkaar te beschadigen of niet. Dat heb ik nog niet gemerkt. En dan vanuit hun eigen politiek kijken van als ik het goed voorstel vind, dan steun ik het. En als ik het niet goed vind, dan steun ik het niet. Dus ik denk dat de raad daar ook een hele goede start in gemaakt. We hebben ook een enorme, best wel een verjonging gehad van de raad. We zijn de gemiddelde leeftijd is volgens mij 10 jaar omlaag gegaan. We hebben als een van de weinige gemeenteraden hebben we meerderheid van vrouwen in de gemeenteraad. Dus,
1: vind je dat gunstig?
2: Gunstig? Ik vind het gewoon leuk.
1: Ja.
2: Als in politiek is van iedereen en dat is niet een mannenvak.
1: Maar het zou wel een andere sfeer geven, denk ik. Of je alleen mannen bij elkaar hebt of een mix van man-vrouw.
2: Nou, ik vind deze sfeer wel prettig. Dus of het. Vraag het over 2 jaar nog eens of
1: een andere
2: sfeer. Als mannen onderling kunnen het ook natuurlijk hartstikke gezellig hebben. Maar,
1: maar vrouwen liggen, of mannen liggen toch net een ander accent weer op dingen.
2: Ja, ik denk dat kan wel verschillen.
1: Ja.
2: Ik zie niet op dit moment niet heel veel, laat ik zeggen, haantjesgedrag.
1: Mm-hmm.
2: Dat is denk ik positief.
1: Ja. Wat ik altijd grappig vind aan de gemeenteraadsvergadering, voor jullie beginnen, geven jullie elkaar dat aan de hand. Ken je die cultuur?
2: Ken ik wel vanuit andere gemeenteraden ook. Ja, klopt. Ja, ja. En je spreekt altijd...
1: Wat zeg je dan tegen elkaar? Goedenavond? Of wat zeg je dan? Of is dat per persoon ook weer verschillend?
2: Ja, gewoon goedenavond. Gewoon hallo. Ik in ieder geval. Maar ja. Misschien, ja. Je zegt niet prettige wedstrijd of zo.
1: Nou, ik kan voor... Nee, niet voor. Maar ik kan volgens mij zeggen fijne vergaderingen of dat soort dingen.
2: Ja, soms ook. Dat wordt ook wel, dat wordt ook wel, wel gezegd. Maar ja, ik vind het ook wel, man. Zo, ook, je spreekt elkaar ook aan als met de achternaam raadslid. En, nou, dat geeft ook wel een soort van... je spreekt via de voorzitter. Dus dat... ik vind het wel mooi omdat het ook helpt om het wat niet minder persoonlijk te maken. Wat meer gewoon objectief over je politieke standpunten. Ja. Ik vind dat ook wel helpend.
1: En lukt het jou? Want ik weet wel iemand die was pas in de politiek. Die gaf de mensen met de voornaam. Hey Piet, kun je dat? Zei de voorzitter. Nee, met de achternaam. Lukt het jou om gelijk die schakel te maken? Want in de wandelgangen spreken elkaar gewoon met de voornaam, denk ik.
2: Dat gaat tot nu toe goed. Ik heb wel commentaar gehad van... Hé, jij zegt nooit voorzitter. dank u wel, voorzitter. Je begint gewoon met praten. Dus een beetje feedback is af en toe goed.
1: Ja.
2: Volgens mij ging het de vorige keer goed. Maar ja, dat is natuurlijk, je moet even gaan wennen.
1: Ja, natuurlijk. Dat snap ik. En leren natuurlijk ook.
2: Ook, natuurlijk.
1: Ja. Oké.

0: Simon, we zijn bijna aan het eind van het programma, maar één onderwerp wil ik nog even bespreekbaar maken. Het evenementenbeleid, want er wordt heel veel subsidie ingetrokken en mensen snappen het allemaal niet. Want ze zeggen, het zijn toch mooie evenementen allemaal. En waarom minder?
1: Nou, ingetrokken, ja, dat verhaal dat klopt niet helemaal. We gaan eigenlijk weer naar de budgetten terug van voor corona. In coronatijd hadden we extra cultuurbudgetten en toen is er wat meer naar evenementen gegaan. En nu komen we eigenlijk weer op het normale niveau. Wat voor in gemeenteland al best wel hoog is, hoor. Dus we hebben, en dat vinden we ook belangrijk en mooi. Want we kunnen daarvoor heel veel mooie evenementen in onze gemeente faciliteren. En dat maakt het natuurlijk ook gewoon leuk om. Dat geeft een beetje levendigheid.
0: Ja, maar als we het hebben over een evenement. Wat is de definitie van een evenement? Moeten we dan 10.000 mensen denken? 5 mensen? Wat is een evenement in dat opzicht?
1: Oh, dan vragen we precies de definitie. Ik heb ook dit evenementen en vrijwilligers. Dat zijn twee onderwerpen die voor mij nieuw zijn. Dat vind ik ook heel veel leuk. Maar dat betekent ook alsof dat je iets minder weet. Maar evenement heeft in ieder geval een kop en een staart. Dus het gaat om een bepaalde tijdspanne. En dan vanaf een aantal bezoekers moet je een evenementenvergunning aanvragen. Want moet je ook gaan kijken van, ja, hoe zit het met de veiligheid, verkeer. Als er alcohol wordt geschonken, hoe is dat netjes geregeld? Dus dan komen er gewoon wat dingen bij kijken om te zorgen dat het gewoon goed loopt.
0: We hebben een aantal vaste evenementen in Baren. Die moet elke keer een nieuwe vergunning aanvragen. Is dat niet dat je zegt, joh, die geven we voor 10 jaar af, ik noem maar een dwarsstraat? Of kan dat niet?
1: Nou ja, de regelgeving verandert wel. En het programma is natuurlijk ook niet altijd precies hetzelfde. Kijk, het is wel zo dat als je een keer een goede aanvraag hebt van een Koningsdag, en je doet hetzelfde programma, dan vraag je hem wel aan. Maar dan is het natuurlijk ook wel, zowel voor de aanvrager als aan onze kant ook wel een stuk makkelijker natuurlijk.
0: Maar als ik ook kijk naar de avondvierdaagse, dan moet je nu mensen hebben die opgeleid zijn om het verkeer te regelen. Dan denk ik van, schieten we niet een beetje door?
1: Daar schieten we.
0: En dan zeg ik ook een beetje landelijk, niet alleen in Baren, maar dat is soms
1: kijk,
0: te veel.
1: Je hebt gewoon te maken met bepaalde regelgeving. En die komt inderdaad vooral uit landelijk. Het is ook wel een stukje, ik denk dat ook wel een stukje onderliggende cultuur. Dat als wat fout gaat, dan moet altijd iemand de schuld hebben. Dus ik denk dat dat ook wel een bredere maatschappelijk vraagstuk is. Van ja, soms heb je pech en soms moet je niet alles is risicoloos. Mm-hmm. Dus het is een stukje ook meer juridische werkelijkheid. Als een keer wat fout gaat, dan heb je gelijk ook de advocaten in je nek zitten. En dat maakt het niet altijd makkelijker.
0: Voor jou ook niet als wethouder?
1: Zowel met evenementenbeleid als de ruimtelijke ordening. We hebben gewoon heel veel regels. En mensen hebben het natuurlijk ook mooi dat je de recht hebt om in bezwaar en beroep te gaan. Maar soms zijn die procedures wel zo lang dat je denkt van ja, schiet dit niet het doel voorbij. En dat is, maar daar hebben wij gewoon lokaal mee te doen. We hebben bepaalde hoepeltjes waar we erheen moeten springen. Daar kunnen we het heel lang over hebben. Maar je kan ook gewoon kijken hoe je door die hoepeltjes heen springt.
0: Heel kort, je zei ooit eens een keer van, voordat je een bouwvergunning hebt, ben je 7 jaar verder. Dat kan niet korter.
1: Nou ja, dat is een bouwvergunning kan echt wel korter. Kijk, als je natuurlijk gewoon een aanbouw aan je woning hebt, soms ook een vergunningsvrij. Maar als een grote bouwproject qua ruimtelijke regelgeving en een stukje bezwaar en beroep. Als het echt snel gaat in 4 jaar, maar als je echt een hele wijk ontwikkelt, dan heb je echt al 7 jaar nodig. En dat vind ik te lang. Maar dat is wel gewoon de werkelijkheid hoe we hier werken en mee moeten dienen.
0: In Nederland?
1: In Nederland, ja. Ja.
0: Moet je nooit moe van alle regels?
1: Ja, nee. Ja, jawel. Dat wel, maar het is ook wel ook een fact of life. Ja. Dus ja, je kan er heel druk over maken of je kan gewoon, dat zeg ik ook tegen aanvragers, je kan een heleboel al zeggen, waarom moet het nou, maar soms ben je zo lang aan het zeuren over waarom moet het nou, als je het nou gewoon gedaan had, dan had je al een stukje verder geweest zijn. Dus
0: het is niet anders.
1: Klopt.
0: Dankjewel voor het gesprek en succes met je nieuwe werk.
1: Ja, dankjewel.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De grootste oppositiepartij PRO is tevreden met het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Partijleider Klaver zegt daarom de begroting van het minderheidskabinet te willen steunen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
1: Dat geeft ruimte om de gesprekken op te starten met de polder. Want nu de bezuinigingen uit de boeken zijn, dat betekent zeker niet dat er in de toekomst niet alsnog bezuinigd wordt op sociale zekerheid, denkt premier Jette.
0: Jette hoopt dat de werkgevers en de bonden alsnog tot een hervorming van de sociale zekerheid komen, die ook leidt tot een besparing. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis. De vijf werden afgelopen weekend opgepakt nadat een inwoner hen met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en alarm sloeg. Bij Zuidwolde in Drenthe zijn twee vrachtwagenchauffeurs om het leven gekomen bij een ongeval. Dat gebeurde op de provinciale weg, de N48. Er waren drie vrachtwagens en drie auto's bij betrokken. Een van de vrachtwagens vervoerde afval. Dat ligt nu op de weg. Ook is er veel schade aan het asfalt en de vangrails. De N48 bij Zuidwolde blijft daarom tot morgenochtend dicht. Marokko heeft een nieuwe premier. Het is Fatima Zahra El Mansouri. Ze wordt de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Mansouri is lid van de liberaal-centristische partij PAM, die bij de parlementsverkiezingen van vorige week de grootste werd. Ze was voor de verkiezingen al onderdeel van de regering van Marokko. Mansouri had in de verkiezingscampagne beloofd om de gestegen prijzen in Marokko aan te pakken en voor meer banen te zorgen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Hartelijk welkom.
4: Kees Veerling met de Baarnse Naald. Eemland
5: 1. In deze aflevering van de Baarnse Naald hebben we een interview met Hanneke Struik-Kramer. Zij is de fractievoorzitter van D66. Ook fractievoorzitter van de PvdA. Valentijn Brinkman-Kopal komt aan de microfoon. En we spreken met wethouder Simon Brummer. En we kijken ook nog even hoe het weer er de komende dagen uitziet. Maar voordat we zover zijn, gaan we eerst naar muziek.

Terug in de tijd met een fantastisch mooi nummer. Nummer 1 notering in de Nederlandse top 40 was deze van Roger Grover. Het nummer Love is All. Afgelopen week was de raadsvergadering van de maand september van de gemeente Baren. Twee belangrijke onderwerpen stonden eigenlijk op de rol, terwijl de agenda helemaal niet zo lang was. Maar we hadden aan het eind toch nog zeker 4 moties vreemd aan de agenda. En wat stond er eigenlijk op de rol? Nou, het ging eigenlijk over het meander en de vervolgstappen die daar gezet moesten gaan worden. En het ging ook over Fonosmash. En dan hebben we het over de tennisvereniging. De eigenaar van de grond daar zo wil de huur opzeggen en woningen daar gaan plannen. Zijn we het daarmee eens of niet? Moet de gemeenteraad daar iets mee? Nou, we horen het onder andere in deze uitzending. Maar als eerste gaan we naar het interview wat ik had met de fractievoorzitter van D66, Hanneke Struijk-Kramer. Bij de microfoon in de gang van het gemeentehuis aangeschoven, Hanneke Struijk-Kramer van D66. Een bewogen vergadering. De burgemeester

0: op de stoel van het college zitten. Kan er nou wel of geen toezegging? Nou, enfin, het was heel complex. En ik denk dat het voor de kijkers thuis, als die er zijn, dat die gedacht hebben, wat gebeurt hier?
1: Ja.
0: Daar zijn we niet trots op, denk ik, als, als gemeenteraad en als college. Dus dat moet beter.
1: Als we kijken naar het meander.
0: Ja.
1: Waren er eigenlijk twee meningen.
0: Ja.
1: Of alles opnieuw op een rijtje gaan zetten. Wat mogelijk behoorlijk wat vertraging op zou leveren. Of de uitgangspunten die eerder zijn vastgesteld om daarmee door te gaan.
0: Ja.
1: Wat is er nou uitgekomen vanavond?
0: Nou, wat dat betreft is er een goede uitkomst volgens mij. Dat we inderdaad nu doorgaan met het snel ontwikkelen van het meandergebouw, zeg maar even. Wat er nu staat. Tot woonzorg. En daar is enorm veel behoefte aan in Baren. Daar is eerder onderzoek naar gedaan. Dus dat gaat nu met gezwinde spoed wordt dat ingezet, die tender. En er is ook wat gerepareerd. Want wat bleek nu de afgelopen week toen we ons in de materie verder aan het verdiepen waren. Dat de uitvraag, zeg maar, die er zoals die nu was. Was dat er voor het ziekenhuis een plek gevonden moest worden. Waar ze nog konden zitten als meandergebouw verbouwd zou worden. Nou, en dat is nu opgelost. Hè? De zusterlocatie noemen we dat voor het gemak maar even. Dat is nu goed benoemd. Dat wij daar dan wel eventueel een bredere woningbouw in willen in dat stuk.
1: Ja, dus die zusterhuislocatie waar het steeds over gesproken wordt. Dat stukje grond wat ooit bestemd was dus voor dat zusterhuis. Dat mag ook, dat wordt ook opnieuw ontwikkeld om te bebouwen.
0: Ja, wat ons betreft wel. Kijk, en dat heeft nu niet de bestemming wonen. Hè, dus dat heeft een andere bestemming. Dus daar moet je sowieso een omgevingsplanwijziging voor doorvoeren. Voor Meander niet. Daarom kunnen we bij Meander zo snel door.
1: Ja.
0: En dat was ook elke keer de inzet. We willen door, we willen voortgang boeken. En we willen niet vertragen. Nou, en op deze manier hebben we dat bereikt. Maar kunnen we wellicht met enige vertraging, maar dat is een deel van het project, ook nog meer bouwen.
1: Oké. Dat over het meander. Maar er was de afgelopen week dus behoorlijk wat misverstand over wat er nou wel en niet precies in eventuele moties.
0: Vreselijk complex. Echt.
1: Ja.
0: Ik weet niet hoeveel telefoontjes ik hieraan gewijd heb, maar poeh.
1: Maar dan nu uiteindelijk dus wel tevreden met de uitkomst.
0: Zeker. Ja,
1: ja.
0: Zeer.
1: En dan kreeg eigenlijk die vergadering nog een staartje met ook een motie vreemd aan de agenda. En die
0: meerdere.
1: Ging over meerdere zelfs, ja. Maar vooral over Phonosmash. Dat.
0: Ja.
1: Ja, eigenlijk de vraag aan de gemeenteraad van kunnen jullie ervoor zorgen dat wij hier kunnen blijven zitten?
0: Ja, dus de inspraak twee weken geleden was heel helder. Hè? En
1: ja.
0: Ik denk dat was ook duidelijk. Hè? In de raad was er een unaniem gevoel van ja, nee, we willen graag dat ze daar kunnen blijven. Alleen dan weer, ja, hoe organiseer je dat? Hè?
1: Ja.
0: Kijk, we vinden wel meer met z'n allen. We vinden ook dat iedereen gelukkig moet zijn. Maar ja, ook dat kunnen we niet regelen allemaal. Dus wat kunnen wij nu als raad of als gemeente, wat kunnen we regelen? Waar zijn we van en hoe doen we dat? Welke processen moeten we dan bewandelen? En daarom zei ik, het werd wat technisch. Er is een college die een bepaalde bevoegdheid heeft. Ja, en die zijn hiervan.
1: Ja.
0: Dus wat we eigenlijk moeten doen en wat er nu ook uiteindelijk gebeurt, is dat we als raad unaniem zeggen, wij willen dit heel graag. En dan moeten we verder het college aan zet laten zijn om dat ook op die manier, op de goede manier uit te voeren. En ja, dat is denk ik nu uiteindelijk gelukt.
1: Ja.
0: Al eerder was er een soort van toezegging gedaan, maar nu is er dan ook een echte toezegging gedaan. En dat is fijn, want dan heeft iedereen wat meer comfort.
1: Ja, je gaf het al aan. De vergadering was al een hele aparte vergadering eigenlijk. Is dit nu iets wat je zegt dat zou in het presidium, de fractievoorzitters,
0: zeker,
1: met elkaar eens even besproken moeten worden,
0: ja,
1: hoe we hier in het gevolg mee om moeten gaan?
0: Nou, dat doen we eigenlijk altijd. Hè? Dus in het presidium wordt altijd teruggekeken op de voorgaande vergaderingen, want vaak,
1: ja,
0: zijn het er een aantal. Dus dat doen we sowieso. Maar dit zal zeker besproken worden. Ik denk dat we, nou ja, dat is ook onze taak, hè, dat we als politiek zo helder en transparant mogelijk zijn in onze besluitvorming,
1: ja,
0: en waarom we dingen doen zoals we ze doen. Dat proberen we ook. Maar soms is dat gewoon best moeilijk. En vanavond was zo'n avond dat het best moeilijk was. En dat er dus heel veel geschorst werd en weer overlegd enzovoort. Ja, dat verdient niet de schoonheidsprijs.
1: Schorsen, als je nou aangeeft die schorsingen, want soms zitten mensen er tegenaan te kijken en denken van, ja, waarom wordt er nu eigenlijk geschorst? Wat,
0: ja,
1: wat is het doel daar nou eigenlijk van?
0: Ja, eigenlijk wil je dan even ruggespraak houden met elkaar. Hè? Dus kijk, in de raad ga je het hebben over waarom je iets vindt. Hè? Dan ga je met elkaar in debat over inhoud.
1: Hm.
0: Maar soms heb je vooraflopend aan de raad, zeg je, nou, we gaan samen een motie indienen. Hè?
1: Ja.
0: Want we zijn het daarover eens, we staan op hetzelfde punt. Maar gedurende zo'n bespreking in de raad kan het wel gebeuren dat je denkt, ja, wacht even, ik heb nu nieuwe informatie en dan weet ik het eigenlijk even niet meer zo goed.
1: Nee.
0: En dan wil je even ruggespraak houden met de partijen waar

0: eerder mee afgestemd had.
1: Ja.
0: En dat kan niet in de raad. Of tenminste, dat kan niet altijd in de raad.
1: Nee. Dus vandaar dus ook dat
0: vandaar
1: dat dan...
0: Dus, ja,
1: eigenlijk die ruggespraak vindt al een groot gedeelte van tevoren plaats eigenlijk.
0: Ja.
1: Voor de voorafgaand aan de vergadering. Maar soms moet je gewoon tijdens die vergadering ook nog even aan de slag.
0: Soms wel.
1: Helemaal duidelijk. Dankjewel voor dit moment.
0: Graag gedaan. Jij bedankt.

0: Fickle Sharky, een prachtig nummer van jaren geleden. A Good Heart. We waren bezig met de gemeenteraad van Baren. De vergadering van afgelopen woensdag. En dat was de besluitvergadering, oftewel de echte raadsvergadering. En we spraken ook Valentijn Brinkman-Koppel. Hij is fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Bij de microfoon in de gang van het gemeentehuis. De Partij van de Arbeid, Valentijn Brinkman-Koppel. Welkom bij de microfoon.
1: Ja, dank u wel.
0: Een bewogen vergadering vanavond. We hadden het er al eerder over. De burgemeester refereerde er zelfs naar. Als we kijken naar het meander, wat daar nu over afgesproken is. Tevreden mee, want er waren twee moties waarvan er dus één uiteindelijk teruggetrokken is.
1: Ja.
0: En beide moties hadden jullie ondertekend, hè?
1: Ja, dat klopt. Dat hebben we heel bewust gedaan, omdat de eerste motie die wij hebben mede ingediend met Voor Baren en met GroenLinks, dat was een motie op basis van informatie die wij hebben gekregen van het college. En vervolgens is er een tweede motie gekomen met een andere strekking. En die is gekozen op basis van de informatie die het college heeft gegeven aan de VVD.
0: Hmm.
1: Dus we zijn met elkaar in gesprek geweest over van joh, luister, we willen volgens mij allebei hetzelfde. De insteek van tevoren was al waarschijnlijk van nou, als de motie van de VVD haalbaarder is, dan zullen wij die gaan steunen.
0: Ja.
1: Als die van ons niet haalbaar is. Dus wij allebei voor deze moties. Alleen... Ja, als er twee verschillende verhalen worden verteld, dan ga je dus ook twee verschillende moties krijgen. Dus het is meer als een statement. Uiteindelijk wisten we wel dat we ons doel gingen halen. Dus dat was de reden daarachter.
0: Maar de afgelopen week was er dus heel veel misverstand en onduidelijk over hoe het nou precies in elkaar zat.
1: Ja, nou, misverstand wil ik het niet noemen. Want wij hebben gewerkt op basis van de informatie die wij hebben gekregen.
0: Ja.
1: Maar er was wel heel erg veel onduidelijkheid. Hè? Dus als er achteraf verteld wordt van nou ja, het zit eigenlijk zo in elkaar, dan hadden we die informatie graag willen hebben. Want dan hadden we niet dan had je niet twee moties moeten maken. Maar dan had je gewoon met de hele gemeenteraad bij elkaar kunnen zitten en een hartstikke gezamenlijke motie kunnen bouwen.
0: Ja.
1: Nou, dat is helaas niet gelukt. En uiteindelijk is het wel goed gekomen, omdat we niet aan dank van het college, maar aan dank van de initiatiefnemers, zowel oppositie als coalitie, dat die koppen bij elkaar hebben gestoken.
0: Ja. Als je nou kijkt wat eruit is gekomen, waar ben je het meest blij mee?
1: Nou, ik ben het meest blij dat de woningbouw gerealiseerd gaat worden. Destijds heeft onze vorige wethouder Mark Eibaard gerealiseerd dat er zorgwoningen gerealiseerd kon worden op het Meanderterrein. Nou, en nu hebben we een zusterterrein erbij. En we zien dus nu dat we daar kunnen bouwen, ook voor de sociale tak. En ouderen en jongeren en alles wat ertussenin zit. Dus daar zijn we heel tevreden over.
0: En de verplaatsing van Zandvoorde als geheel, zeg maar, naar het terrein van het Meander.
1: Ja.
0: Dat is een... Denk ik een hele goede optie. Hè?
1: Dat is een hele goede optie. Het gevaar daar is wel in dat Zandvoorde Zilverrijn eigenaar is van die grond. Dus die kan daarmee doen wat ze willen. Daar moeten we ook mee goed overleggen met elkaar. Maar wat ons betreft komt Zilverrijn ook op het Meanderterrein.
0: Ja, een prachtige locatie speel je vrij voor een behoorlijke contingent woningbouw wat daar zou kunnen komen.
1: Ja, het gevaar is wel dat je op die woningbouwlocatie niet in handen hebt wat je wil. Hè. De Zilverrijnen mag zelf bepalen wat er gaat komen.
0: Ja. Is dat niet Woonzorg Nederland?
1: Dat durf ik niet zeggen. Ja. Daar zou ik even in moeten kijken. Maar we weten wel dat die grond niet van ons is in ieder geval.
0: Ja. Dan het staartje van de vergadering.
1: Ja.
0: Fonosmash,
1: ja.
0: Dat ging ook alle kanten op, zou ik willen zeggen. Met heel veel schorsingen.
1: Ja, nou ja, dan heb je eigenlijk weer hetzelfde verhaal. Hè? Je maakt een motie op basis van informatie die je verstrekt krijgt. En als je een toezegging hebt, tenminste een akkoord van de wethouder hebt om daarin vooruit te gaan. Ja, dan moet je dus... Dan ga je hem indienen. Dan ga je met elkaar in gesprek. En dan ga je op basis daarvan ga je zo'n motie in elkaar zetten. En als dan achteraf blijkt dat de wethouder daarop terug moet komen. Ja, dat is dan fijn. Maar niet om 10:45 s'avonds.
0: Nee, snap ik. Dus dat was best lastig.
1: Ja, dat is gewoon vervelend. Ook voor de mensen van Fonosmash. En ook voor de uren en het gesprek die je met elkaar voert. Om zoiets voor elkaar te krijgen.
0: Ja. Maar uiteindelijk wel tevreden met
1: zoals
0: nu.
1: Tuurlijk. Lang verhaal kort. We hebben alles binnen wat we binnen willen hebben. Dus dat is fijn.
0: Ja. Maar dat is een mooi moment om mee af te starten.
1: Ja, dat lijkt mij ook.
0: Dankjewel voor
1: hartstikke bedankt.
0: Jouw bijdrage hier op dit moment.
1: Top, dank je.

0: Heerlijke muziek van Emmylou Harris, oftewel het nummer C'est la vie, oftewel You Never Can Tell. Het was in Nederland volgens mij ook een aardig succes in de tijd. We gaan eens even kijken, want we hebben nog een interview voor je. En dat is het interview wat we aan het eind van de vergadering van afgelopen woensdag, de raadsvergadering van de gemeente Baren, hebben gehouden met wethouder Bremmer.
1: Wethouder Bremmer, een hoofdrol vanavond in de vergadering zou ik bijna zeggen, als ik het heb over het meanderterrein. Er was in de eerste instantie wat misverstand over wat nu wel en wat nu niet. Bent u tevreden met wat er vanavond over besproken is?
2: Nou, ik ben in ieder geval wel tevreden dat er een uitkomst ligt waarbij er een duidelijke opdracht ligt vanuit de raad waar we mee verder kunnen gaan om de locatie te tenderen. Ja. Voor zowel de zusterlocatie, wat dan een woningbouwlocatie wordt, als het huidige ziekenhuis, wat binnen de huidige zorgbestemming wordt ontwikkeld. Dus ik kan in ieder geval goed mee aan de slag. Misschien de manier waarop is een beetje. Nou, er was natuurlijk ook veel mogelijk wat discussie onderling. Ook wel vrevel tussen partijen. Dus nou, dat verdient denk ik niet helemaal de schoonheidsprijs. Maar het resultaat kan ik heel goed mee aan de slag.
1: Ja. Ja. Er waren eventueel twee mogelijkheden. Hè? Of alles weer eens een keer opnieuw nog gaan bekijken. Of doorgaan met de plannen of de uitgangspunten zoals er eigenlijk al lagen. Hè? Waardoor er eigenlijk geen achterstand zou ontstaan. Hè?
2: Ja, en daar nog allerlei. Je kan een heleboel varianten bedenken. Maar je zag wel een beetje. Nou, toch de twee kampen in de raad. Een kamp die zegt van nou laten we even de tijd nemen om alle scenario's op een rij te zetten. Of we in de doorgezette weg willen doorgaan. En fracties in de raad die zegt ja, we willen gewoon door. We moeten even aangeven wat we met de zusterlocatie doen als de meander vertrekt. Maar dat weten we. Hier is de motie en gas. En dan kunnen we dingen uitvoeren. Dus ja, voor beide kampen valt natuurlijk wat te zeggen. En het is goed dat er nu een uitspraak ligt.
1: Kijk, er wordt ook gesproken over Zandvoorde in zijn geheel. Dus verplaatsen naar het meanderziekenhuis, het oude meanderziekenhuis moet ik zeggen. Is dat iets wat helemaal in deze plannen meegenomen wordt? Of is dat iets wat nader onderzocht moet worden?
2: Nou, met betrekking tot Zandvoorde gaat het vooral over de verpleeguitpunctie van Zilverijn. Ja. Die huurt van Woonzorg Nederland op Zandvoorde. En Zilverijn heeft aangegeven, nou wij willen eigenlijk. We hadden herontwikkelingsplannen samen met Woonzorg Nederland. We komen daar niet goed uit met elkaar. En we zouden graag naar een andere locatie hier willen. Dat zou heel goed de ziekenhuislocatie locatie kunnen zijn. Maar aanbestedingstechnisch kunnen we dat niet garanderen dat ook kan. Dus dat maakt het een beetje ingewikkeld. Je ziet een hele logische combinatie. Maar juridisch werkt het zo niet. Ik denk dat de kans vrij groot is dat Zilverijn zou kunnen landen met verpleeghuiszorg op de ziekenhuislocatie. Ja. Helemaal nu de raad heeft gezegd, ja, we vinden die bestemming zorg gewoon hartstikke goed. Maar of het daadwerkelijk zo uitpakt, ja, dat blijft toch altijd een klein beetje onzekerheid die ik ook vanuit de gemeente niet kan wegnemen.
1: Dat lijkt me, ja, is ook een lastige om. Je moet de partijen maar bij elkaar zien te krijgen om met alle mogelijkheden die er zijn. Of dat dan ook echt gaat passen daar zo.
2: Ja, nee,
1: dat zou natuurlijk heel mooi zijn.
2: Zilverijn zal zich moeten aansluiten bij de ontwikkelaar. En dan kan je natuurlijk ook als gemeente niet zeggen, jullie moeten met z'n tweeën eruit komen. Nee, dat is natuurlijk ook een gesprek tussen twee partijen. Ik denk dat Zilverijn een hele interessante partij is voor een ontwikkelaar. Ja. Dus ik heb een goede hoop op dat dat goed komt. Maar ja, je kan geen garanties geven.
1: Nee, duidelijk. Het zou natuurlijk fantastisch zijn. Want dan heb je ook meteen een flink terrein wat je vrij speelt voor woningbouw in Baren.
2: Dan zou in ieder geval op termijn op Zandvoorde herontwikkeld te worden. Op zich, het bezit is van Woonzorg Nederland. Ja. Dus ja, de verwachting is wel dat zij dan voor hun eigen doelgroep wonen en zorg daar zullen ontwikkelen. Maar dat zal dan waarschijnlijk geen verpleeghuiszorg zijn. Maar wonen met wel met haar zorgondersteuning.
1: Ja. kortom, voor senioren. Dus dan zou dat ook een stukje mooie doorstroming betekenen.
2: En vanuitgaande dat woonzorg die locatie gewoon wil behouden, is dat logisch dat en dat past ook in het bestemming, dat een zorglocatie blijft.
1: En dan word je als college in feite gevraagd om voor Phonospecie de beslissing te nemen om dat gebied niet een andere bestemming te geven. Dat is een hele lastige, denk ik, hè, voor het college.
2: Ja, dat was inderdaad een wat lastige. Want de insteek, en zo hebben we dat uiteindelijk ook toegezegd, de insteek van de motie volgen wij helemaal. Alleen procedureel vinden we hem wel ingewikkeld. Omdat het ook door de raad is gezegd van over deze is een hele lijst geweest met zaken waar we zelf over gaan.
1: Ja.
2: En de bevoegdheid ook bij het college ligt. En is het dan logisch dat je nu daar een uitzondering op maakt? En zitten we dan over volgende maand weer met een bepaalde locatie? Oh, een uitzondering. Ja, waarom hebben we dan die afspraken met de raad gemaakt dat wij erover gaan? Dus het was een beetje, voor de kijker zal dat een hele technische en een beetje vreemde discussie zijn. De uitkomst is in ieder geval dat wij ons inzetten om Phonospecie te behouden op de huidige locatie.
1: Ja.
2: En of dat lukt, wij gaan over de bestemming. Maar wij gaan niet over het contract tussen de vereniging en de ontwikkelaar. Dus blijft het wel lastig.
1: Er is dus nog geen, wat dat betreft, de uitslag hiervan is niet duidelijk op dit moment.
2: Nee, want het kan natuurlijk best zijn dat zij toch het contract opzeggen. Terwijl ze de kans op planontwikkeling, de plannen die ze hebben. De aanvraag moet nog bij ons binnenkomen. Ja. Is natuurlijk niet zo groot naar wat hier vanavond gebeurd is.
1: Ja. We gaan het blijven volgen.
2: Ja, dank je wel.
1: Dank je wel voor dit moment aan het eind van de raadsvergadering.
2: Yes, dank je wel.
0: En dat was hem, wethouder Simon Brenner, die uitleg gaf over wat zijn rol was in de raadsvergadering van afgelopen week, oftewel de raadsvergadering van de maand september.

0: luistert naar 1 Land 1 met Kees Veerling. 1 Land 1.
1: We built this city on rock and roll. En dan hebben we het over de groep Starship. En je luistert inderdaad nog steeds naar het programma De Waardse Naald bij 1 Land 1. Hebben we nog meer muziek? Jazeker, we luisteren heel graag naar de radio. En dat doen we met The Corrs.

0: live uitvoering van het nummer van de chorus, het nummer Listen to the Radio, oftewel kortweg gewoon radio. Eens even kijken, wat hebben we dan meer voor je?
1: Ja. Het weerbericht van

de 20 graden. Dus een hele aardige start van de week. En als we naar het weekend kijken, dan blijft dat ongeveer, lijkt het op dit moment er ongeveer hetzelfde uit te zien. Nou, mooier kan het toch gewoon niet? Tijd voor muziek.

heerlijke muziek. Er zat aardig wat hits achter elkaar eigenlijk in die tijd. En dit was er eentje van. Ook zo'n nummer wat echt hoog in de top 40 stond. Het nummer Denise. Blondie. Ja, prachtig. En dit dan. Nou, Lou Rawls. Dat is ook een artiest. Die heeft een fantastisch mooie stem. En prachtige nummers ook. Lady Love.

Als je dit beluistert, dan hoor je gewoon iemand die zingt. En het lijkt allemaal zo makkelijk te gaan. Of het ook echt zo is, dat is natuurlijk maar de vraag. Maar het klinkt werkelijk fantastisch. Tenminste, dat vind ik. Dit is Lou Rawls. En nummer Lady Love. Oh.

0: Kees Veerling.
1: Het zit er weer op. Het programma De Waar is Nou

Partij van de Arbeid en met wethouder Simon Bremmer. Je kunt ze terugvinden op de website van Eemland 1. Dan kun je nog eens rustig terugluisteren wat zij gezegd hebben aan het eind van de raadsvergadering van de maand september van de gemeente Baarn. En volgende week dan zijn we er uiteraard weer met een nieuwe aflevering van het programma De Baarnse Naald. Mijn naam is Kees Veerling. Graag tot volgende week.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette denkt dat er in de toekomst alsnog bespaard moet worden op de sociale zekerheid. Zijn minderheidskabinet schrapt de geplande bezuinigingen, maar Jette waarschuwt dat ze daarmee niet definitief van tafel zijn. Hij hoopt daarom dat werkgevers en de vakbonden tot een akkoord zullen komen om het stelsel van uitkeringen te veranderen. En dat dit ook tot een besparing zal leiden. De vakbonden willen in ieder geval weer aan tafel nu de geplande bezuinigingen zijn geschrapt. De Marokkaanse koning Mohammed heeft Fatima Zahra Al-Mansouri benoemd tot premier. Ze is nu burgemeester van Marrakesh en wordt de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Correspondent Samira Shadir.
1: En wat mij hier opvalt is dat vooral veel vrouwen heel enthousiast reageren. Dat zijn jongere vrouwen, oudere vrouwen, vrouwen met en zonder hoofddoek. Tegelijkertijd is het ook wel belangrijk om die symboliek te scheiden van de vraag van hoeveel er politiek gaat veranderen.
0: In de campagne beloofde El-Mansouri wat aan de inflatie te doen en meer banen te creëren. In Slowakije heeft een jongen van 13 op zijn school een leerkracht doodgestoken. De politie was er snel bij en heeft de tiener opgepakt. Het dodelijke slachtoffer is een docent van 61. Twee anderen raakten gewond, een collega van het slachtoffer en een meisje. Waarom de leerling de docenten neerstak is niet duidelijk. Premier Fico van Slowakije heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Zowel scholieren als onderwijspersoneel voeren actie tegen de hoge werkdruk, de grote klassen en het lerarentekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties in Frankrijk. Het weer droog, het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Vooral voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Voor mijn geestesoog is aangeschoven een jazz- en soulzanger, puur zang uit Amersfoort. Nat King Cole, Sam & Dave en James Brown zijn het grote voorbeeld van deze performer. En met zijn band, met onder meer een knallende blazerssectie, dat kun je wel zeggen, speelt hij Straighten Up en Fly Right. En dat is natuurlijk de eerste hit van Nat King Cole. L.O.V.E, dus gewoon Love en Let There Be Love en nog veel en veel meer. Ik ga bijna ervan zwingen. Welkom, Daisy Gunter. Hoe is het met je?
1: Hey, nou hartstikke goed.
0: En, je bent gepensioneerd.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, dus nou kan je helemaal wijden aan de muziek.
1: Daar kan ik me helemaal op toeleggen. Dus ja. Dat vind ik heel fijn. Dus wakker worden met muziek en overdag daarmee bezig. En sportief leven. En,
0: sportief ook en, nog? Wat doe je naast het zingen?
1: Ja, fitnessen. Zeg maar op onderhoudsniveau. Hè? Ja. Dus dat vind ik wel belangrijk.
0: Dat denk ik wel. Maar ja, goed, dat geldt ook voor de ademhaling. Als je zeg maar in de band je performance
1: zeer
0: afgeeft.
1: Zeker, zeer zeker. Ja.
0: Is dat alleen maar in Amersfoort? Dus gewoon in Nederland? In heel Nederland?
1: Nou, het is voornamelijk in de regio. Okay. Af en toe een keertje richting het noorden. Maar ook richting Terschelling. Maar ook richting Amsterdam. Mm-hmm. En Apeldoorn.
0: Ja. Ja, het is een lust voor het oog.
1: Ja,
0: jouw
1: zeker.
0: Performance. En dat geldt ook voor de blazerssectie. Daarom zei ik ook dat knalt.
1: Ja, het is, dat is een voorwaarde.
0: Ja,
1: ik denk van, nou, ik heb allemaal fantastische muzikanten altijd om me heen.
0: Ja.
1: En het fijne daarvan is dat ze de volledige vertrouwen in mij hebben op onze manier van optreden en contact met het publiek, het enthousiasmeren en elkaar ook enthousiasmeren op het podium.
0: Ja, nou, dat weet ik. Ja, ja. Goed, Nat King Cole en Sam & Dave en James Brown, dat parkeren we even voor het tweede uur. Het eerste uur staat nagenoeg alleen in het teken van de UK Jazz. Dat is iedereen van ons gewend. Mm-hmm. Dat is het huismerk inmiddels. En we beginnen met Loyal Garner. En dat is een Britse rapmuzikant uit Zuid-Londen. En zijn muziek wordt door The Guardian omschreven als een confessionele hip-hop. En in 2022 lanceerde hij met Hugo zijn derde album alweer. En van van die platen trekken wij Hate, Loyal Garner.

0: smooth. All the way from the sun.
1: Precies, Loyal Garden. We zitten gelijk vastgezoerd in onze stoel. Hè? Prachtig nummer. Toon is gezet.
2: Heerlijk.
1: Maar goed, we gaan ook weer een tootje lachen. En dan komen we uit bij Handsome Boy Modeling School. Dat is vertaald uit het Engels. Handsome Boy Modeling School is een samenwerkingsproject tussen hip-hop producer Den de Automator en Prince Paul. En die samenwerking duurde oorspronkelijk van 1999 tot 2006 en resulteerde in 2 albums. En op het laatste album staat een prachtig nummer: The Truth. Handsome Boy Modeling School.

0: Handsome Boy Meddling School. Ik zag jou genieten, Daisy.
1: Ja, ja, het gaat gewoon door mijn lijf.
0: Ja.
1: Prima.
0: Kan het ook op jouw repertoire, denk je?
1: Dat zou goed kunnen. En dan moet ik wel de samenstelling hebben die dit wil doen. Want ik heb vier verschillende formaties met wie ik samenwerk.
0: Ja, je hebt een goede pianist nodig dan in dit geval.
1: Dus dan is een goede pianist zeker nodig. Maar die zijn er wel.
0: Mm-hmm. Ja. Nou, ja. De dosis UK Jazz gaan we opvoeren met Joseph Akin. En Joseph Akin is ook een Londense muzikant, producer en componist. En hij is voornamelijk een pianist, toetsenist. En zijn muziek beweegt zich tussen genres om zijn vele invloeden te weerspiegelen met jazz, hip-hop, dansmuziek, afrobeat, nou, noem maar gewoon op. We gaan luisteren naar Vision on the Night. Joseph Akin.

Jozef Akin. Ja, alweer zo'n groeibriljant uit Londen. En er zitten er nog veel en veel meer, zoals Yorya Smith. Ja, en dat is een singer-songwriter. En zij schrijft liedjes sinds haar 11e. En inmiddels is ze al dik in de 20. En een van haar nummers, vind ik heel erg mooi, dat is Greatest Gift. We gaan luisteren naar Yorya Smith.

0: Jorja Smith, ik zag je weer genieten.
1: Ja.
0: Doorlopend genieten. Jij kent deze hele... Ken je deze hele stroming van UK Jazz of niet?
1: De stroming ken ik niet goed. Nee. Maar het kan zijn dat ik vaker de muziek wel hoor. Mm-hmm. En dan ga ik in mee. En dat is wel heel herkenbaar.
0: Ik zag het. Je wou bijna ook swingen.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Ja, dan ga je als een soort Maceo Park hier door deze ruimte.
1: Wauw.
0: Maar dat is niet heel...
1: Dat is wel smal hier, hè? Maar...
0: Nou ja, goed. Het is net te doen. Maar goed, Sempa. Zeg je dat wat? Sempa. Niet helemaal. Nou, een paar jaar geleden trad hij op voor een overvolle Paradiso. Ik was er zelf ook bij. Een geweldig concert. En dankzij het nummer No One Knows Me schreef hij zijn handtekening. Ik heb het over Sempa. No One Knows Me.

0: No One Knows Me van Sempa. Opschrijven dus, hè?
1: Dat ja, echt... ja, die neem ik mee.
0: Ja, je schrijft alles op.
1: Wel ik vind het wel heel inspirerend om hier te zijn. Alle nieuwe artiesten, talenten die je zo naar boven haalt.
0: Ja, ik hoop dat de mensen thuis ook... Dat hoop ik voor de mensen thuis natuurlijk ook. De cognacjes worden...
1: Huh? Die neem ik wel mee. Ga ik even noteren, hoor, ja, zo meteen.
0: Precies. Ik hoor de cognacjes thuis al inschenken, denk ik, op dit tijdstip. Op zondagavond. Morgen is weer werkdag. Ja, oei. Maar goed. We gaan naar Nick Wolters. En dat is een trompetist en ook een componist. En wat heeft hij geschreven? Dance O' Man, Last Stop. Ik zou zeggen, zet daar de naald maar in. Gaan wij aan de kajak.

Nick Wolters was dat. Ja, en de piano, dat werd gespeeld door Rebecca Nash. En daar gaan we volgende week maar eens even wat aandacht aan schenken. Die kan heel mooi piano spelen. Iets wat misschien ook in jouw straatje ligt is Moses Boyd. Dat is een jazzdrummer. Zijn debuutsolo's studioalbum Dark Matter werd genomineerd voor de Mercury Prize 2020. En op die plaat stond Too Far Gone. En daar gaan we dus nu de naald in zetten.

Heerlijk, heerlijk. Moses Boyd. Ja, dat dendert maar gewoon door. Heerlijke jazzdrummer. En dat brengt ons bij Resolution 88, of de 88. En dat is in 2012, geloof ik, opgericht door Tom O'Grady. En hij is geïnspireerd door bijvoorbeeld Herbie Hancock, maar ook Correa, Deodato. Wat hebben we hier nog meer? George Duke natuurlijk. En dat horen we wel een beetje terug in het nummer Run Out Groove. We gaan het luisteren.

0: Nou, dat is een beetje Henk Kok-achtig, hè? Deodato, ja, dat is toch onmiskenbaar.
1: Dat klinkt echt heftig goed.
0: Ja.
1: En ja, het doet me denken aan de tijd van de Crusaders.
0: Ook
1: echt,
0: dat?
1: Ja, fantastisch. Ja. Echt,
0: en het is allemaal nieuw.
1: Ja, maar en dat is, nu. Ja.
0: Mooi, hè? Ik kijk even naar mijn technicus, dat is Kees Bouwman. En die is helemaal gek van gitaarsolo's. Hij is zelf ook gitarist. En dan komen we terecht bij FKG, oftewel French Kiwi Juice. En die wordt geassisteerd door Tom Misch. En Tom Misch is natuurlijk wel een van de wegbereiders van de UK Jazz. We gaan luisteren naar Losing My Way. En dat is zijn nieuwe single.

0: does in every way. I'm losing my way. I'm losing my way. Through this darkness, she was heartless in every way. I'm losing my way. Dat belooft natuurlijk nog een hele mooie cd te worden. FKJ met Tom Misch. Goed, we gaan ons richten naar twee duurzen langs de band. En dan kijk ik even naar mijn tafelgast.
1: Hoi.
0: Wat gaan wij allemaal horen in twee uur?
1: Nou, ik denk dat het eigenlijk een wandeling in de muziek wordt gemaakt. Vanaf de jazz, een knipoogje naar de blues en de soul. En waaronder namen van Nat King Cole langs zullen komen. En Al Jarreau. Wellicht ook Gregory Porter.
0: Oké, okay. Nou, dat is nogal wat. Al dus de cliffhanger van Daisy Gunter. Goed, we gaan eerst luisteren naar Daniel Casimir. Die wordt geassisteerd door Moses Boyd. Hebben we een paar minuten geleden al gehoord. Nubia Garcia natuurlijk op saxofoon. En we gaan luisteren naar Save Part 1. Tot het volgende uur.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet dreigt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleveren. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van tafel, maar de gesprekken moeten volgens premier Jette uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een geheime afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard euro moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan 1,2 miljard euro worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Door heel het land waren er meer dan 170 demonstraties. Correspondent Saskia Houtuin bezocht een van die deelnemende scholen.
1: Ze had het over de slechte staat van een schoolgebouw, waardoor er een deel van de lessen nu in slecht geïsoleerde noodgebouwen zijn. In de winter is het extreem koud, in de zomer weer extreem heet. Het is er vies. Leerling had het over ratten die rondlopen, klassen die overvol zijn.
0: De protesten verliepen niet overal rustig. In totaal werden vandaag 440 mensen opgepakt, voornamelijk voor vernielingen. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De VS wijst naar Iran omdat er Amerikaanse bommenwerpers op de basis staan. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. Het weer droog, het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: was getekend DC, Ray en de Soulman met het nummer Hold On. We hebben het gevist van YouTube. Dus de kwaliteit is net eventjes ietsjes anders. Maar goed. Ja. Maar het is wel leuk. We beginnen altijd natuurlijk met eigen producties in het begin van de tweede uur. Dus deze kon niet uitblijven. Prachtig. Daisy Gunter.
1: Dankjewel.
0: Wat heb je nou allemaal voor moois meegenomen? Nou, al jouw favorieten.
1: Ja, ik heb naast de soulmuziek, hè, de soulmuziek hebben we gaan gehoord. En heb ik wat muziek van Joe Williams meegenomen met Count Basie.
0: Daar gaan we wel mee beginnen, hè?
1: Ja. En van Nat King Cole. Mm-hmm. Ja, dat is ook een favoriet. Ik heb daar ook een tribute to Nat King Cole met een paar muzikanten. En dat was eerste optreden was succesvol uitverkocht. Mm-hmm. Dus er komt nog meer in de toekomst. En Route 66, wel bekend ook, hè, van Nat King Cole. Ja. En dan maken we ook nog een sprongetje naar Chet Baker.
0: Om Jeroen de Valk in ieder geval nog even een plezier te doen. Dat is de biograaf van Chet Baker. Ja. Maar dat klinkt al aardig, natuurlijk.
1: En niet te vergeten muziek van Sammy Davis. Mm-hmm. Denk aan Mr. Bojangles, onder andere.
0: Nou, ik weet zeker dat er een heleboel luisteraars zijn die met hun oor tegen die transistorradio aan leunen.
1: Ja, en zelfs ook van Sammy Davis, Bird of the Blues. En dat doe ik ook met de Big Band, omdat ik al 10 jaar... Ja,
0: je houdt ook van Big Band, hè?
1: Blue Basement Big Band, daar mag ik wel reclame maken. Hè?
0: Tuurlijk, waarom niet? Het is jouw show, hè?
1: Een fantastische Big Band. En ook met High Five ben ik ook aan de slag. En dat gaat ook heel fantastisch. En, en last but not least, mijn favoriet wat in de toekomst echt meer aandacht gaat krijgen. De Nat King Cole Tribute.
0: Precies. Maar we beginnen met I'm Beginning to See the Light van Count Basie en Joe Williams. En dan gaan wij ondertussen nog even zoeken op YouTube of we nog prachtige pareltjes voor jou weten te vinden.
1: Oké.

0: Update.
1: Waar is die tijd gebleven? Prachtig.
2: Streepjes pakken, sigaren.
0: Ja. Ja, tegenwoordig kan dat niet meer.
1: Dat kan niet meer, maar het was wel in die tijd, hè?
0: Ja, dat was wel die tijd, ja, zeker.
1: Een theefortje voor de deur.
0: Ja, daar had je geen rookmachine nodig. Ja. Stonden ze met een sigaar gewoon op het podium. Ja.
1: Hey, geldt dat ook voor Nat King Cole? Heeft hij ook lekker gerookt op het podium of niet?
0: Ja, die heeft ook gerookt, maar het is helaas is hij heeft hij niet lang mee kunnen leven.
1: Nee? Hoe oud werd hij? Echt in de 50?
0: 45.
1: 45, ja, dat is niet veel, hè?
0: Heel jong. Ja,
1: het was een fenomeen.
0: Ja, zeker, zeker.
1: En die kan natuurlijk niet in jouw platenkast ontbreken.
0: Zeker niet, zeker.
1: Wij gaan luisteren naar L.O.V.I.
3: L is for the way you look at me. O

0: Nat King Cole. Heerlijk. L-O-V-I. En ja, dat stond ergens voor.
1: Ja, dat staat voor liefde is alles, hè?
0: Ja, dit heb je wel een paar keer gezongen, denk ik.
1: Voor ons, liefde is voor onze schapen.
0: Precies. Dit heb je wel een paar

0: paar keer gezonnen, toch?
1: Ja, ja, ja. Zeker.
0: Natalie Cole. Ja, dat moet familie zijn. Heeft ook wat gezongen. Route 66. Waarom dit nummer?
1: Ja, dat is een heel mooi nummer. En dat swingt heerlijk. Maar het is wel mooi om te horen hoe Natalie Cole dat live doet met Nat King Cole.
0: Oké, we hebben gekozen van de CD Unforgettable with a Love. Nat King Cole, Route 66.

0: Leuk slotakkoord, Natalie Cole, Route 66. Nou, dat brengt ons bij Chet Baker. En ik zei het al eerder, Jeroen de Valk, die wordt wakker nu op dit tijdstip, denk ik.
1: Ja, vast dus, wel, vast hè? Wel. Hello, Jeroen.
0: Op deze zondagavond. Ja, Chet Baker, dat zit bij jou ook gebeiteld in je geheugen.
1: Ja, die heb ik ook in mijn repertoire staan. Dus, ja. Ja,
0: ook dit nummer?
1: Nummer. Ja.
0: Ja, ja, wat maakt het zo fantastisch? Is het ook moeilijk? Is het makkelijk? Wat
1: nou, het zit heel veel gevoel in.
0: Ja.
1: En de gevoelwaarde is heel, heel hoog. En het is heel mooi als het klinkt heel intiem.
0: Mm-hmm.
1: En dat vind ik zo mooi aan dit nummer.
0: Dat denk ik ook. Het is Just Friends van de CD Just Friends of LP kan het ook zijn. Hè? Chet Baker en Jack Sheldon.

0: Chad Baker, hij kon het heel goed. Hij kon heel goed trompet spelen.
1: Ja, ja, ja, zeker.
0: Dat was
1: ja.
0: al een van de beste.
1: Ja, we hebben vind ik wel.
0: Teus Noble. En ja, dat is het equivalent waarschijnlijk van Chad. Maar Teus Noble ken jij waarschijnlijk niet helemaal. Nee. Dan gaan we naar Sammy Davis Jr. En dan het prachtige nummer Mr. Bojangles. En we gaan hier luisteren naar een single version. Waarom een single version?
1: Ja, het gaat om de intentie ook weer. Zoals hij dat... ja, het is een entertainer. En dat hoor je echt. En hij doet het fantastisch.
0: Maar ja, goed, jij bent ook een entertainer.
1: Ja, maar goed, hij is een voorbeeld. En daar leer ik hem van.
0: Maar wanneer kom jij los eigenlijk? Je komt op het podium en dan? Wanneer ben je echt helemaal los na het tweede, derde nummer? Of gelijk al na het eerste nummer?
1: Vaak na het eerste nummer. Ja? Want als ik het podium opga, dan vind ik het behoorlijk spannend. Maar daar heb ik kennelijk nodig om scherp te zijn. En goed te performen. En dat lukt meestal wel.
0: Ja, want goed, het podium is jou niet vreemd. We beginnen op 9 mei aanstaande. Wat gaat er dan gebeuren met je big band? Waar sta je dan?
1: Ja, daar staan we in Hoevelaken. De Blue Basement Big Band bij Café De Haan.
0: Ja. En, is dat een soort jazzcafé?
1: Dat is geen jazzcafé. Het is een horecagelegenheid. En dat zit half buiten met een enorm grote tent. Mm-hmm. En het repertoire is gemixt met jazz... Tot en met Soul.
0: Oh, oké. Okay. En dan 12 mei. Wat gebeurt er dan?
1: 12 mei. Dan sta ik met High Five op het podium in Café Miles.
0: Ja.
1: En dan brengen we muziek van onder andere Nat King Cole, Gregory Porter. En nog een aantal instrumentalen die gaan er ook mee.
0: Ik zie aan je gezicht dat je er nu al zin in hebt.
1: Ja. Helemaal. Ik kijk er helemaal naar uit.
0: Ja, dat geloof ik ook graag. Maar goed, dan hebben we eerst op 5 juli.
1: Ja, 5 juli is een bijzonder optreden ook. We zijn dan met muziekmaten die mijn soulrepertoire kennen. En dan sta ik op het podium bij de Groenmarkt. Mm-hmm. Bij Onder de Linden.
0: Okay.
1: En dat gaat er ook fantastisch zijn met fantastische muzikanten. En onder andere Lior. Die Kuipenburg.
0: Ja, is er nog wel een beetje ruimte voor publiek? In Onder de Linden?
1: Daar is voldoende ruimte. Oh, okay. Ik heb daar wel eens eerder opgetreden. En dat belooft een groot feest te worden.
0: Tussendoor, 30 juni, Big Band Leusden.
1: Ja.
0: En ze moeten zelf maar even kijken wanneer de aanvang is. Hè? Meestal 's middags.
1: Ja, dat is in de middag.
0: Ja.
1: Maar daar kan ik nog helaas niet meer informatie geven.
0: Oh.
1: Maar ik weet wel dat we daar staan 30 juni en het zal in de middag zijn. En de locatie, dat schiet me even niet te binnen. Maar dat wordt bekendgemaakt.
0: Precies. Mr. Sammy Davis Jr. zei Mr. Bojangles. Daar gaan we nu naar luisteren.
1: Ja.

Please, Bojangles,

0: Ja, dat is natuurlijk een prachtig nummer. Mr. Bojangles van Jerry Jeff Walker. En zijn countrymuzikant is 4 jaar geleden overleden. Maar die zal daar ongetwijfeld heel erg rijk van zijn geworden. Want niet alleen deze Sammy Davis heeft het vertolkt. Maar ook Nina Simone en Robbie Williams. En ga zo maar door.
1: Zelfs Harry Belafonte.
0: Jazeker. En laten we dan alsjeblieft ook niet vergeten Daisy Gunter. Want dat heb jij natuurlijk ook vertolkt.
1: Ja,
0: moet je
1: daar
0: eigenlijk voor betalen? Komt meneer Jerry Jeff Walker die toevallig even langs met zijn mansbakje? Van hey, rechten.
1: Nou, dat waarschijnlijk niet.
0: Nee?
1: Want het is dan verjaard, hè?
0: Mm-hmm. Ja.
1: Na een aantal jaren mag je dat wel doen. Maar,
0: dan mag je het wel doen, ja, oké. Ja. En dat geldt natuurlijk ook voor het volgende nummer van Dean Martin. Welk heb je gekozen van Dean Martin?
1: Is dat The Bird of the Blues?
0: Ja, dat zou best eens kunnen. Nou, ik dacht eerst You're Nobody Till Somebody Loves You.
1: Ja, dat klopt. Ja. Dat heb ik op een andere plek staan. Ja,
0: precies.
1: Ja.
0: Zullen we daar even
1: you're
0: lekker
1: nobody
0: naar luisteren?
1: Till Somebody Loves You.
0: We gaan naar luisteren, want het is tenslotte een muziekprogramma.

0: een heerlijk aangenaam sausje voor deze zondagavond. Of niet, Daisy?
1: Ja, heerlijk, ja. Nou, dat wijntje komt er even bij, hoor.
0: Wat zeg je zo?
1: Een wijntje komt er ook even bij, ja, zo meteen. Hè?
0: Naast dat glaasje cognac. Nou ja, okay. Dat wordt nog een hele, lange avond hier in de studio. Dat kan ik je al verzekeren.
1: Ja.
0: Goed, Louis Armstrong met Ella Fitzgerald komt langs. Komt dit vaak voor dat we in deze uitzending Ella Fitzgerald draaien?
1: Ja, ik heb het vaak van haar nummers gehoord die mij aanspreken. Mm-hmm. En vooral in de jazz scene helemaal echt de queen, hè?
0: Ja.
1: En die Frame from South, die heb ik dan... werd me eens een keertje gezegd... Hey, deze is misschien leuk om een keertje ook uit te voeren. Mm-hmm. En dus ik ben gaan googlen en kwam ik terug bij Nat King Cole. De Nat King Cole trio. De Frame from South.
0: Yeah.
1: En ook natuurlijk prachtig die trompetist Louis Armstrong. Die kan het ook zo geweldig brengen.
0: Mm-hmm.
1: Dat doe ik niet na... Ik houd bij Nat King Cole.
0: Ja, moet je er dan ook enorm zweten bij dit nummer? In de traditie van Ella Fitzgerald? Want die kon ook zo enorm zweten.
1: Dat wisselt. Oh. Dat wisselt.
0: Nou, als we bijvoorbeeld Café de Haan nemen in Hoevelaken. Nou, dat is wel toch. Hè?
1: Ja, dat is. Maar dat is. Ik denk dat het meer. Dat ik me wel warm voel. Dat wel, maar het zweten, dat gebeurt meer bij mijn soul-repertoire.
0: God, ja, en dan moeten we naar 5 juli gaan. Maar goed, we gaan eerst Louis Armstrong en Ella Fitzgerald met de Frame from South.
2: I don't want French fried potatoes, red ripe tomatoes.

0: En dat was van Louis Armstrong, vergezeld door Ella Fitzgerald. Zijn volgens mij nooit getrouwd, maar dat is wel een setje geweest vroeger.
1: Ja, die hebben denk ik wel veel plezier met elkaar gehad.
0: Dat denk ik ook wel, ja. En nog steeds, hè, in de lucht.
1: Vast wel, zeker.
0: In de hemel, ze zijn alle twee in de hemel terechtgekomen.
1: Ja, die kijken even toe nu.
0: Precies. El Giro, dat is tijd voor El Giro, ja. Dat is ook niet zo oud geworden.
1: Ja, ja, wat is niet oud? Ja,
0: heb je hem wel eens gezien?
1: Ja. Ja, ja, ja. En geweldig. Het is echt een tongkunstenaar, zou ik eigenlijk willen zeggen. En een ritmisch kunnen zingen met zijn stem. En ja, en met een enorm gevoel. En hij heeft heel veel gevoelige hits gemaakt. Onder andere Roof Garden en Boogie Down. Maar ik heb een nummer gekozen waarvan ik dacht van oké. Dit deed hij ook, want het ging echt naar de funk en de soul toe. En dat is een heel sterk nummer. En Black and Blues. En uit de album Alive in London 1984. Nou, ik vind het fantastisch, instrumentalisten die erbij zijn.

0: Ja, dan heb je thuis een lijstje samengesteld. En denk je van, nou, ik zou nog wel eigenlijk nog even eentje willen horen. Nou, die hebben er nu tussen geschoven. En dat is Sammy Davis Jr. Waarom moest je die er nou tussen hebben? The Birth of the Blues.
1: The Birth of the Blues. Ja, het is een verhaal dat... ja, eigenlijk is het meer een soort overdracht van muzici aan hun kinderen. Of aan neven, nichten, familieleden, ja. Vrienden. Om hun de muziek mee te geven. Mm-hmm. En ja, dat voel je ook in zijn verhaal. En de oorsprong. En ja, dat gaat er nooit uit je lijf.
0: Nee. Ja. Dat denk ik ook niet. De draaitafel is inmiddels op toeren. We gaan er naar luisteren.

0: Heerlijk om die Sammy Davis Jr. te horen. Heerlijk. We gaan naar George Benson. Ja, die duikt af en toe ook wel eens een beetje op bij andere artiesten.
1: Ja, zeker. Ja,
0: zo heb ik hem eens een keer gehoord bij Leo Bridges. En dat heet Bad Bad News, moet je maar eens horen.
1: Oké,
0: Heel mooi,
1: benieuwd.
0: Mooie solo van hem.
1: Dat noteer ik.
0: Dat moet je zeker doen.
1: Zeker.
0: Maar goed,
1: ja.
0: We gaan even terug in de tijd. Nature Boy, hoewel terug
1: Nature
0: in de tijd.
1: Nature Boy.
0: Valt toch ook al mee?
1: Ja.
0: Zo
1: ja.
0: Lange tijd is dat niet geleden van de prachtige cd In Flight. Maar goed, waarom dit nummer?
1: Ja, ik voel me heel betrokken bij dit nummer. Ja, het is een verhaal van je reist door de hele wereld. Je komt van ver. En dan kom je mensen tegen in je leven die je wijze woorden meegeven.
0: Mm-hmm.
1: En dat telkens die overdracht gewoon aan elkaar doorgeven.
0: Mooi is dat, hè?
1: Ja, en vind ik geweldig. Geweldig.

0: Onmiskenbaar natuurlijk de sound van George Benson met Nature Boy. We gaan naar de laatste twee nummers. En dan hebben we er alweer 2 uur op zitten. Ongelooflijk, hè?
1: Zo, ja, ja. Gaat het snel.
0: De één na laatste, wat is dat? Dat is natuurlijk Bobby McFerrin.
1: Ja, Don't Worry, Be Happy. Ja, ja, er gebeurt zoveel, jongens. En ja, laten we maar ons blij maken met de muziek van Bobby McFerrin, de toonkunstenaar. Ja, die is geweldig. Ik heb er geen woorden voor. Luister maar.

0: Iets wat eigenlijk nooit gebeurt in deze uitzending is dat er een zanger of een band wordt afgekapt. Ja, moet wel, want we gaan even weer naar jou luisteren.
1: Ja, de tijd zit er bijna op, maar dan heb ik nog wel een cadeau voor jullie.
0: Ja.
1: En hier ga je luisteren naar een opname van Unchain My Heart, samen met High Five, DC Ray. Unchain My Heart.
0: Daisy Gunter, mag ik jou danken voor je komst. En we gaan zeker naar deel 2 van deze uitzending. Met jou als hoofdrolspeler.
1: Dankjewel.
0: Daisy Gunter, dankjewel.
2: Dit was weer een wekelijks Porsche Jazz. De techniek was in handen van Kees Bouwman.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet denkt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleveren. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van tafel. Maar de gesprekken moeten volgens premier Jette uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan 1,2 miljard euro worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De Marokkaanse koning heeft Fatima Zahra El Mansouri benoemd tot nieuwe premier. Ze wordt daarmee de eerste vrouw die die functie bekleedt in Marokko. El Mansouri is nu nog burgemeester van Marrakesh en eerder was ze minister van Huisvesting. Haar partij PAM won vorige week de verkiezingen. Ze beloofde onder meer iets te doen aan de gestegen prijzen en de hoge werkloosheid. En de directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. En de onderzoekers noemen het handelen van de directeur daarin een onaanvaardbare situatie. Het weer droog en op veel plekken rond de 20 graden nog. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar minimaal een graad of 15. Morgen dan opnieuw een warme dag met veel zon en 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer wat koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen bij een steekincident. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken in het centrum steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De politie rukte met veel wagens uit en veel agenten liepen in kogelwerende vesten, schrijft de regionale krant. Als er geen akkoord komt over besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilde bezoeken. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis Fairford. De 5 werden afgelopen weekend opgepakt nadat een inwoner hen met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en alarm sloeg. Volgens de Britse politie lag er wel een onbekende hoeveelheid brandstof in de busjes. Het motief is nog steeds onduidelijk. De VS wijst naar Iran, omdat op de basis Amerikaanse bommenwerpers staan die gebruikt zijn voor aanvallen op Iran. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm na zomerweer met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avonden volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een luchtvaartbesluit van het kabinet. Daarin staan nieuwe regels voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Zo komt er een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat is zo'n 20.000 minder dan het aantal vluchten nu. Ook gaat het maximum voor het aantal vluchten 's nachts met enkele duizenden omlaag. Daarnaast komen er regels over het terugdringen van geluidsoverlast en over veiligheid, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. Er zijn maatregelen nodig om NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor spoorpersoneel, VVMC, in een brandbrief aan de politiek. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. In 2023 kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld tegen medewerkers. Dat aantal is dit jaar al verdubbeld. De bond roept de politiek daarom op om snel maatregelen te nemen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.

Irma de Vries met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een luchtvaartbesluit van het kabinet. Daarin staan nieuwe regels voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Zo komt er een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat is zo'n 20.000 minder dan het aantal vluchten nu. Ook gaat het maximum voor het aantal vluchten 's nachts een paar duizend omlaag. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op